0: weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Maar eerst werd geschat dat 74% tot 84% van de partners dit verlof opnam, blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen maken minder gebruik van het verlof. De presidenten van de VS en Iran hebben nu officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is onder meer afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar de EU-landen vrezen nu buitenspel te komen staan, nu de VS ook een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. Het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is inderdaad van de bewoner van dat pand, bevestigt de burgemeester. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom ook niet de woning in om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer is op de meeste plaatsen helder bij 14 tot 17 graden. Het wordt verder een dag met veel zon en het wordt ook een stuk warmer. In het noorden is het een graad of 26 in de middag en in Limburg kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

Sidi Dijkers met het NOS Journaal. In Slovenië is een Nederlander om het leven gekomen tijdens het wandelen in de bergen. Volgens Sloveense media ging het mis toen hij met zijn gezin bezig was met een afdaling van de hoogste berg van het land. De man gleed uit en viel in een diepe kuil. Hij overleed ter plekke. Volgens de Sloveense politie is het slachtoffer een man van 57. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en zijn

0: van woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. Op het WK voetbal heeft Ghana in de allerlaatste minuten van de poolwedstrijd Panama verslagen. Het stond lange tijd 0-0. In de 95ste minuut scoorde Yirinci het enige doelpunt van de wedstrijd. Ghana staat door de winst nu samen met Engeland aan de leiding in groep L. Engeland won even voor middernacht met 4-2 van Kroatië. En koning Willem-Alexander heeft tijdens het bezoek van de Japanse keizer de eeuwenoude vriendschap met Japan benadrukt. In een speech tijdens het staatsbanket zei de koning dankbaar te zijn voor de unieke historische band tussen de landen. Op het menu stonden onder meer koningskrab en rundvleesfilet. Ook schoof prinses Ariane voor de eerste keer aan bij een staatsbanket. Het bezoek van het Japanse keizerspaar Nederland eindigt morgen. Het weer, het is op de meeste plaatsen helder en 14 tot 17 graden. Vandaag wordt een dag met veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden en in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

0: 100% non-stop. Dit is van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Het wordt van kracht als het 4 dagen achter elkaar warmer wordt dan 27 graden. En dat lijkt nu ook inderdaad het geval. Morgen wordt het zelfs nog wat warmer dan dat. Het is dan belangrijk om extra op kwetsbare mensen te letten, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende dagen wordt gepraat over een definitief akkoord. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van 2 economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken...

0: de start van het WK bijna 400.000 online haatdragende reacties laten verwijderen. Volgens de FIFA zijn vanaf de eerste wedstrijd al 3,8 miljoen berichten op social media beoordeeld op haatreacties. De FIFA houdt het aantal online haatmeldingen sinds het vorige WK van 2022 in Qatar bij. Het weer, de dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen dan mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek.

0: Utrecht.nl en de app.
1: Citywerkers met het NOS Journaal. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Al Jazeera 11 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer open gaat voor schepen. De premier van Pakistan, die hielp in de onderhandelingen, zei dat de zeestraat direct heropend zou worden. Maar of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te verduurzamen. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaan. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. In Slovenië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. Hij viel tijdens het afdalen van de hoogste berg van het land en belandde in een diepe kuil. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en de familie van de man is door een legerhelikopter geëvacueerd. Ongeveer 6 op de 10 partners nemen aanvullend geboorteverlof.

0: verbeterde de terreinverlichting in het stadion Galgenwaard. De lichtsterkte is daar nu zodanig dat zwart-wit televisieopnamen mogelijk zijn. De nieuwe verlichting werd in december ingewijd met een wedstrijd tussen de FC Utrecht en de Duitse Borussia Mönchengladbach.
1: De week van de 70's.
2: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: genieten, genieten tot het eind aan toe. Wat heerlijker van dit nummer. Roxy Music en Dance Away. Brian Ferry en de rest van de mannen. En toen viel de groep uiteen. En Brian Ferry ging wel door natuurlijk. Maar ja, wat is het van de rest geworden? Geen idee. De lekkere muziek hebben we uit de jaren 70. Gelukkig maar, want het is de week van de 70's. Ja. Hier bij Radio M Utrecht. Ja, dat is weer genieten. Heb je nog platen gehad gisteravond bijvoorbeeld waarvan je dacht van hé, maar dat is leuk, die heb ik nog nooit gehoord, want er zijn er wel pareltjes tussen.
1: Ja, er was één plaat waarvan jij ook zei van ik vind dit zo'n goed nummer. Van mm-hmm. Die ene wat oudere man. Ik weet even niet meer hoe die heet. Oh, dat is zo'n slecht verhaal.
0: Dit is een heel slecht verhaal, ja. Maar ja, ik denk dat jij doelt op Roger Whittaker op de een of andere manier. De man met die mooie stem.
1: Ja, precies. En wat was het nummer ook alweer? Hoe heette het?
0: Hebben wij I Don't Believe in If Anymore gedraaid?
1: Ja.
0: Volgens mij was dat hem, ja. Ja, sowieso was het een geweldige zanger. Uit Afrika, Nairobi,

0: werd hij geboren. En hij heeft heel lang in Duitsland gewoond. Hij is een aantal jaar geleden ons ontvallen. En hij was ook kunstfluiter. Nou,
1: ja, dat vind ik ook zo afgrappig.
0: Eens kijken of we zo meteen nog een liedje kunnen vinden van hem. Oké. Okay. Ja hoor, de week is door het midden gegaan gisteren. Het is donderdag en we gaan voor Utrecht te zwakken natuurlijk ook voor die heel veel jaren 70 muziek. En natuurlijk, want het is de week van de 70's, ook wat herinneringen ophalen. En we gaan het hebben onder andere over de oliecrisis.
1: Ja, stevig onderwerp, maar dat brengt ook wat herinneringen naar boven.
0: Ik zeg Kuwait, Kuwait, Kili, Kili, Kuwait. En dan weten de meesten van ons die boven de 55 zijn wel ongeveer waar ik het dan over heb. Zometeen meer erover.

0: En dat op de 18 juni. Music in the Air. En nog veel meer muziek is onderweg als je blijft luisteren hier naar Radio M Utrecht. Naar de week van de 70s. Ja, 6 uur geweest. Dat betekent in Frankrijk wordt de Mont Ventoux beklommen vandaag. Tour du ARS. Om 6 uur zijn ze gestart, als het goed is. Er is ook een livestream. Zal zo even gaan kijken.
1: Oh, leuk. Ja, ja, ja.
0: Oh, zo leuk. Ja, het is natuurlijk voor het hele goede doel, hè. ALS, als je die ziekte krijgt. Het is, we weten het bijna allemaal zeker dat als je het krijgt, dat het heel slecht met je gaat aflopen. En voor de een binnen een zeer korte tijd. En de ander kan daar nog jaren mee leven. Maar dat het een slopende spierziekte is, dat is wel duidelijk. Dat hebben we recentelijk nog meegemaakt en maken we nog steeds mee. Met onze collega Marco.
1: Ja.
0: En dat is een heel triest verhaal voor hem en voor familie en voor iedereen die dit treft. Dat daar nog niks voor gevonden is. En daarvoor wordt vandaag die Mont Ventoux in Frankrijk weer beklommen. Voor het goede doel om geld in te zamelen. Om onderzoek te doen naar deze spierziekte. Die de dodelijke afloop heeft. En heel naar allemaal. Maar vandaag zetten we de schouders eronder. Wij gaan er ook over praten trouwens in het volgende uur. Hè?
1: Ja, met Leonard van den Berg. Hij is dus coördinator van het ALS-centrum in het UMC Utrecht. Hij heeft voorgaande jaren meegeklommen op de Mont Ventoux. Maar dit jaar gaat hij niet mee. Hij reikt de medailles uit aan de deelnemers. Dat is ook een mooie taak dit jaar voor
0: zeker.
1: Hem.
0: Zeker. Okay, we gaan even terugblikken op hoe het allemaal gegaan is.
1: Zeker, ja. Teamcollega's van hem fietst wel mee. Dus dat team is ook live te volgen. Dat is wel mooi. En hij kan ons ook meer vertellen over, nou goed, hoe kan het nou dat het zo lastig is om een genezing te vinden, zeg maar, voor deze ziekte. En hoe zit dat?
0: Ja.
1: Dus dat is ook mooi. Zometeen om 7:15 kunnen we met hem praten.
0: En dan de muziek. De week van de 70's, de herinneringen uit de jaren 70. Laten we het daar maar eens even over hebben. Op Facebook hebben we het over die oliecrisis. En daar hebben we het zelfs over 2 oliecrisis. Ik kan me eigenlijk alleen maar herinneren, hoe gek dat ook klinkt, 1973. En toen was ik 6 jaar, zeg maar. 6, 7 werd ik. Maar 1979 staat me niet meer bij. Maar daar wordt wel over gesproken door Connie aan tafel vanmiddag. Ja. Maar die reacties, ja, we zijn benieuwd naar wat je kunt herinneren van het rolschaatsen op het asfalt.
1: Ja?
0: Want dat was populair, omdat je namelijk gewoon op de weg kon. Want je had de autoloze zondagen bijvoorbeeld.
1: Ja, ik zie wat foto's die we erbij hebben geplaatst inderdaad. Van een man die fietst op de snelweg. Dat ziet er heel onwerkelijk uit. Ja, autoloze zondagen dus. Ten tijde van de oliecrisis in 73 en 79. Wat weet je daar nog van? Wat staat je daar nog van bij? Laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina.

0: Jean-Michel Delpech, want zo heette hij eigenlijk. Zo'n tijd niet meer bij ons. 10 jaar geleden overleed hij. En dat op bijna 70-jarige leeftijd. De Franse chansonnier en schrijver van allerlei liedjes. En dit was er een van die bij ons ook in Nederland heel populair was in de jaren 70. Pour un vlucht. Het is 8 minuten voor 6:30. Jij een aantal, ik een aantal kranten. We gaan even kijken naar de voorpagina's. Ja. Waar openen de landelijke ochtendkranten mee? Trouw doet dat met de onderzoeksjournalisten van Investico. En die schrijven over een AI-tool. Het Nederlandse Kennisinstituut TNO onderzocht namelijk samen met het bedrijf Vicar Vision of Vicar Vision de mogelijkheden voor leugendetectie bij de grenscontroles die nog altijd worden uitgevoerd aan Duitse zijde. TNO experimenteerde dus met de omstreden leugendetector. Daar gaat het verhaal over. Ja, uiteindelijk is besloten om het maar niet te doen, omdat het toch niet helemaal betrouwbaar was. Maar we wisten dit eigenlijk niet. Dat is naar buiten gekomen. Dat komt nu naar buiten eigenlijk vanwege het feit dat de journalisten hun tanden erin hebben gezet. En ja, dit had dan misschien ook wel niet mogen gebeuren. Leugendetectie om de mensen die zeg maar iets fouts hebben gedaan, om die aan de grenzen even door de maal te halen. Ja, dat is niet doorgegaan. Tenminste, ze hebben er een streep doorgezet. Dus uiteindelijk zijn ze met dit experiment gestopt. Trouw schrijft hij dus uitgebreid over.
1: Gaan we naar NRC, die koppen met Nederlandse steun heeft de koers van de oorlog in Oekraïne veranderd. Door Nederland uitgeruste drone-troepen zijn verantwoordelijk voor een derde van het aantal Russische doden en gewonden. Dat zegt Kiev. De Nederlandse militaire steun aan Oekraïne speelt een doorslaggevende rol in die oorlog. Zo blijkt uit gesprekken die NRC voerde met Oekraïnse en Nederlandse sleutelfiguren. Ja, een derde dus van alle Russische doden en gewonden op het slagveld. Door Oekraïnse drone-troepen die door Nederland zijn uitgerust. Ja, groot verhaal daarover op de voorkant van het NRC. En verder ook een groot verhaal over bruggen in Nederland. Welke bruggen moeten worden gerenoveerd? Een groot stuk over onderhoud dat nodig is.
0: Ja, dat is overigens geen nieuws, want dat lekte een paar jaar geleden al uit dat grote bruggen over Nederlandse grote rivieren dat die in een erbarmelijke staat zijn in Nederland. Dus dit verhaal maakt het weer duidelijk dat het nog niet voor elkaar is, denk ik dan.
1: Nee, dat lijkt me ook zo, nee.
0: Die drones die staan trouwens ook op de voorkant van de Telegraaf met inderdaad, de drone maakt tegenwoordig de dienst uit. Het gaat inderdaad om dat er geen oorlog meer gevoerd wordt met scherpschutters en, scherpschutters niet, maar met geweren, maar meer met de drones. Daar komt dit verhaal eigenlijk op neer. En verder bericht de Telegraaf over de bom Brussel onder box 3. Dan gaat het weer over de belasting en daar komt die Hoekstra zet een streep door de dividendbelasting. Want de Europese Commissie komt volgende week met voorstellen met een veel lucratiever maken van het beleggen van, bijvoorbeeld een BV. En daarmee legt Brussel een bom onder de belastingen van ons op beleggingen in box 3. Het is altijd een klein beetje de ver van mijn bedshow, de belastingen, moet ik je zeggen. Ik weet dat ik altijd moet betalen en dat ik nooit iets terugkrijg. Dat is niet helemaal waar natuurlijk. Maar bedrijfsmatig is het altijd zoiets van, dit en dat. En dus gelukkig heb ik een accountant die dat heel goed weet. Dus daar ben ik er wel blij om. Maar we houden steeds minder over. We kunnen steeds minder aftrekken, aan de kosten, Dat geldt voor velen natuurlijk, of je dat bedrijfsmatig of dat nou privé bekijkt. De Telegraaf dus over box 3.
1: Gaan we even naar het AD. Die heeft een groot verhaal over taalbeheersing bij jongeren. Die is ver onder de maat. Radicale ingreep is nodig. Met miljoenenplan om Nederlandse kinderen beter te laten lezen en rekenen. Dat werkt niet. Het kabinet grijpt hard in en richt nu alle pijlen op het taalonderwijs. Ja, ze vinden dat het leesonderwijs in de lerarenopleidingen beter verankerd moet worden in die opleiding, vindt het kabinet. Onder meer, het tij moet gekeerd worden. De aanpak van de andere basisvaardigheden zoals rekenen, burgerschap blijft bestaan, maar op een lager pitje. Als kinderen kunnen lezen en schrijven, komt de rest vanzelf wel, was de gedachte. Nou, dat schijnt dus niet het geval te zijn. Een groot verhaal over Messi. Hij is 38 en nog steeds niet te stoppen in het voetbal. Hij wordt volgende week 39, maar Messi begon als een jonge god aan zijn 6e WK. Een vriend van mij die is enorm fan van deze voetballer en die noemt hem altijd Messias.
0: Oh ja.
1: Die zou topscorer
0: zijn. Dat is zijn idool ook, zeg
1: maar. Ja, die ambit hem bijna, joh.
0: Ja, goed, hij is topscorer natuurlijk, hè. Zo komt hij in het nieuws, hè.
1: Ja, het werd 3 keer gescoord, de aanvoerder van Argentinië. Dus Messi 3 keer gescoord in de eerste wedstrijd. Dat is ook wel mooi. Ja, en dan nog een verhaal over het COA. Er is een gebrek aan wil, niet aan opvangplekken. COA-baas ziet dat de spreidingswet werkt, maar noodopvang blijft nodig. En hij ziet dus een gebrek aan wil bij de gemeente. Een pittig verhaal. En even kijken, we hebben nog een verhaal over Pride. Hier maakt het niet uit wie je leuk vindt of wie je bent. Na bedreiging hangt deze hele straat de regenboogvlag uit. Waar dat is, ga ik even bekijken. Meer daarover in het AD.
0: Volkskrant opent met de nieuwe kerncentrales. En dat, dat is ook een punt van discussie. Maar waar moeten ze komen? Nou, nieuwe kerncentrales zijn alleen haalbaar in de Groningse Eemshaven. Zijn ze op een gegeven moment eindelijk van het gas af? Dat wil zeggen, dat wordt niet meer gewonnen daar. Maar krijgt Groningen nu wel kerncentrales. De Groningse Eemshaven is namelijk de enige locatie in Nederland waar het technisch en zonder enorme extra kosten mogelijk is om twee nieuwe kerncentrales te bouwen. Hoogspanningsbeheerder Tennet die komt tot die conclusie in een, en het is uitgelegd, nog vertrouwelijk rapport van Statoil in de Volkskrant vandaag. Die uitkomst maakt in elk geval het realiseren van Nederlandse kernenergie en de ambities wat onzekerder, want er zijn eigenlijk dus maar twee locaties en in het noorden van Nederland waar die zouden moeten worden gebouwd. Tot zover de krant.

0: Big Yellow Taxi van Joni Mitchell. Ook dat komt uit de jaren 70 natuurlijk. Bij Radio M Utrecht halen we heel wat herinneringen op. En we hebben zometeen nog een speciale aanbieding. Blijf luisteren. Even een kort weerberichtje van Mago Ribberink. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden in Midden-Nederland. Bij een sterke zonkracht 7 wordt het met een meest matige zuidwestenwind 28 graden. En vanavond neemt dan de bewolking van het zuidwesten uit toe en begint vannacht met een paar flinke onweersbuien. Die gaan vallen bij een temperatuur die onderuit gaat naar ongeveer 18 graden Celsius. Meer over het weer zometeen van Mago.
1: Morgenavond, 7 uur, 70s Disco.
0: Een swingende start van je weekend met de beste disco uit de jaren 70.
1: Utrecht is wakker met Bob van.

0: Queen op Radio M Utrecht. En die zal nog veelvuldig voorbij gaan komen. Niet alleen vandaag, maar zeker ook morgen. En ik kan me zeker voorstellen dat de muziek uit 1978 is gemaakt door Queen. Dat morgen hoorbaar is tussen 9 en 5 uur. Want dan hebben we de top 100 van 1978 hier bij ons. Tijdens de week van de 70's. Dat jaar er extra uitgelicht. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Het is 6:03. Zometeen dit. En wat dat is, dat hoor je zometeen. Maar eerst hebben we het stemgeluid van Robert-Jan Boy. Goedemorgen, Robert-Jan.
1: Ja, goedemorgen.
0: Je zit nu nog bij ons in de studio. Met een bakje koffie, zie ik. Dat is
1: ja, maar ga zo meteen snel vandoor.
0: Want je hebt je al voorbereid op jouw verslag wat je vandaag gaat doen. Waar vandaan en wat is het?
1: Ja, Leersum. Het is precies 5 jaar geleden dat de Valwind daar was.
0: Ja,
1: vrijdagavond 2021.
0: Op die 18 juni inderdaad, ja.
1: 18 juni inderdaad. Ik meen iets na 5. Nou ja, dat heeft zijn sporen nagelaten. Dus in de binnen 1 minuut eigenlijk gigantische wind, hagel, gaan ze maar door. Dat de mensen wisten niet wat ze meemaakten. En ja, honderden bomen gesneuveld. Wonder wel.
0: Mm-hmm.
1: Slechts 9 gewonden.
0: Ja.
1: Geen doden of zo, want ja, honderden bomen, tientallen huizen beschadigd. Leersum is die dag echt veranderd. Als je nou Leersum komt binnenrijden, is het eigenlijk veel lichter dan voorheen.
0: Ja.
1: En ik weet nog wel dat ik enkele dagen daarna, het gebeurde op vrijdag, ik was een maandagochtend, ja, het gebied binnenreed. En ik dacht, wat is hier gebeurd? Echt gigantische boommassen, duzenverhoutjes.
0: Geknakt, ja.
1: Geknakt, ja, eigenlijk. Ja, ja. Dat was een reus, was bezig geweest. Ik kan wel herinneren dat mij dat er binnen schoot. Mm-hmm. Om alles achterloos even neer te knakken.
0: Maar nou ben je er vaker geweest in de loop der jaren, weet ik dan. Ja. Misschien wel vorig jaar of het jaar ervoor ook ben je er geweest, weet ik, op 18 juli. Er is een heel bomenplan geweest. Is dat men dat weer aan het opbouwen? Dat ga je vandaag bekijken.
1: Ja, er is inderdaad een bomenproject geweest. Alleen het leuke is, dat heb ik ook al kunnen optekenen eerder, dat mensen ook kunnen zeggen van, joh, ik kan mijn buren weer zien. Dus het bos, zijn honderden bomen gesneuveld, open plekken in het bos. Ja, de bosbeheerders, onder meer Staatsbosbeheer, heeft alles laten liggen. Mm-hmm. En de natuur doet weer zijn werk, waardoor het eigenlijk veel meer biodiversiteit krijgt.
0: Ja, dus elk nadeel heeft zijn voordeel, mag ik dat dan zeggen?
1: Nou ja, als je dit zo bekijkt, denk ik, ja. Ja, het is eigenlijk heel grootvuldig geweest dat er open plekken ontstonden, waardoor de natuur weer andere dingen kan gaan doen, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb ook al bewoners gesproken die zeggen van, hé, ik kan nou zonnepanelen op het dak leggen.
2: Oh.
0: Super zo'n valwind, maar er is een heleboel schade aangericht natuurlijk.
1: Nou ja, en de schrik natuurlijk.
0: Ja.
1: En ja, schade. Maar goed, we gaan het zo meteen bekijken. Er is ook een speciale tentoonstelling in de Johanneskerk in de Lomboklaan.
0: Ja.
1: Dat was een beetje het epicentrum van de valwind. Daar gaan we wel eens nog even kijken als er ruimte over is. In ieder geval de bewoner die daar woont, gaan we uitgebreid spreken, terugblikken en kijken hoe de situatie dan nu is. Hoe kijk je daar 5 jaar na dato op terug?
0: Ja. En
1: ook burgemeester Naas komt nog langs als het
0: ook
1: is rond 9:30. Die heeft natuurlijk ook alles meegemaakt.
0: Ja.
1: Dus genoeg te doen.
0: Ja, is dit verzekeringstechnisch gedekt eigenlijk allemaal? Ik bedoel, dit zijn wel natuurrampen die plaatsvinden. En vaak hoor je dat wel, hè, dat mensen schade hebben aan hun
1: dat
0: huis.
1: Dat weet ik niet. Daar heb ik niet in verdiept. Dus dat is een vraag die kan ik zo niet beantwoorden.
0: Kun je misschien wel aan die bewoner gaan stellen of hij gecompenseerd is. Of een verzekering deze schade dekt. Ik weet wel van 4 jaar geleden hadden we in februari ook een behoorlijke storm die over Nederland raasde. En die hebben mij wat schade in de tuin aangericht. Mijn schutting waaide om bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: En dat is door de verzekering gedekt, ondanks dat het dan natuurschade is. Maar dit is hele grote schade.
1: Ik zal het eventjes meenemen zometeen in de reportage.
0: Ja.
1: Eens kijken wat daar het verhaal is.
0: 5 jaar na dato, vandaag precies, op de kop af, 5 jaar geleden. De valwind in Leersum. Ik ben benieuwd naar de verhalen van
1: Groen.
0: En hoe men er nu dan tegenaan kijkt. De een dan misschien wel heel positief ten aanzien van dat licht wat je zei. En de ander zegt misschien, nou ja, moest kijken wat er schade aangericht is door, ja, door de natuurramp die heeft plaatsgevonden.
1: We gaan het zo meteen bekijken, Bob.
0: In Leersum.
1: Ja, zo meteen. Vandoor.
0: En dan dit geluid. Ja, ik liet het al even aan het begin horen. Dat is het nummer van Rick

0: hoort niet veel muziek van hem, maar heeft er wel een paar gehad in de jaren 70 die echt leuk waren en die ook bij ons populair waren. En die hoor je dan hier weer bij Radio M Utrecht. In Utrecht is Wakker zometeen maar gauw bij ons en het weer voor binnen Nederland. Maar we richten ons even op de vraag vandaag waar je een antwoord op zou kunnen geven en waar diverse mensen al iets mee hebben gedaan. Want het gaat over de jaren 70, het gaat over de oliecrisis.
1: Ja, de benzine ging op de bon en er waren autoloze zondagen. Het zijn twee dingen die die tijd wel kenmerken. Ja, er is vandaag in Aan tafel bij Connie een gesprek met hoogleraar Gert-Jan Kramer over die oliecrisis in 73 en 79. Ja, we zijn benieuwd naar je herinneringen. Er zijn al een paar vroege vogels die er op hebben gereageerd. Zoals Henny die zegt, ja, wat staat me nog bij van die oliecrisis? Is dat je op straat kon voetballen en fietsen. Vond ik wel heel bijzonder. Dat snap ik wel. Lijkt me zo onwerkelijk. Ja, ik heb dat nooit gedaan en ook nooit meegemaakt. En ik weet ook niet of we dat ooit nog gaan meemaken. Wat denk je?
0: Nou, ja,
1: of misschien wel.
0: Ja, dat denk ik wel eigenlijk.
1: Als de benzineprijzen zo door het dak gaan.
0: Ja, nou ja, precies. We hebben het over 73. Toen hadden we inderdaad een schaarste aan olie. Dat had te maken met de oorlog die er toen was. Het voormalige Perzië. De Sja van Perzië werd afgezet. En we kregen alleen de tolle Khomeini als machtige man daar. En het was heel erg onrustig in het Midden-Oosten. Nou ja, ik hoef dan niks te zeggen. Dat was 1973. We hadden in 79 ook een probleem met olieaanvoer, waardoor de prijzen ook door het dak gingen. En we konden volgens mij niet rolschaatsen op de snelweg. Dat kan me niet herinneren. Wel in 73 dan. Dus omdat er niet gereden mocht worden tijdens die een aantal autoloze zondagen. Maar vandaag de dag, de prijzen zijn ook gigantisch hoog geworden. Ja. Ook vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Dus ja, dat zou nu met het verdrag dat getekend gaat worden, intentieverklaring van we gaan niet meer vechten met elkaar in het Midden-Oosten, zou dat alweer voorbij moeten zijn. Maar het zou ook eens kunnen zijn dat het toch misgaat en dat die prijzen wel door het dak gaan en dat we bijvoorbeeld weer geen aanvoer krijgen van ruwe olie dat verwerkt moet worden tot de brandstof die we gebruiken. Dus ja, ik sluit het niet uit hoor, moet ik je zeggen.
1: Dat de maatregel nog terug kan komen. Nou, wie weet. Michel zegt, morgen Bob en Anne. Als we zondags naar de paardenkoers in Hilversum gingen, reden veel mensen mee met de veewagen / paardenauto.
0: Oh.
1: Achter in de laadbak bij de paarden. Hartstikke gezellig.
0: Ja, ja, ja, dat ging dan wel door, denk ik.
1: Ja,
0: dan.
1: Misschien waren er wel wat essentiële dingen die dan wel doorgang kregen. Of zo,
0: ja, kijk, je kon wel fietsen op het asfalt, zeg maar, waar normaal de auto's reden. Maar je moest wel voorzichtig dan, want brandweer, ambulance,
1: ja,
0: politie.
1: Ja, natuurlijk. Of iemand die aan het bevallen is of zo. Die moet ook.
0: Er werd wel gereden. Volgens mij hadden taxi's ook een ontheffing, kan ik me nu herinneren. Oh, ja. Maar goed, ik was 6 of zo, dus
1: ja, weet je, net als corona, dat je de straat niet op mocht na de avondklok.
0: Nou,
1: een paar mensen die een vrijbrief hadden, zeg
0: maar. Weet je, dat idee, qua beeld wat je voor ogen hebt maar dan de hele zondag dan.
1: Oh, ja.
0: Maar je mocht dan wel de straat op, alleen niet met
1: de auto, ja, precies. Met de auto, alleen autoloos, ja, exact, oké. Okay. Nou, leuk, we praten er graag met je over door. Wat staat jou nog bij van de oliecrisis in de jaren 70? We zijn benieuwd. Laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina Radio M Utrecht.
0: En dan horen we je weer in het volgende uur. Ja, vinden we mooi.
1: Zo doen we dat.
0: Dit is Utrecht is Wakker. Radio M Utrecht. Met Mago bij ons. Ik zei het al, het weer voor Midden-Nederland. Nou, Mago, het is je wapenen in de strijd tegen de hitte, kan ik me zo voorstellen. Want het wordt een hele warme dag ook vandaag.
2: Ja, de eerste van een hele reeks warme dagen. Dus op dit moment is het buiten nog prachtig. Ik kreeg een hele mooie foto van Piet van der Meil bij zonsopkomst met een roze wolkenlucht. Temperaturen, genacht toch gedaald naar zo'n 15 graden. Dus het start allemaal heel mooi vandaag. Maar we zitten inmiddels wel achter het warmtefront wat gisteren is gepasseerd. In de aanvoer van marine, subtropische, tropische lucht vanuit Frankrijk. Want de wind is inmiddels naar het zuidwesten gedraaid. En dat betekent dat de temperaturen heel snel zullen gaan oplopen vanochtend. En vanmiddag komen we dan uit, ja, echt veel hoger dan gisteren. Ja. Op zo'n 28 tot 29 graden.
0: Ja.
2: En dan zul je ook zien en voelen ook vooral dat de luchtvochtigheid ook gaat toenemen. Dus dat het ook niet zomaar lekker warm wordt. Maar dat het zelfs een beetje broeierig en benauwd gaat aanvoelen. Verder hebben we vandaag veel zon. Maar ook nog een beetje een mengelmoesje aan wolken. Een beetje hoge sluierbewolking. Daaronder zitten ook nog wel wat schapenwolkjes. Of wat lagere wolkjes. Dus het is zo dat we flinke zonnige periode hebben. En tot de avond blijft het droog. En dus ja, even wennen aan deze warmte. Het is code korte broek. Maar het is ook code insmeren vandaag. De zonkracht is 7. Hè? Dus we hebben een zeer sterke zonkracht. En het is ook code blijven drinken natuurlijk. Wat er daarna gaat gebeuren is ook wel interessant. Want die wolken die we nu zien, dat is toch een beetje een teken dat de lucht onstabiel is. In de loop van de avond en nacht ontwikkelen zich boven het noordwesten van Frankrijk een aantal stevige onweersbuien. Die moeten we echt wel in de gaten houden. Modellen geven aan dat net voor middernacht die onweersbuien het land intrekken en ook wellicht onze provincie kunnen aandoen. En dat zijn stevige onweersbuien.
0: Maar hoe zit dat in de buurt van je zegt Frankrijk, stevige onweersbuien. De Mont Ventoux, want daar wordt vandaag de Tour du ALS gereden, zeg maar. De
2: Precies.
0: Gemaakt. Daar kan het ook misschien wel flink tekeer gaan.
2: Niet in dat gebied. Nee, daar is het gewoon heel heet en heel zonnig. Dus daar zullen ze ook code geel of code oranje hebben vanwege de warmte. Maar die onweersbuien die zitten vooral in het westen, noordwesten van Frankrijk. De lucht komt bij ons uit een zuidwestelijke richting. De wind komt niet uit het zuiden, maar zuidwesten. Vandaar dat wij en een vleug van die warmte meekrijgen vanuit Frankrijk. Ja. Maar ook de onweerswolken die dus vanavond al richting Zeeland koersen. En dan zo rond middernacht ook richting onze provincie. En omdat de lucht behoorlijk warm en vochtig is en zeer onstabiel, kunnen dat ook hele pittige buien zijn. Vandaar een tweede waarschuwing. Een waarschuwing voor de hitte. Want vandaag is de eerste dag dat het zo heet is. Vanaf 10:00 gaat ook het Nationaal Hitteplan van kracht in heel Nederland.
0: Ja,
2: en een tweede waarschuwing is dat er rond middernacht en na middernacht ook bij ons een stevige onweersbui kan vallen.
0: En heb ik nog een waarschuwing, Margot. Ik ga verse koffie maken. Niet meteen gaan drinken, want het is heel heet.
2: Oh, heerlijk, heerlijk. Helemaal naartoe.
0: Volgende uur gaan we verder praten over het weer, ook voor de komende dagen.
2: Maar gewoon
0: dankjewel voor nu, hè. En tot zometeen weer in het volgende uur. Utrecht is wakker, ongeveer vanaf 7:50. Inmiddels is het 7:05 geworden. En gaan we ons bezig met de muziek uit de jaren 70. Dit komt ook weer boven mij. 1978, volgens mij 79. Now That We Found Love, Third World. Mooie naam voor een groep die natuurlijk ook weer in herinnering roept hoe slecht het was in de derde wereld en hoe slecht het zo af en toe is.

0: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
2: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Draai 98 in Driebergen.
1: Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
3: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
4: Utrecht. 7 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen, zegt de oudervereniging Balans.
5: Omdat zij niet het gemiddeld zijn. Want we hebben een onderwijssysteem wat gemaakt is voor het gemiddelde kind. En kinderen die net iets anders nodig hebben, die zien we dus in grote getale uitvallen.
4: Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hun passend onderwijs te bieden. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Iraanse staatsmedia 8 Iraanse schepen de havens verlaten. In voorlopige afspraken tussen de VS en Iran is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open gaat. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal, zegt het landelijk hulpplatform Keerpunt.
6: Soms worden ze onder druk gezet, worden ze echt gedwongen om bijvoorbeeld drugs rond te brengen of te verhandelen, om hun pinpas uit te lenen en om in sommige gevallen ook wat om een explosief ergens op een deur te plakken. En bij ons komen ze dan om eigenlijk in gesprek te gaan over hun twijfels, over hun zorgen.
4: Vorig jaar hebben meer dan 500 mensen van de chat gebruik gemaakt. Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. Het ging lang gelijk op, maar uiteindelijk trok Engeland de wedstrijd naar zich toe. Het werd 4-2. Ghana heeft in de allerlaatste minuten van de wedstrijd tegen Panama de winst binnengehaald. In de 95ste minuut scoorde Jirenchi het enige doelpunt van de wedstrijd. En Oezbekistan heeft het in groep K afgelegd tegen Colombia. De Zuid-Amerikanen waren met 3-1 te sterk. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Nou, we zullen zeker doorpraten over het weer vandaag. Veelvuldig, ook in Utrecht is wakker. En misschien ook wel in het regionieuws.

0: het wordt warm. Het Nationaal Hitteplan is ingegaan. Pas goed op jezelf en ook op ouderen en kleine kinderen is het advies. Drink dus genoeg. En als je dan actief wil zijn, doe dat al vooral in de vroege ochtend of avond. En de warmte is voor de reinigingsdienst Midden-Nederland reden om ook vroeger op pad te gaan. Dus de bak die moet ook eerder aan de weg. Dat is ook belangrijk.
1: Ja, goed dat je dat zegt. Maar dan ben ik te laat nu al. Vandaag.
0: Ja, ik weet niet waar het allemaal precies geldt, maar ik noem even een paar plekken. In ieder geval Baarn, Bunnik, IJsselstein, Nieuwegein, Soest en Zeist. Daar gaan ze echt, daar zijn ze al aan het rijden.
1: Ik heb mijn buurman eventjes. Die wil vast en zeker de bak wel even buiten zitten. Dat ook in het nieuws. Ja, nee, handig. Dus Nationaal Hitteplan en de bak.
0: En de bak. En de bak. Let ook goed op je dieren, is ook nog een advies.
1: Ja, die heb ik niet meer.
0: Ja, ik ook niet. Af en toe maar als je ze wel hebt, een beetje schaduw.
1: Ja, dat is waar.
0: Veel drinken.
1: Ja. Ik had een hond die altijd heel lekker vond als het heel warm was, om dan in het gras in de zon te gaan zitten rollen.
0: Oh, echt?
2: Ja, echt toch?
1: Ja, heel gek, ja. Maar die moest je echt binnenhalen.
0: Die hield er echt van.
1: Die was
0: lekker warm.
1: Die was gewoon een beetje gek.
2: die werd gewoon helemaal gestort.
0: Dat is helemaal niet goed, zei je. Maar
1: dat zeiden we ook tegen Moppie, zo heet
0: hij.
1: Maar Moppie vond het wel leuk om in het gras te gaan rollen met 30 graden of 25. Maakt er niks uit. Oké, nou hij is niet meer, maar dit verhaal zit nog wel in mijn hoofd.
0: Had niks met de warmte te maken.
1: Nee, en niks met de jaren 70 ook. Tot zometeen, Marjolein. A27, dat wil ik zeggen, die heb ik in het vizier. Want Breda richting Utrecht is druk tussen knooppunt Gorinchem en Lexmond. Meer verkeer onderweg en 5 à 10 minuten extra reistijd.
3: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Draai 98 in Driebergen.
4: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
5: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië. En ga op avontuur in de Ardennen.
6: Voordeeluitjes.nl. BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het heurt.
5: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
6: Voordeeluitjes.nl. Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
7: Terug naar de jaren 70.
8: Ja, ik ben chef van Oekel. Dat ben ik dus. Ja, ik voel me niet zo goed. Ach, wordt het toch nog

0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
2: Een tweede uurtje met nieuws en actualiteiten uit Midden-Nederland en lekkere muziek onderweg van ABBA onder andere, zometeen. We hebben het onder andere ook over de Tour du ALS. Die is intussen gestart, de livestream is te bekijken, maar wij gaan erover doorpraten.
3: Ja, met Leonard van den Berg. Hij is oud-deelnemer en coördinator van het ALS-centrum in het UMC Utrecht. Hij kan ons vertellen hoe dat is als je daar aan de top van de berg staat, als je die beklimming aangaat.
2: Nou.
3: Maar ook over het beeld van ALS. Waarom is die ziekte nog zo lastig te genezen? Ja, we horen het zo meteen om 6:15 van hem. We gaan met hem praten.
2: En Robert-Jan Boy onderweg naar Leersum om daar te gaan praten over de valwind. De valwind, is dat niet een jaar of 5 geleden? Nou, op de kop af. Het was 18 juni van het jaar 2021. Robert-Jan, je maakt de gang naar Leersum. Je gaat erover doorpraten ter plekke, hè?
4: Jazeker, met mensen die het volop beleefd hebben. De Lomboklaan, zo'n beetje het epicentrum van de valwind. Honderden bomen geveld. Ja, slechts 9 gewonden, tientallen huizen beschadigd. Het heeft zijn sporen letterlijk en figuurlijk nagelaten. We gaan terugblikken en kijken hoe de zaak nu ligt. Hoe kijkt men er nu tegenaan? Want het is wel wat lichter geworden in het bos.
2: Zometeen na 19:30 uitgebreid in Utrecht is wakker praten we dus over de valwind in Leersum van 18 juni van het jaar 2021.

0: Umberto Tozzi. Ook bij ons in Nederland razend populair in de jaren 80, maar ook in de jaren 70. Toen kwam dit nummer al uit. Umberto Tozzi's Ti Amo. Ja, daar houden wij van. Het is 14 over 7. Dit is Radio M Utrecht. In Utrecht is wakker. Gaan we het hebben over de Tour du ALS. Die vandaag start, of sterker nog al gestart is. De lopers overigens die gaan over een seconde of 15 van start. Als je de officiële tijd van 7 uur 15 gaat aanhouden. Maar de fietsers die zijn al wel gestart. We houden dat bij natuurlijk. Fietsers, hardlopers en wandelaars die de berg Mont Ventoux op gaan klimmen om geld op te halen in de strijd tegen dodelijke spierziekte. De zenuwziekte ook, ALS. Een van de mensen die eerder die uitdaging is aangegaan en vandaag de medailles uitreikt, is Leonard van den Berg. En die hebben we aan de lijn vanuit Frankrijk. Goedemorgen, Leonard.
1: Goedemorgen.
0: Ja, die Mont Ventoux, hè, 20 kilometer klimmen volgens mij, zonder vlakke stukken, combinatie met zo'n 30 graden, 32 graden gaat het vandaag worden. Ja, dat is toch wel weer een beetje afzien, kan ik me voorstellen.
1: Ja. Het is ongeveer 6 uur lopen of nog langer. En sommige fietsers doen het natuurlijk een stuk sneller. Maar het is een enorme tocht.
0: Ja.
1: Dus, de berg op, hè, de Mont Ventoux.
0: Het is een ongelofelijke klim die mensen maken. En dat alles voor ALS. En, niet te vergeten, een team van het ALS-centrum van het UMC, het UMC Utrecht, daar ben jij de coördinator van, die gaat ook de berg op. Vandaag niet, dan ga je de medailles uitreiken, en zometeen daar meer over dan. Maar de drijfveer van jullie uit, van het UMC uit Utrecht, wat is de drijfveer voor jullie?
1: Ja, ALS is een hele verwoestende ziekte waarbij mensen dus langzaam al hun spieren kwijtraken. En na ongeveer 3 jaar overlijden door ademhalingsproblemen. Maar in die 3 jaar allerlei functies verliezen. Dus we weten waarvoor het doen. Het is we zien ongeveer 10 nieuwe patiënten per week, dus 500 patiënten per jaar. En alle onderzoekers weten hoe patiënten lijden gedurende de ziekte. En hoe belangrijk het is om een behandeling te vinden voor deze ziekte.
0: Weten we in vergelijking met, laten we zeggen, een jaar of 5 of misschien 10 geleden al iets meer over de ziekte, hoe die zich ontaardt. Dus waar dit dan vandaan komt? Want er zijn meerdere oorzaken volgens mij, toch?
1: Ja, dat klopt. Ongeveer 10 tot 20% van de mensen is het erfelijk. Dus ongeveer de helft van de familie heeft het risico om ALS te krijgen. We weten nu veel meer over die genetische achtergrond, dus welke genen verantwoordelijk zijn. En er is nu ook één vorm die behandelbaar is. Dus dat is maar 1-2% van alle mensen. Maar het is wel een eerste start dat ALS wel degelijk een behandelbare ziekte is. Die groep kunnen we behandelen met gentherapie. En dan kunnen ze iets stoppen. Of sommige mensen hebben zelfs een verbetering van de spierkracht. Dus dat geeft een enorme hoop voor het onderzoek dat we uiteindelijk zullen komen tot behandeling voor alle mensen met ALS.
0: Ja. Is er hoop dat op termijn dat dit echt voor iedereen te behandelen is?
1: Die hoop is er zeker. Die hoop moeten we ook niet verliezen. Daarom is het ook vandaag zo belangrijk dat zoveel mensen meedoen om geld bij elkaar te krijgen. Om het onderzoek wat we graag willen doen ook te kunnen uitvoeren. En we lopen een beetje achter omdat het was te veel lang een onbekende ziekte. En nu is het een bekendere ziekte geworden door allerlei campagnes van de ALS-stichting. Is de stichting ook succesvoller in het werven van fondsen voor ons onderzoek. En dat is nodig om die inhaalslag te maken, om meer te weten te komen over de oorzaak van de ziekte. En uiteindelijk natuurlijk voor alle mensen behandeling te ontdekken.
0: Ja. En dan straks, aan het einde van de dag, neem ik aan, als iedereen de berg beklommen heeft, of met de fiets of gelopen, of zelfs hard gelopen, dan worden de medailles uitgereikt aan deze kanjers. Ja. Dat lijkt me ook een hele eer om te mogen doen.
1: Zeker, ja. Het is ook heel mooi om te doen. Iedereen komt natuurlijk heel voldaan terug. En het mooie is dat iedereen heeft een eigen verhaal waarom ze vandaag lopen of fietsen. Er zijn mensen die iemand verloren hebben met ALS, dus die het van heel dichtbij hebben meegemaakt. Maar ook patiënten gaan de berg op met een hele groep vrienden eromheen en familieleden. Dus die aankomst. Het is niet alleen een medaille uitreiken, maar het is ook een heel emotioneel moment voor mensen om te komen. En ook om het verhaal van mensen te horen. Dus ik sta aan het einde van de grote tocht. Ja. Dan de medailles uitreiken. Dat is vaak een heel mooi moment.
0: Aan het einde van de tocht. Ook weer aan het begin van het werven, de informatie verstrekken. En het onder de aandacht brengen van deze nare spierziekte.
1: Ja, dat is heel, heel belangrijk. Daardoor, als de ziekte bekender is, dat helpt enorm ook in de zorg voor mensen. Doordat het ook zorgverleners weten wat voor soort ziekte het is. En dat is heel lang heel anders geweest. Ja. En, maar ook inderdaad voor het wetenschappelijk onderzoek. Dus, we werken met ongeveer 100 mensen in het UMC Utrecht aan deze ziekte. En dat is heel belangrijk dat er wat gebeurt voor deze mensen.
0: Ja, en doneren is iets dat we kunnen doen. En voor de rest, als je mensen kent die deze spierziekte hebben, kun je daar als noem ik het toch maar even min of meer een beetje buitenstaander, kun je daar nog een handje bij helpen?
1: Zeker. Het is mensen verliezen dus hun functies gedurende de ziekte. Dus dingen die wij heel normaal vinden, lopen, praten, met je handen werken met de computer, dat gaat steeds moeilijker. Dus het is ook voor de mantelzorger enorm zwaar. Ja. En het heeft een enorme impact op kwaliteit van leven. Dus mensen rondom patiënten kunnen goed helpen en ook de mantelzorger bijstaan. En wat we hier natuurlijk ook zien is dat ze heel betrokken zijn, mensen en vrienden rondom patiënten. En dat is eigenlijk het resultaat is ook hier, dat mensen samen de berg op gaan en ook de top bereiken. En dan, ik heb nog nooit zoveel mannen zien huilen op de top bij elkaar. Ja,
0: ja. Ja, maar mannen mogen huilen, toch? Mannen mogen toch huilen, of niet?
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, dat lijkt me wel.
1: Vrouwen ook, trouwens.
0: Ja, iedereen mag huilen, maar dat is logisch. Ja, ja. En meeleven en meehelpen, want dat vond ik heel belangrijk om gehoord te hebben. Veel succes met het aanmoedigen vandaag van al die deelnemers bij de Tour du ALS. En goed om hierover gehoord te hebben. En we zijn hier nog lang niet over uitgesproken. Ik zeg bijna helaas, maar laten we de aandacht daar goed bij houden. Heel veel succes ook bij de Mont Ventoux, bij de Tour du ALS, Leonard. En met het onderzoek. En de werkzaamheden die jullie vanuit het UMC Utrecht verrichten voor de mensen die ALS hebben en hun familie. Dankjewel.
1: Ja, jij ook ontzettend bedankt.
0: Dit is Utrecht is wakker. Dit is Radio M Utrecht.

0: Jan Jelenius. Ja, ook hij was populair nadat hij zijn voetbalcarrière aan de wil gehad gaan. Ging hij zingen. Hij zong natuurlijk al een beetje. En een beetje goed ook. En ja, het werd natuurlijk een wereldster. Dit is Utrecht is Wakker, Radio M Utrecht. Julio, die laten we voor wat het is. Want Marjolein staat bij ons in de studio. Om alvast even toe te lichten wat we weer het nieuws hebben van 7:30.
1: Dat gaat over een crash in Amstelhoek. Maar natuurlijk ook over de hitte. Want je moet toch echt het hoofd koel houden de komende dagen.
0: Zo is het maar net. Nog even voor het nieuws uit. Muziek van Les Humphrey Singers. Ook zij waren populair. Met het nummer Mexico bijvoorbeeld. En deze uit de jaren 70. To My Father.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
3: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
5: Het is 19:30, dit is Radio M Utrecht, het regionieuws door Marjolein. Zometeen meer over de hitte, maar het begint eerst over een ernstig ongeluk in Amstelhoek.
6: Ja, klopt, er was een flinke crash. Twee auto's waren gisteravond betrokken bij een ongeluk op de N201. Een van die auto's kwam daarna op zijn kant tot stilstand. De auto die rechtdoor reed richting Bijdrecht werd geraakt door een afslaande auto. De toedracht wordt onderzocht. Hulpdiensten die kwamen met spoed om de inzittenden te helpen. En volgens omstanders raakten de beide bestuurders gewond. In Woerden blijft de noodopvang voor asielzoekers langer open. Het gemeentebestuur wil dat verlengen omdat er in heel het land te weinig plekken zijn. En de verbouwing van een vast AZC in Woerden is vertraagd. Begin volgende maand vergadert de gemeenteraad erover. Houd het hoofd koel de komende dagen, want we krijgen tropische temperaturen. Reden voor het RIVM in Bilthoven om het Nationaal Hitteplan te laten ingaan. Let dus goed op ouderen en op kleine kinderen, is het advies. Drink voldoende, ga vooral in de ochtend en 's avonds op pad en houd je huis ook koel. De temperatuur loopt op naar 28 graden vandaag en morgen wordt het tropisch, dus boven de 30 graden. En niet alleen mensen, ook dieren kunnen last krijgen van hittestress. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit in Utrecht is een goede voorbereiding op warmte dagen heel belangrijk. Ook dieren moeten genoeg drinken en hebben schaduwplekken nodig. En vooral koeien en paarden in de wei die moeten worden beschermd. Inspecteurs adviseren om een schaduwplekje te maken als dat er niet al is, met bijvoorbeeld doeken. En dieren die het warm krijgen kunnen gaan kwijlen, trillen en lopen lusteloos rond.
5: Oh, ja, dus wel een beetje goed opletten, maar neem aan dat de boeren ook wel weten die hun vee wel kennen en de dieren ook wel kennen en dat die dit advies niet in de wind slaan.
6: Nee, daar ga ik ook vanuit. En hopelijk is er bij een wei misschien ook wat struiken of wat bomen dat je al wat schaduw hebt en zo niet. Ja, dan neem ik aan dat je daar iets aan doet. Ja.
5: Zouden koeien slim genoeg zijn om zelf een schaduwplekje op te zoeken als dat er is, bijvoorbeeld in een heel stuk weiland met bij een schuur of zo?
6: Ik kan me wel voorstellen eigenlijk. Denk als je zorgt dat daar genoeg drinken is en eten, dan gaan ze daar wel naartoe.
5: Ja, precies. Dat is net als bij mij. Als je hier eten neerzet.
6: Loop jij daar ook naartoe? Ja, ik zie jou ook altijd lopen. Ja.
5: Nou kan hij wel weer. Heb jij nog iets over het weer?
6: Nou ja, iets met een bak die je vroeger buiten moet zetten. Want de reinigingsdienst Midden-Nederland die past hun werktijden aan. Het hitteprotocol is ingegaan. Geldt tot en met zaterdag vooralsnog. Misschien wordt dat nog verlengd. En medewerkers gaan dus vroeger op pad om de kliko's te legen. Ze doen dat in Baarn, Bunnik, IJsselstein, Nieuwegein, Soest en Zeist. En ook als je het wil wegbrengen, de afvalstations die hebben ook andere openingstijden.
5: Oké. En dan nog even het weer voor Nederland.
6: Ja, flink zonnig dus. Een sterke zonkracht vandaag. En het wordt zo'n 28 graden.
5: Oké, wil jij nog koffie, Marjolein? En,
6: Ja, lekker, ja.
5: Ga ik even koffie halen? Verkeersinformatie dan van de ANWB. Dat begint op de A27 van Breda naar Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. 5 minuten extra. De A28, Zwolle richting Amersfoort. Van Strand Nulde tot Amersfoort-Vathorst. 5 minuten. En dan staat er een auto in brand. En dat heeft gevolgen voor het verkeer dat daar voorbij wil. Amersfoort-Utrecht, daar hebben we het over tussen Soesterberg en Afrit de Bilt. Inmiddels 20 minuten vertraging, die auto staat in brand. En daardoor zijn er 2 rijstroken niet beschikbaar. Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
7: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
8: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Vorst, je vindt ons in Enkhuizen.
7: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
9: Verkeersverwachtingen.nl.
3: Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12... tussen knooppunt Lunette en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
9: Verkeersverwachtingen.nl.
10: Volendammer visspecialist Tom Tuyp. In onze winkel vindt u een groot aanbod luxe visproducten. Ook het adres voor de lekkerste haring of gebakken vis. Visspecialist Tom Tuyp. Middenburg 7 in Vleuten.
11: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
12: Morgenavond, 7 uur, 70s Disco.

0: Nou, een beetje regen zou geen kwaad kunnen. Maar dat gaat er ook wel aankomen voor Midden-Nederland. En meer over het weer ga je zo meteen horen. In Utrecht is wakker ongeveer 7:50 van Margot Ribberink. Inmiddels is het 7:58 geworden. Het was een verwoestend ogenblik van nog geen minuut. We hebben het over duizenden bomen die knapten als luciferhoutjes en tientallen beschadigde huizen als gevolg. Maar wonder wel, slechts 9 gewonden. Het is vandaag, 18 juni, precies 5 jaar geleden, dat Leersum getroffen werd door een valwind. Veel inwoners die zullen er vandaag bij stilstaan. En verslaggever Robert-Jan Boy is bij een van hen volgens mij. Robert-Jan, goedemorgen en fijn dat je bij ons bent.
1: Ja, goedemorgen. Dat is Hilje Lochtenberg, Bob, in de Lomboklaan. Lomboklaan, die naam dook veelvuldig op 5 jaar geleden. Want dat was een soort epicentrum eigenlijk van de valwind in Leersum. Een lommerrijke laan met allerlei bomen. En we staan hier in de keuken van mevrouw Lochtenberg. Ik praat een beetje zachtjes, want uw man ligt nog te pitten. Toch?
2: Ja, het is nog te vroeg.
1: Te vroeg, ja. Maar we gaan even terug naar 18 juni 2021. Zo zat u ook hier in de keuken.
2: Ja.
1: En toen begon het wat onrustig te worden qua weer, hè?
2: Ik dacht van, het lijkt wel op dat het gaat waaien. Laat ik even naar boven gaan, want dan had ik nog een klein raampje openstaan. Dat doe ik vast dicht.
1: Zullen we die gang weer eventjes maken, 5 jaar na dato?
2: Ja.
1: Want dit is wel een moment misschien, hè, 5 jaar na dato.
2: Ja, dat is het moment.
1: Dat is ook wel, wordt zo gevoeld ook.
2: We gaan naar boven.
1: Weet je wat, we gaan gewoon eerst even naar boven toe. Ja. Upsakee. Werd het een beetje donker toen ook al?
2: Nee, helemaal niet. Ik had helemaal niks in de gaten. Gewoon dat raam dicht doen, wat je wel vaker doet. Als
1: omdat het begon te waaien en zo. Ja. Even kijken in een slaapkamertje.
2: Het is hier een klein raam.
1: Oh, dat is een heel piepklein raampje. Ja.
2: Van, kijk, en dat stond dus open.
1: Ja.
2: Nou, maar wat ik dus zag, nu zie je gewoon de achtergrondhuizen, bomen.
1: Ja.
2: Maar het was helemaal wit, zoals deze muur. Ik zag helemaal niks.
1: Ja.
2: Ik denk, dat is vreemd. Dus, want het was geen mist. Dus ik doe dat raam, probeer ik dicht te doen.
1: Ja.
2: Maar de enorme kracht. Ik moest echt heel hard trekken, om dat raam dicht te doen. Ik snapte er niks van.
1: Ja.
2: Dus, ik denk, oké, het is gelukt.
1: Maar het was wit buiten?
2: Helemaal wit. Egaal wit. Zoals, de hele dikke mist. Maar het was geen mist, het was echt, je kon er niet doorheen kijken.
1: En waren er geluiden?
2: Ik hoorde niks verder.
1: Nee?
2: Nee, dat heb ik tenminste niet opgeslagen, dus.
1: En toen?
2: En toen ging ik naar, toen liep ik hier.
1: Overloop?
2: Wat ik zag op de overloop. Een tak van ongeveer zo groot. Die was door het dak gegaan. Dus ik had me hier omgedraaid.
1: Ja.
2: En daar lag de tak.
1: Ineens een tak?
2: Ja.
1: Op de overloop?
2: Ja. En ik zag hem nog toen ik van die paar meter hier naartoe liep. Dat hij door,
1: Dus het dak was kapot?
2: Vloog, ja. Dus daar was het dak kapot. Dus ik snapte er niks van.
1: U wil naar de buiten toe? Misschien wel.
2: Dus ik denk van, ik ga naar beneden.
1: Ja.
2: Want hier kon ik ook niks doen. Dus loop naar beneden.
1: Ja. En toen?
2: En het is hier bij de bocht. En wat ik toen zag, was de hele vloer, lag allemaal glas en water. Splinters. En die ruit daar was natuurlijk helemaal kapot.
1: Ja.
2: En mijn man die zat in de kamer te werken, dus die kwam ook. En wat we dus ook zagen, van alle ramen, was allemaal groen. We konden helemaal niet naar buiten gaan.
1: Het was moeilijk
2: kijken.
1: Omdat er bomen waren omgevallen.
2: Daar waren 2 bomen omgevallen. Dus 1 met de kruin die kant op van het huis en op het dak. En dus de achterkant van het huis. En de andere boom, grote beuk. En de andere was een eik.
1: Ja.
2: Aan die kant van het huis.
1: Ja.
2: Dus het hele huis, voor, achter, links, rechts, was zoveel groen. We konden ook nauwelijks naar de voordeur, konden we sowieso niet uit. De achterdeur was helemaal ontzet. En een stuk van de muur was zo naar voren gekomen.
1: Ja.
2: En toen konden die tuindeuren daar zo'n stukje open.
1: Heel klein stukje open.
2: Heel klein stuk. Dus man is daar toen doorgekropen. En toen tenslotte heeft een buurman wat met een zaag wat weggezaagd, zodat we ook de voordeur open konden doen.
1: En het allemaal in een luttele seconde, want het was binnen een minuut allemaal. Hè?
2: Ja, het was verschrikkelijk. Dus binnen een halve minuut, een minuut, was de wereld veranderd.
1: Ja, dat zou een consternatie gegeven hebben in de Staten du Man. Van, hey, heel
2: en iedereen, ja. Want die dacht van het is alleen hier. Maar de hele straat, bomen waren omgevallen. Het was echt onvoorstelbaar.
1: En nu? Ja. Het leek alsof je verhuisd was.
2: Ja, zonder dat je verhuisd
1: omdat
2: bent.
1: Omdat de bomen weg waren.
2: De bomen waren weg, natuurlijk. De omgeving. Ja. Maar dat besefte je pas na een paar weken. Van hé, hey, de omgeving is veranderd. En we wonen nog steeds op dezelfde plek.
1: Wat een verhaal, 5 jaar na dato. Uiteraard gaan we zo even naar buiten toe. Misschien even naar de Johanneskerk hier tegenover, waar gisteren ook een bijeenkomst was. In verband met 5 jaar geleden Valdint.
2: Ja.
1: En ja, hoe is het nu? En wat heeft het opgeleverd? Het zijn toch belangrijke vragen.
2: Er zijn echt veel dingen.

0: 70, want hij was natuurlijk ook. En dit was een van zijn grote hits, ook My Only Fascination. Nee, er waren nog grotere hits van Davis. Maar die kom je vanzelf wel tegen als je lekker blijft luisteren naar de week van de 70's. Hier bij Radio M Utrecht. Het is inmiddels 12 minuten voor 8 uur geworden. En we gaan weer eens even praten over de jaren 70 en over de oliecrisis die er was in 1973. Daar vroegen we je mening over, tenminste je mening, wat je herinnering was. En we hebben best wel veel leuke reacties erop binnengekregen al.
1: Ja, er zijn al een hoop herinneringen die boven komen drijven bij mensen die luisteren. De benzine ging op de bon, waren autoloze zondagen. Zoals Jaap die zegt, ik was 14 toen. Ik had zelf nog geen auto, maar ik weet nog goed dat mijn vader liep te mopperen over die benzine die op de bon ging.
0: Oh ja, ja.
1: Ja, niet dat hij heel veel kilometers reed, zegt hij, maar ja. Hij vond het lastig om afhankelijk te zijn. Dat snap ik wel hoor, dan lever je toch wel even wat in. Ja, en hij zei ja, op mijn vaders verjaardag op zaterdag 22 december... was het om 11:30 het huis alweer leeg. Want iedereen voor 12 s'nachts thuis moest zijn... in verband met die autoloze zondag. Ja, als best een rare gewaarwording... dat iedereen zo naar huis moest sprinten, zeg maar.
0: Ja. Nou ja, dat is een beetje herkenbaar. We hadden het de voorgaande uur even over... wat er gebeurde een aantal jaar geleden met de coronacrisis.
1: Ja. Hè,
0: dat je een straatverbod had, behalve als je een hond had. Ik had een hond.
1: Jij had een hond en jij mocht naar buiten.
0: Maar je mocht de straat niet op. Dat was vanwege het overheid. Overbrengen van de ziekte, dat iedereen daar ziek van wordt. Vooral de kwetsbaren natuurlijk. Maar dit was echt zo. Je kon niet met de auto, dus als je ergens op visite was... wat Jaap dus schrijft, dan moest je wel op tijd naar huis. Dus 11:30, hup, naar huis.
1: Ja. Ik weet nog dat er zo'n run was op die bezorgservice pakken aan. Zeg maar die de bezorgers, de pizza bezorgers en zo aan hadden.
0: Oh, ja.
1: Iedereen ging zo'n pak proberen te scoren op Marktplaats.
0: Want dan mocht je wel, ja.
1: Of een hond lenen of zo, weet je wel.
0: Ja, dat was natuurlijk van een paar jaar geleden. Ja. 2022.
1: Gekke avondklok.
0: Ja, maar terug naar 1973, naar die oliecrisis met nog wat reacties erbij.
1: Ja, Yvonne die zegt, wat me het meest is bijgebleven... was die ene zondag dat mijn schoonmoeder met de bus naar ons toe kwam. Mm-hmm. Ze kwam niet alleen, maar met haar twee zussen. Ze woonden alle drie in dezelfde flat, op verschillende etages. Wij keken vanaf het balkon of ze er al aankwamen. Ja, het was zo'n grappig gezicht. Die drie liepen gewoon midden op straat. Het was een beetje mistig zo.
0: Ja.
1: Ze waren vroeg, want ze moesten op tijd thuis zijn natuurlijk... vanwege die autoloze zondag. Maar tante Marie, die luisterde altijd naar Langs de Lijn op zondagmiddag.
0: Langs de Lijn. Ja, geweldig. Ja.
1: Ook zoiets van vroeger, hè? Och, ja, en natuurlijk denkt ze dan aan Joop den Uyl... die altijd twee dingen wilde zeggen die in de olie was...
0: Ja, hij kent dat niet, maar...
1: Wat is dat dan?
0: Joop den Uyl was de leider van Nederland, zeg ik dan maar. Partij van de Arbeidman.
1: Ja.
0: Net als Mark Rutte de scepter zwaaide een aantal jaren.
1: Mm-hmm.
0: En of kritisch aan de zijlijn stond van Dries van Acht.
1: Oh.
0: Ja, en hij had altijd, ik heb twee dingen... Nou, sorry, een geweldige politicus vond ik het overigens. En er waren meer politici die best wel heel goed waren in de 70's en 80's, moet ik je zeggen. Maar hij was er één van, ja. En de oliecrisis, ja, dat viel onder zijn...
1: Ja, precies. Ondervlak. Net als dat de coronacrisis onder Mark Rutte zijn...
0: Zo is het. Ja, daarom leg ik even die link.
1: Leuk.
0: Nou, allerlei leuke reacties, aardige reacties op de herinneringen die je hebt aan de jaren 70. Met name dus die crisis die er waren. Er wordt ook gesproken over 1979, toen was er ook een olieschaarste.
1: Ja.
0: Maar dit hierbij ging echt olie op de bon in 73. En hadden we inderdaad de autoloze zondagen. Overigens ook niet een heel jaar lang hoor. Het waren er een flink aantal achter elkaar. En dat is zo. Maar het was ook niet een heel jaar dat je niet de auto mocht niet pakken. Omdat er gewoon te weinig benzine was, zeg ik dan maar. Omdat dat voortkomt uit de ruwe olie. Tot zover even het verhaal. Kom met je reactie, vinden we leuk.
1: Ja, het gaat er nog steeds even door tijdens Utrecht is wakker. Laat het weten in de app van RTV Utrecht. Kun je een appje sturen naar ons of de Facebookpagina Radio M Utrecht.
0: Margot, op de bon. Oh nee, niet op de bon. Als je op de bon geslingerd wordt, is dat niet goed. Heb je te hard gereden of iets gedaan wat niet mag natuurlijk.
2: Maar, precies, fout parkeren ben ik ook heel goed in. Ja.
0: Oh ja? Oh, ja. Ja, ben je een specialist daarin of niet?
2: Ja, dan heb ik er weer een bordje niet gezien of gemist. En dan denk ik, hè?
0: Ja, er zijn mensen die krijgen ook bijvoorbeeld een verkeersboete, een bon dus. Als ze net even op het lijntje staan bij een parkeervak of zo.
2: Ja, dat
0: is dan echt een muggenzifter, zeg ik dan. Die er zin in had om bonnen te schrijven.
1: Ik heb
0: dat zelf nooit gehad, hoor, moet je zeggen. Maar ik weet dat het wel eens gebeurd is in mijn omgeving. Maar goed. Van fout gaan we naar goed. Of misschien is het weer ook wel weer fout natuurlijk. Want ja, we moeten rekening houden dat het behoorlijk heet gaat worden de komende dagen. Inclusief vandaag.
2: Ja. Ja, kijk, we kunnen gaan waarschuwen. En ik kan voor alles waarschuwen. Hè? Voor de hitte, voor de zonkracht, voor de zware buien. Voor de parkeerbonnen. Maar we kunnen ook het positieve van de zomer natuurlijk eventjes uitlichten.
0: Zeker wel, ja.
2: Het is op dit moment al 20 graden in de wijk bij Duurstede. Het gaat hard met die temperatuur. Mm-hmm. Dus als je nu naar school fietst of naar je werk, dan kan dat zonder jas natuurlijk. Verder is het heel rustig met een zwak windje uit een zuidwestelijke richting. En de zon schijnt. We zien wel wat onschuldige wolkjes. Nou, vanmiddag gaat de temperatuur nog wat verder omhoog. En uiteindelijk wordt het echt wel behoorlijk warm. Ja. En ook de luchtvochtigheid gaat toenemen. Dus vanaf vanmiddag denk ik dat het voor sommige mensen alweer een beetje te veel van het goede is. 28, 29 graden, dat zijn de maximum temperaturen voor vandaag met flinke zonnige periode. En vanavond dan ontwikkelt zich boven het noordwesten van Frankrijk een onweerscomplex. En dat komt onze kant uit, maar schampt vooral het zuiden van Nederland. Wellicht krijgen wij later vanavond en vannacht ook nog een bui mee. Misschien wel ook met onweer daarbij. Dus misschien kun je het wel eventjes horen rommelen. En opvallend is natuurlijk ook de nachttemperatuur met een hoge luchtvochtigheid, 18 graden. Dus dat wordt de eerste plaknacht. En de focus ligt toch echt op morgen, want dan wordt het echt veel warmer dan vandaag. En die onweersbuien die schuiven dan later vannacht en morgenochtend weg. En dan hebben we en vocht en ook nog eens die warmte erbij. 32 graden in onze provincie. Dus dat wordt echt wel heel erg warm en broeierig. En dan is het wel oppassen. Vanaf de namiddag en avond ontwikkelen zich opnieuw weer regen- en onweersbuien die vanuit het zuiden onze provincie kunnen binnentrekken. En dat kunnen ook forse exemplaren zijn met hagel, met windstoten ook daarbij. Maar dat is dus allemaal voor morgen namiddag en avond. En vooruit moeten we natuurlijk toch wel rekening houden. En de focus ligt vandaag op de broeierige warmte.
0: En wat heb je voor weerspreuk voor vandaag? Oh, kunnen we daar het hoofd bij koel houden? Of ga je echt helemaal los met de temperatuur?
2: Ik ga helemaal los. Ja.
0: Okay.
2: Ja, hier komt hij dan. Juni met veel warmte en gedonder brengt de oogst ten onder.
0: Ja.
2: Oh jee.
0: Ja, dat is toch verdrietig. Dank voor de weerspreuk en het weer voor vandaag en morgen alvast. Maar ja. Goed, tot zometeen vanaf 10 voor 9.
2: Tot zo.
0: In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Radio.

0: Een bijzondere lijst met de beste hits uit het jaar van Grease.
1: Countdown.
0: En de allereerste glasbak.
1: Morgen vanaf 9 uur.
0: De top 100 van 1978.
1: Alleen bij ons. Radio M Utrecht.
2: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: €1000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
6: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Er moet onder meer extra worden gelet op kwetsbare mensen, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. In verpleeghuizen gaat een protocol van start, zegt deze leidinggevende.
7: Bijvoorbeeld de bewoners die aan de zonzijde slapen, als eerste de zorg verlenen. Dat wij de gordijnen dicht houden. Maar ook dat wij extra goed de bewoners in de gaten houden of zij geen sufheid vertonen, hoofdpijn, maar ook echt op veranderend gedrag.
6: Steeds meer jongeren melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland, vaak onder druk van anderen. Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Velen geven volgens de organisatie aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal. De presidenten van de VS en Iran hebben officieel een handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. President Trump ondertekende het akkoord aan het einde van een banket in Versailles, zegt correspondent Sjoerd Den Daas.
8: Maar waarom het nu opeens gisteravond in allerijl moest in het paleis van Versailles, naast de witte asperges, de kreeft, de caf-

0: Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het kan ook overdreven zijn allemaal in die temperaturen. Maar ja, we moeten het er wel mee doen natuurlijk. Dit is Radio M Utrecht. Het is inmiddels 3:08 geworden na het nieuws uit binnen- en buitenland. Het nieuws uit de regio. Marjolein.
2: Het was druk voor de Amersfoortse brandweer vannacht. In de wijk Schothorst waren meerdere brandjes. Bij een ondergrondse container bijvoorbeeld. Maar ook een Dixie en een auto gingen in vlammen op. Of het om brandstichting gaat, wordt uitgezocht. Daar wordt wel rekening mee gehouden. Een flinke crash in Amstelhoek gisteravond. Twee auto's die zijn hard op elkaar gebotst. Eén kwam op zijn kant tot stilstand. De bestuurders zijn gewond geraakt. De brokstukken die lagen verspreid over de weg. Dus die weg was ook wel lang dicht, ook voor het onderzoek. En ook gaat het in het regionieuws over de hitte. Want het is de komende dagen code geel vanwege de hoge luchtvochtigheid en de warmte. Het hitteplan is ook in werking als extra waarschuwing om goed te drinken. En als dat kan, in de schaduw te blijven.
1: En dat is het nieuws in het kort, soorten in 8:30 uitgebreid, hè?
2: Zeker, tot straks.
1: Hier bij Radio M Utrecht, verkeersinformatie van de ANWB. Dat begint op de A2 en wel van Den Bosch naar Utrecht. Vanaf afrit Geldermalsen tot afrit Everdingen heb je 5 minuten extra reistijd nodig. Op de A27 vanuit het zuiden Breda richting Utrecht, 10 minuten extra tussen knooppunt Gorinchem en Lexmond. A27 vanaf de andere kant, Almere Utrecht vanaf afrit Almere Haven en Huizen, doe je 5 minuten langer over je reis. Daarna rijdt het goed door richting Utrecht. En de A28, eerder stond daar een auto in brand. Vertraging is er nog altijd van Amersfoort naar Utrecht tussen Soesterberg en afrit De Bilt, zo'n 20 minuten. Er zijn nog altijd 2 rijstroken dicht.
3: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
4: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
5: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
6: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
7: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandt schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
8: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
9: Terug naar de jaren 70.
10: Als zo'n dag er weer op zit en je gaat door weer en wind naar huis, dan kan je zo verlangen naar een lekkere maaltijd. Naar warmte, gezelligheid.
11: De week van de 70's.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
12: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
1: Ja, en met muziek onderweg van onder andere 10cc en Dolly Parton en The Tramps. En nog zoveel muziek in de jaren 70 was er zoveel leuks. Dat hoor je allemaal, ook in Utrecht is wakker natuurlijk. En Robert Jaboy, die is vanmorgen in Leersum. De reden is natuurlijk dat er precies 5 jaar geleden iets naars gebeurde in Leersum. De valwind. We hadden er voor die tijd eigenlijk nauwelijks nog van gehoord. Maar ja, ze waren er af en toe wel, ook in Nederland. Een valwind van 2021. Vandaag op de kop af 5 jaar geleden. We praten het erover door. Robert-Jan, jij bent nog altijd in Leersum, heb ik aan. Op dezelfde plek?
13: Jazeker. In de Lomboklaan zijn we buiten gegaan met mevrouw Lochtenberg. En die naast de burgemeester is as we speak, er ook bij gekomen. Die was natuurlijk 5 jaar geleden ook volop hier in de Lomboklaan. Nou ja, de valwind, honderdduizenden bomen gesneuveld, honderden huizen beschadigd. Wonderwel geen doden. Slechts 9 gewonden. Maar ja, de sporen zijn nog steeds daar. Want het is veel lichter geworden eigenlijk in Leersum. En mevrouw Lochtenberg, die kijkt naar de

0: naar de huis. En die zegt van ja, wat ligt er op het dak?
1: We hebben nu dus wel zonnepanelen. Daarvoor was het een idyllisch huisje in het groen. Links, rechts, achter. Ja. En het had geen zin om een zonnepanelen op het dak te leggen. En na de valwind heeft dat dus wel iets goeds gebracht.
0: Er zijn open plekken bijgekomen wat ook ecologisch interessant schijnt te zijn. Kortom, het heeft ook wat opgeleverd. Nou ja, daar gaan we uiteraard zo meteen verder over praten. En ik zie hier naast zo'n beetje in de verte kijken naar die Lomboklaan, die ook helemaal veranderd is gezien de valwind van 5 jaar geleden.
2: Burgemeester Naafs gaan we dat ook horen na 8:30. Uitgebreid in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Ja, de jaren 70. Zometeen dus muziek daar vandaan. We hebben het op Facebook ook over, ja, wat kun je herinneren aan bijvoorbeeld de oliecrisis van 1973 en die autoloze zondagen. Kun je met ons over doorpraten via Facebook of RTV Utrecht app. En we zetten onze tanden ook in een ander onderwerp zometeen.
3: Ja, het zijn tropisch warme dagen. Het nieuws vliegt ons om de oren wat betreft het weer. En dan zoeken mensen vaak verkoeling. In het water bijvoorbeeld, buiten. Maar ja, een open water zwemmen is niet altijd zonder risico. Waar herkennen we waar we veilig een duik kunnen nemen dit weekend? Dat gaan we vragen aan Joost Hadida van de Reddingsbrigade in Amersfoort.
2: Na Jimmy James en de Vagabonds en I'll Go Where the Music Takes Me. Ja, dat heb ik eigenlijk al gezegd. De muziek uit de jaren 70, wat leuk. Die herinneringen komen voor velen ook weer boven. I'll Go Where the Music Takes Me. Het is 8:09.

0: MCC. En we waren even op Wall Street en we houden ons bezig met... niet meer met al die beurzen en zo, dat is veel te moeilijk. We gaan ons bezighouden met hele andere zaken. En verkoeling zoeken en warmte en hitte met name.
1: Je hoort het al, ja. Het worden tropische warme dagen. Vanaf vandaag is dan ook het Nationaal Hitteplan van kracht. We hebben het al volop gehoord vanochtend, het nieuws over het weer. En dan zoeken veel mensen ook verkoeling in het water. Maar een duik nemen buiten in open water is niet altijd zonder risico. Daarover praten we verder met Joost Hadida van de reddingsbrigade Amersfoort. Goedemorgen Joost.
2: Hi, goedemorgen.
1: Ja, veel mensen zien water en denken misschien zo, daar wil ik even inspringen, heerlijk. Waarom is niet al het water veilig om in te gaan?
2: Ja, dat kan verschillende redenen hebben. Allereerst, weet je, het water kan ook vervuild zijn. En daar kan je natuurlijk gewoon ziek van worden. Dus dat lijkt ons niet heel veilig. En ook, je kan niet altijd inschatten hoe diep het water is. Dus het kan ook zomaar zijn dat het heel ondiep is. Maakt het ook heel onveilig. En je lichaam kan ook, als je heel verhit bent, omdat het natuurlijk heel warm buiten is, kan je ook gewoon verkeerd reageren op het temperatuurverschil. Dus al met al zitten er ook wel wat gevaren aan.
1: Ja, en dat zijn dus dingen die je niet kan zien of weten van tevoren, zeg maar.
2: Ja, klopt.
1: Ja. Ja, wanneer is iets een wel een veilige plek om te zwemmen? Waar kun je dat aan herkennen? Zijn er dingen die je dan wel kunt zien?
2: Het belangrijkste is dat je eigenlijk op de website van de gemeente of van de provincie Utrecht kijkt. Die hebben gewoon een heel mooi overzicht waar staat wat veilige zwemlocaties zijn. En ook eigenlijk alle plekken waar toezicht aanwezig is. Bijvoorbeeld door onze reddingsbrigade. Ja, dat zijn allemaal veilige zwemlocaties.
1: Ja, precies. En zijn jullie dan ook bij veel zwemlocaties aanwezig?
2: Ja, wij vanuit de reddingsbrigade Amersfoort niet. Ik weet wel dat er andere brigades hier bij ons in de provincie zijn die wel ook echt de toezicht doen bij verschillende buitenzwemlocaties.
1: Mm-hmm. En ja, je bent dus van de reddingsbrigade in Amersfoort, zei je al. Stel, ik ben aan het zwemmen. In mijn geval gaat het dan bijvoorbeeld de Maarseveense plassen zijn dit weekend. Dat is lekker dichtbij. En ik zie dat het niet goed gaat met iemand in het water. Wat is dan het eerste dat ik moet doen?
2: Ja, het eerste wat je eigenlijk altijd moet doen als iemand hulp nodig heeft is natuurlijk 112 bellen. Vooral de hulp van omstanders ook naar je toe roepen. En altijd aan je eigen veiligheid denken. Dat is eigenlijk wel het belangrijkste. Want we moeten niet hebben dat als er eerst één iemand in het probleem is, dat er dan nog meer mensen die gaan helpen ook in de problemen raken.
1: Ja, precies. Ik zou ook misschien kunnen bedenken dat ik meteen naar die persoon toe wil zwemmen. Maar dat is dus niet altijd een goede reactie.
2: Nee, je wil eigenlijk dat er altijd professionele hulpverleners ook ter plaatse komen. Daarom is het belangrijk dat je die altijd eerst belt via 112.
1: Ja.
0: Als je dan iemand half ziet verdrinken, ja, dan kan ik me niet voorstellen dat je aan de kant blijft zitten, toch?
1: Ja.
2: Nee, dat begrijp ik ook heel goed. Maar daarom is het wel belangrijk dat voordat je eventueel zelf iets gaat doen, dat je daarom altijd die hulpverleners inschakelt en dat je ook zelf niet te overmoedig wordt in je poging om iemand te gaan helpen. Er is namelijk wel een reden waarom die persoon in het probleem is geraakt. En je wil niet hebben dat je zelf ook in diezelfde problemen komt.
1: Je zou dan eigenlijk met meerdere mensen eventjes bij elkaar moeten roepen en de een de andere taak te geven en zo. Ja,
2: ja,
1: precies.
2: Ja.
1: En de campagne Wie checkt jou veilig in en uit het water van het Nationaal Plan Zwemveiligheid benadrukt dat je altijd vooraf moet afspreken wie jou in de gaten houdt als je gaat zwemmen. Waarom?
2: Ja, dat is eigenlijk een beetje wat ik net zei. Omdat je dan op die manier ook zo snel mogelijk hulp hebt als er iets aan de hand is. Als er altijd iemand is die jou in de gaten houdt, dan weet je dat als er iets aan de hand is, want het water kan best gevaarlijk zijn, dat er iemand is die jou ziet en ook dus op tijd hulp in kan schakelen. Of door professionele hulpverleners, of door omstanders erbij te roepen. Dat is ook iets wat wij zelf binnen de reddingsbrigade ook doen. Wij gaan ook nooit alleen het water in. Er is altijd iemand die of ons in de gaten houdt. Of we gaan met meerdere mensen het water in. Dat ook als er iets met ons, als toch wel geoefende zwemmers gebeurt. Dat er ook altijd iemand is die ons kan helpen.
1: Ja. Verdrinken er veel mensen per jaar?
2: Ja, dat is stiekem toch best wel veel inderdaad, vinden wij. De laatste statistieken die gaven volgens mij aan dat ongeveer 100 mensen tijdens het recreatief zwemmen, dus gewoon wat wij met het lekkere warme weer doen, dat er iets van 100 mensen per jaar aan overlijden, of in ieder geval verdrinken. Ja.
1: Ja, en hoe is dat dan ook te wijten aan bijvoorbeeld zwemvaardigheden of pech of gewoon ongevallen in het water?
2: Ja, dat komt eigenlijk uit een heel breed facet. Omdat ik ook zei, er zijn ook geoefende zwemmers die bijvoorbeeld, wat ik aan het begin zei, door de temperatuurverschillen ook onwel in het water kunnen worden. Mm-hmm. Maar meestal, die verdrinkingen zien we wel in water eigenlijk bij jou zelf thuis in de buurt. En dat is daarom alleen maar goed om altijd op te blijven letten.
1: Ja, precies. Dan kunnen we voordat we ergens buiten gaan willen zwemmen dit weekend checken ergens waar dat wel veilig kan?
2: Ja, zeker. Je hebt de website veiliginenuithetwater.nl. Wat ik ook eerder zei, de website van de gemeente en van de provincie Utrecht. Daar staan locaties die officiële zwemlocaties zijn. En dat zijn plekken waar je veilig kan zwemmen.
1: Okay.
2: En dat er op een locatie veel mensen zijn, betekent ook niet standaard dat het automatisch veilig is. Het is altijd goed om even die locaties vooraf te checken bij de gemeente of de provincie.
1: Ja, goed dat je dat zegt. Ik heb het ook wel eens bij bijvoorbeeld de Muntkade in Utrecht. Als er veel mensen langs de Munt zitten en in het water springen, denk ik, dan kan ik ook wel even. Maar dat betekent niet automatisch dat dat een heel goed idee is natuurlijk. Dus.
2: Nee, altijd van tevoren even checken en zorg dat er ook iemand jou tijdens het zwemmen checkt.
1: Ja, precies. Ik heb nog een vraag. Misschien dat mensen het herkennen met een hond. Geldt het ook voor dieren? Want ja, honden vinden het ook wel lekker om een koude duik te nemen dit weer.
2: Ja, dat geldt ook voor dieren. Daar let je natuurlijk zelf als baasje let je daar al op. Maar hetzelfde geldt ook voor dieren, zeker. Ja.
1: Okay. Duidelijk. Nou, we weten waar we op moeten letten. En dat is alleen maar goed om te weten voor dit warme weekend wat er aankomt. Joost Adida van de Reddingsbrigade Amersfoort. Dank voor de toelichting en een fijne dag.
2: Yes, dank je voor de uitnodiging.
1: Doei.

0: Je beleeft ook op muzikaal vlak weer de jaren 70. Wat een mooie herinneringen komen boven bij de muziek van Dolly Parton. In dit geval Jolene. Het is 8:55. Dit is Radio M Utrecht. Het regionieuws zometeen. Marjolein.
1: Ja, heet nieuws straks over branden in Amersfoort en over de tropische temperaturen.
0: Kijk eens aan.

0: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
1: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
2: Waar vind je nog echte gezelligheid en zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
3: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
1: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
4: Ook de Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer vind je in...
3: Hart van
5: was zo mooi, echt, ja. Zoals ma was.
6: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
7: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
8: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert koken plus baden uit Breukelen... alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
10: Morgenavond, 7 uur, 70s Disco.
11: Een swingende start van je weekend met de beste disco uit de jaren 70.
12: Mooi vooruitzicht alvast. Het is 8:30 geworden. Je luistert naar Radio M Utrecht. Met nu het regionieuws door Marjolein. Dat begint met brandweerauto's die vannacht af en aanreden in Amersfoort.
13: Vanwege meerdere brandjes in Schothorst. In die wijk was het raak met brand in een stapel hout bij een ondergrondse afvalcontainer. Later in de nacht bleek een dixie te branden. Daar is niks van over. En een autobrand. Eén auto brandde uit en een naastgeparkeerde auto heeft schade door de hitte. Het lijkt op brandstichting en hier wordt verder onderzoek naar gedaan. Een flinke crash gisteravond in Amstelhoek op de N201 met twee auto's. Een ervan kwam op zijn kant tot stilstand. De auto die rechtdoor reed richting Meidrecht werd geraakt door een ander. De toedracht wordt verder uitgezocht. Hulpdiensten kwamen met spoed om de inzittenden te helpen. Volgens omstanders raakten beide bestuurders gewond. In Woerden blijft de noodopvang voor asielzoekers langer open. Het gemeentebestuur wil dat verlengen omdat er in heel het land te weinig plekken zijn en de verbouwing van een vast AZC in Woerden is vertraagd. Begin volgende maand vergadert de gemeenteraad erover. Houd het hoofd koel de komende dagen. We krijgen tropische temperaturen. Reden voor het RIVM in Bilthoven om het Nationaal Hitteplan te laten ingaan. Let dus goed op ouderen en kleine kinderen is het advies. Drink ook voldoende, ga vooral in de ochtend en 's avonds op pad. En houd ook je huis zo koel mogelijk. De temperatuur loopt op naar 28 graden vandaag. En morgen wordt het tropisch, boven de 30 graden dus. En meer erover kun je natuurlijk ook lezen op de app en op de website rtvutrecht.nl. Dan het weer, ja, flinke zonnige periode, 28 graden, ik zei het al, de zonkracht is ook sterk. En vanwege de hoge luchtvochtigheid en de temperatuur geldt ook code geel tot en met zaterdag.
12: Lesmaarschuwing heb jij even gedaan.
13: Heb ik maar gedaan.
12: Doe je het volgende uur denk ik ook wel weer, of niet? Kan ik me voorstellen.
13: Ja, het is toch een beetje het gesprek van de dag, hè?
12: Zeker wel, ja. Ja, in de komende dagen inderdaad, ja. Berg je maar vanwege de hitte. Het is ook lekker om het warme weer te hebben.
13: Zeker, ja.
12: Je moet ook rekening houden met de zaken die dan wel gaan spelen. Dankjewel voor nu. 9:30, dus weer het volgende bulletin.
13: Jo, tot dan weer.
12: Marjolein, dankjewel. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Het is inmiddels een lekkere lange wachtlijst geworden. Of waslijst, beter gezegd. De A2 van Den Bosch naar Utrecht vanaf afrit Geldermalsen tot afrit Eveningen doe je 10 minuten langer over je reis. Reis je van Utrecht naar Arnhem over de A12... dan heb je vertraging vanaf knooppunt Oude Rijn tot knooppunt Lunetten. Klein stukje, toch weer 5 à 10 minuten extra. Vanuit Arnhem naar Utrecht op de A12 tussen afrit Oosterbeek en Veenendaal... 5 minuten en van Veenendaal West tot Driebergen 10 minuten extra. A27 Breda, Utrecht, tussen knooppunt Gorkum en Lexmond 10 minuten. En vanaf de andere kant tussen Almere Haven en Eemnes ook 10 minuten extra reistijd. Laatste melding voor nu is de A28 Amersfoort, Utrecht. Vanaf Soesterberg tot afrit Bilt. Over die 5 kilometer doe je 10 minuten langer. Eerder was daar een ongeluk. Een auto stond ook nog in de brand. De weg is inmiddels wel weer vrij. Die 10 minuten, daar moet je wel rekening mee houden als extra reistijd.
0: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
1: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
14: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
15: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
16: Ook de Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer vind je in...
17: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
18: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals ma was.
19: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
20: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
21: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert koken plus baden uit Breukelen... alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
22: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.

0: uit het jaar 1979. Die combinatie van reggae-zanger Peter Tosh en de zanger van de Rolling Stones, Mick Jagger. Tosh en Jagger en Walking Don't Look Back. Dat doen wij wel in Utrecht is Wakker. Op de jaren 70 blikken wij terug. We komen zo meteen met de reacties op de oliecrisis die je al hebt gestuurd. En mocht je er je zegje over willen doen, dan kan dat ook via Facebook of de RTV Utrecht app natuurlijk. En we blikken terug op precies 5 jaar geleden. En dat is dus niet de jaren 70, maar dat is wel degelijk de tijd dat er een valwind was in Leersum. 18 juni van het jaar 2021. Verslaggever Robert-Jan Boy is nog steeds in Leersum in de Lomboklaan. Een van de plekken waar die valwind 5 jaar geleden dus enorm toesloeg. En de burgemeester van de gemeente Utrecht-Heuvelrug, Frits Naafs, is er ook bij. Dus er kan mooi teruggeblikt worden op die periode.
1: Ja, Frits Naas is er ook bij gekomen. En mevrouw Lochtenberg is er ook nog steeds. Hilje Lochtenberg, een uurtje geleden hoorden we al van alles hoe dat dan ging. Precies 5 jaar geleden, iets na 5 smiddags, binnen, nou wat was het, 30 seconden, was mevrouw Lochtenberg eigenlijk verhuisd. Want de omgeving was ineens helemaal veranderd.
2: Ja, verhuisd. Lichter, hè? Verhuisd zonder dat je ging verhuizen.
1: Ja.
2: De omgeving totaal veranderd. Ook in schaduw, ja. In zon.
1: Ja, ja, ja. En hier de Lomboklaan, eens een lommerrijke laan. En nou is het toch allemaal wel veranderd, ja. Die ernaast kijkt ongetwijfeld ook met bepaalde gevoelens, precies 5 jaar na dato.
3: Ja, kijk, hier op de Lomboklaan zie je nog wel de gaten in de bomenrij. Maar we zien ook wel dat het nieuwe groen gewoon teruggeplaatst is. En het duurt natuurlijk een paar jaar voordat het allemaal weer een beetje groter is.
1: Maar ja. En weet u nog toen hij aankwam? Want ik hoorde dat ik kreeg een bericht natuurlijk, 5 dagen geleden. Ja, ik was in Doorn.
3: Ja, ik was in mijn eigen tuin was ik aan het inplanten. Toen regende het in Doorn ook heel hard en een rare wind. En 10 minuten later werd ik geweld door de politie. We komen je ophalen, er is iets gebeurd in Leersum, dat is heel erg. En ik kwam hier aan. Ja, jeetje. Hoe krijgen we dit weer onder controle? Want echt, hier ook de Lomboklaan, maar daar ook bij de Rijksstraat, alles lag gewoon vol met bomen en groen.
1: Ja, ja. Hulpverleners?
3: Hulpverleners stonden binnen no time 45 brandweerauto's hier in Leersum. Er waren al 2 helikopters geland met medisch personeel. Ja. En er stonden 15 ambulances klaar. Nou, we hadden 9 gewonden, lichtgewonden. En het is een godswonder eigenlijk. Van ja. Dat er geen dodelijke slachtoffers waren. Want ik hield er wel rekening mee.
1: Ja.
3: De dagen daarna ook dat ik toch nog een keer gebeld zou worden. Omdat ze ook de bossen nog goed aan het doorzoeken waren.
1: Ja.
3: Maar gelukkig is dat niet gebeurd.
1: Ja. En nou zijn we 5 jaar verder. Is dat een mooi moment eigenlijk om terug te kijken?
3: Ja, het is sowieso goed om altijd terug te kijken. We hebben ook gemerkt dat een aantal inwoners daar niet zo'n behoefte aan hebben. Nou, dat is ook goed.
1: Waarom niet?
3: Ja, omdat ze het al wel een plek hebben gegeven. En er zijn ook een aantal mensen die dat wel fijn vinden dat we daar nog aandacht aan besteden.
1: Heb je ook gemerkt, hè, mevrouw?
2: Dat heb ik ook gehoord van mensen die zeiden van deze ellende wil ik niet meer over praten. Nee. Nou, dat moet je respecteren.
1: Ja, want er was gisteren een bijeenkomst hier in de Johanneskerk, hier tegenover het huis van mevrouw Lochtenberg. Inclusief mooie schilderijen trouwens gemaakt door een kunstenares.
2: Ja, Hanne-Rieke van der Beek.
1: Uit Leersum ook.
3: Ja.
1: En toen kwam deze aspecten kwamen ook aan de orde.
3: Ja, want er werd ook gevraagd, gewoon aan de zaal, doe je ogen dicht. En wat hoorde je op het moment dat je hier in Leersum was, op dat moment van die valwind? Nou, daar waren de signalen heel verschillend. Sommige mensen zeiden het was heel stil.
1: Ja.
3: Sommige mensen zeiden je hoorde het heel erg ruisen. Sommige mensen zeiden er was een zuigkrachtgeluid. Ik kreeg mijn deur niet dicht.
1: Ja, ja, ja.
3: Dus ja, allerlei belevenissen werden genoemd. En dat is ook goed.
1: En daarna de kettingzaaggeluiden. Onuitwisbaar, onuitwisbaar.
2: Ja, weken, maandenlang dat geluid. En na een half jaar was er nog weer een storm. En toen dacht je van nou, het is allemaal voorbij. En toen hoorde je weer dat geluid. En toen kwam alles weer naar boven.
1: En dan een soort wederopbouw waarbij ongebruikelijke paden zijn bewandeld, meneer Naas.
3: Ja, dat klopt. We konden deze crisis eigenlijk alleen maar onder controle krijgen door ongebruikelijke dingen te doen.
1: Een voorbeeldje?
3: Nou, mensen die schade aan hun huis hadden, dat waren er veel. Die zouden eigenlijk een vergunning moeten aanvragen om dat allemaal te herstellen. Ze hebben gelijk gezegd, gaan we niet doen. Mensen kunnen gewoon de schade herstellen aan hun huis zonder bouwvergunning en bureaucratisch gedoe. En mensen die constructieve dingen aan hun huis hadden, die moesten dat even met ons overleggen. Dat zou keurig gebeuren.
1: En goed dat het niet als echt een ramp is betiteld.
3: Ook.
1: Verzekeringstechnisch.
3: Ja, want dan had dat ook weer te maken met uitsluitingsgronden in de polissen. Maar goed, ik heb ook gezien, dat realiseerde ik me gisteravond ook weer, van hoe belangrijk het is dat als dit soort dingen gebeuren, dat er veerkracht is in je samenleving. Ja. Want vanaf het moment dat ik hier kwam met de politie, en alle dagen en weken daarna, heb ik hier in Leersum gezien dat mensen elkaar gingen helpen. Dat ze zelfredzaam, tegenwoordig noemen we dat weerbaar, waren.
4: Ja.
3: En al die weken en maanden is dat hier zo geweest.
4: En dat kun je meenemen naar de toekomst?
3: Dat kunnen we ook. Dat moeten we meenemen naar het heden en de toekomst. Dus ik zeg ook altijd, durf te vertrouwen op de kracht van je inwoners als dit soort dingen gebeuren.
4: En tegelijkertijd, het is lichter geworden. De valwind heeft ook wel zijn voordelen gehad voor de natuur. En de zonnepanelen die mevrouw Lochtenberg op het dak heeft. Daarvoor, je kunt je buren weer zien, hoor je ook wel.
2: Ja, daarvoor had het geen zin om zonnepanelen op een huis te zetten wat helemaal in de schaduw lag. Dus dat hebben we gelukkig toen wel daarna kunnen laten installeren.
4: Ecologisch vele voordelen.
3: Ja,
4: zijn dat de mooie kanten van de valwind?
3: Ja, eigenlijk wel. Dat klinkt een beetje gek, maar toch is dat zo. Want bij het herstel van alle bomen die uit de straten en lanen weg waren, dat konden we niet gelijk het eerste plantseizoen al doen. En de inwoners van Leersum snapten dat ook wel. Biodiversiteit, we hebben in de verschillende straten en lanen ook andere soorten bomen teruggeplaatst. Ja, dat was de winst. Of dat kon je dan nu doen?
4: Is de angst helemaal weg, tot slot, mevrouw Lochtenberg? Of is het toch nog iets van, joh, het wordt weer warm nu deze dagen? Ik bedoel,
2: je bent wel voorzichtiger geworden. Als er hard gaat waaien, dan doe je eerder de ramen dicht. Je gaat niet meer het bos in als het hard waait. Of als het net gewaaid heeft, wat je daarvoor best deed. Denk je ook, in die tak valt wel ergens anders. Ja. En ook om naar Maasbergen te gaan of naar Doorn. Als het hard waait, denk je van, nou, dat is te link om die wegen te rijden. Dus je bent wel voorzichtig geworden. Maar verder denk je, oké.
4: Het leven gaat door.
2: Het leven gaat door. En je moet niet blijven hangen in het verlies wat je toch had. Het verdriet. En kijken, hoe kan je nu verder?
4: De valwind.
2: Waarbij het dus belangrijk is om met andere mensen te weten van, nou, wie hebben hulp nodig en hoe kunnen we dat doen? Voor als het nodig is.
4: De valwind. Hulp geven. 5 jaar geleden. Bedankt. En nou, goede tijd gewenst nog hier aan de Lomboklaan. Bedankt ook, meneer Naas.
3: Ja, graag gedaan.
2: Dank u wel.

0: City Rollers. Ze kwamen uit Schotland. Hebben niet zo lang als groep bij elkaar zijn ze geweest, die mannen. Maar ze maakten wel leuke muziek. En dit was ook succesvol bij ons in Nederland. Dus denk, laten we die even horen. In Utrecht is wakker. De tweede single die succesvol was voor de mannen in ons land. Bye Bye Baby in 1975. Ja, we gaan zelfs ook weer terug naar 1973. Ook in Utrecht is wakker.
1: Ja, dat was de tijd van de oliecrisis. Daar hebben we het over bij In aan tafel bij Connie. Er komt hoogleraar Gert-Jan Kramer langs. En die komt erover praten, over die oliecrisis van 73 en 79. Ja, de benzine ging op de bom. En er waren autoloze zondagen. Dat zijn herinneringen aan die tijd. Waar we nu wat, best wel wat over hebben gehoord van luisteraars die hebben gereageerd. En dan gaan we nog wat reacties doornemen. Zoals van Gerry, ja, je kunt het je echt niet meer voorstellen. Rolschaatsen op de snelweg. Ja, we gingen toen naar de kerk en de dominee die had een vrijstelling gekregen om op de zondag naar IJsselstein te komen. Want die moest vanuit Utrecht komen met de auto. Ja, dan kun je een vrijstelling krijgen in die tijd. Dat is ook wel een gek idee. Marieke zegt, we hadden een studentenfeest in Horen op die zaterdag en gingen dus met z'n allen met de trein, met de club, overnachten in het hotel waar het feest was. Heel gezellig toen. Zondags met de trein weer terug. Ja, dan pakt hij het gewoon het OV. Ja, goed dat die trein dan rijdt als je niet met de auto over straat of over de weg kunt. Eens even kijken, Henny zegt, ik heb de bonnen nog. De benzinebonnen.
0: Wat grappig. Hard. Had je kunnen gebruiken, denk ik, om je brandstof in te slaan. Dat was dus kennelijk niet nodig.
1: Nee. Nou ja, joh. En bij Gerda die zegt, ja, als kind was het enorm spannend om op de snelweg te spelen. Rolschaats en fietsen op de snelweg, overal heel stil ook. Dat lijkt me ook lekker.
0: Zeker, maar ook niet alleen de snelweg. Ook, wij woonden in de flat toen in Amsterdam. En dan kon je de weg oversteken die altijd heel erg druk was. Maar er reed dan niemand meer. Maar dan zeiden mijn vader en moeder wel altijd van, voorzichtig doen, want er kunnen altijd wel auto's rijden. Zoals de brandweer, de politie. Nou, die ontheffing waar je het net over had.
1: Ja, precies.
0: Dat reed dus ook. Je moest altijd nog goed eerst naar links kijken, dan naar rechts, dan weer naar links. Ook al was het heel erg stil. Maar het was wel een rare gewaarwording om ook op de gewone straten, zeg maar de doorgaande wegen van de stad, om daar wel te kunnen lopen en oversteken.
1: Nou, dat vind ik me heel gek, ja. Nou, dan zegt Marianne, mijn heel veel eerste autoloos was mijn 25e verjaardag. Alles moest verzet worden toen. Ja, ik had alleen niet alle benzinebonnen nodig. Ik heb er een aantal nog leuk verkocht.
0: Handig, ja.
1: Dat kan ik ook wel voorstellen.
0: Lekker handeltje.
1: Ja, precies. Nou zeg, ja, er komen best wel wat reacties binnen. Leuk hoor. Hans zegt bijvoorbeeld, als 19-jarige heb ik deze periode natuurlijk volop beleefd destijds.
0: Ja.
1: Wat mij als autosportliefhebber altijd bijblijft is dit. Op het uiteraard ook autorace stiltecircuit van Zandvoort.
0: Oh ja.
1: Werd op 9 december 1973 een unieke gebeurtenis georganiseerd. Een fietsrace waarbij je een diploma kreeg.
0: Nee.
1: Unieke kans liet ik niet aan me voorbij gaan. Hij heeft er een foto van gestuurd ook.
0: Leuk.
1: Mensen die enorm hard trappen op het circuit. Leuk. Ja, dat blijft wel bij natuurlijk. Nou goed, we praten er graag met je over door bij Connie en Aart. Vanmiddag in Utrecht komt thuis over die oliecrisis. Wat staat je nog bij van die oliecrisis in de jaren 70? Laat je reactie achter in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina Radio M Utrecht.
0: Zo, dan maar gewoon het weer voor Midden-Nederland. Helaas niet het weer van 1973, maar het weer van vandaag en de komende dagen. Even nog een klein fragmentje door met Help de Dokter Verzuipt. Daar komt deze muziek aan en uit. Gecomponeerd door Rogier van Otterlo. Even het staartje nog. En ook de film van Toon Kortoms. Maar gewoon goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het weer van vandaag en de komende dagen. Het is bergje, maar doe voorzichtig met de hitte. En ja, dat denk ik wel. Hè. Een plekje opzoeken in de schaduw is geen overbodige luxe vanmiddag.
2: Precies. Begint vandaag en houdt in ieder geval tot en met maandag aan. Even een hoesje. 18,4 is het op dit moment al in Zeist. En ik zie al een temperatuur van 21,9 bij Wijk bij Duurstede. Dus dat gaat heel hard.
0: Flinke stijging van de temperatuur. Neem even een slokje water. Dan zijn we benieuwd of dat lukt. Maar gewoon of je het eruit gaat krijgen voor vandaag. Want drinken is echt heel erg belangrijk.
1: Ja, precies. Nou, goed hydrateren met dit weer.
0: Niet alleen voor de kinderen.
2: Jongens, hydrateren. Ja, precies, dat niet zie alleen je ook voor de tijdens de voetbalwedstrijden. Dat ze even een extra pauze inlassen. Dat moeten wij vandaag ook doen. Goed blijven drinken, want die temperatuur gaat natuurlijk hoog uitkomen. Het wordt vandaag 28, 29 graden. Met heel veel zonneschijn ook erbij. In de loop van van de middag loopt de luchtvochtigheid op, dus dan voelt het ook broeierig aan. En dat is ook vanavond zo. En vanavond, later vanavond eigenlijk, en vannacht, dan moeten we ons opmaken voor een paar regen- en onweersbuien die vooral over het zuiden van het land schuiven. Maar misschien krijgen wij wel een schampschot mee. Morgen overdag wordt het nog veel warmer dan vandaag. We gaan naar temperaturen van, dik boven de 30 graden, denk ik. Met opnieuw weer die hoge luchtvochtigheid. En dan krijgen we vanaf de namiddag en avond echt een paar onweersbuien die lokaal zeer zwaar kunnen uitpakken met hagel en windstoten. Dus wat dat betreft zijn er eigenlijk twee waarschuwingen van kracht. Hè, dus voor de hitte. Mm-hmm. En ook nachttemperaturen zijn heel hoog. Hè. Het is echt wel eventjes plakken geblazen. En de onweersbuien later vanavond en morgen vanaf de namiddag en avond. Maar in het weekend, want ik wil even positief afsluiten, is het droog, is de onweerskans klein, schijnt de zon volop en gaat de ergste warmte er een beetje vanaf. 28 graden in het weekend en maandag wordt het weer 30 graden.
0: Gaan we aan het water weer, Margot, Bert.
2: Ja, dat is goed, ja.
0: Hey, dankjewel. We gaan je vanmiddag natuurlijk ook weer horen. Dat is natuurlijk in Aan Tafel en in Utrecht komt thuis. Dus 1:15 en natuurlijk weer 17:15, 17:15 en 18:15 bij
2: de hele dag, joh.
0: Goed zo, hou ons op de hoogte en berg je tegen de warmte bescherm je. Hey, dankjewel voor nu en morgen is Jordi er. Dan ben je er niet morgenochtend, hè, voor Utrecht is wakker,
2: nee,
0: ook niet, hè?
2: Okay. Morgen is Jordi Bloem bij jullie te gast, ja.
0: Gaat hij de bloemetjes maar mooi buiten zetten met die hitte. Ja. Dankjewel, Margot, tot later vandaag. Dan gaan we je horen hier bij Radio M Utrecht. Zometeen natuurlijk de Hits uit Holland met Edwin. En wat hij vandaag weer in petto heeft, voor een leuk pakket aan Nederlandstalige en Engelstalige muziek uit de jaren 70 op het Nederlandse productievlak. Ik ben heel erg benieuwd. Dus blijf lekker luisteren, zeg ik dan.
2: Ja, zeker.
0: En voorzichtig. En tot morgen voor Utrecht is wakker natuurlijk. En dit is Lindsay. Lindsay de Pol. En Sugar Me.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Radio M Utrecht, in midden in...
8: Dit is Eemland 1. Eemland 1.
9: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht twee doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. Deze verslaggever staat in de buurt van de woning.
10: De politie heeft een deel van de straat afgezet met linten. Af en toe zie ik nog wel een buurtbewoner komen. Ik sprak net even met een van de buurvrouwen die de hond aan het uitlaten was. Die was helemaal in tranen, niet beseffende eigenlijk wat er nou eigenlijk vannacht allemaal gebeurd is. Ja, want twee doden. Het is wel verschrikkelijk nieuws natuurlijk als je dat hoort als je hier 's ochtends wakker wordt.
9: De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteit is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg waren naar Moskou en die zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien, zegt hulpplatform Keerpunt.
11: Wat je ook vaak ziet gebeuren is dat een eerste stap dan misschien vrijwillig lijkt, maar dat op een gegeven moment ze er steeds dieper ingezogen worden en eigenlijk helemaal geen nee meer kunnen zeggen en niet meer kunnen stoppen uit de angst voor de gevolgen.
9: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Het weer. De zon schijnt volop vandaag en in het zuidoosten wordt het tropisch warm. Daar kan het wel 32 graden worden. Elders is het maximaal 26 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. Morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
14: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Eemland 1.
0: Donderdag 18 juni is het vandaag. De dag dat we misschien wel aan de vooravond staan van een regelrechte hittegolf. En of dat echt zo gaat zijn, dat horen we straks rond 9:30 van weerman Klaas Bijker. Leefstijlcoach Lisette de Jong vertelt over het fenomeen de Summer Reset. We hebben nieuwtjes uit de regio. En bijna iedereen weet dat er rekenkamers bestaan. Maar wat doen rekenkamers eigenlijk? Nou, collega Jean Heil ging daarmee aan de slag. Met als resultaat een prachtige podcastserie. Hij vertelt daar straks over. Maar na de muziek, eerst aandacht voor de terughoudendheid van de Nederlander met beleggen. Daarover praat ik zo met Jeroen van Wijngaarden en hij is directeur van Duvas. Welkom bij deze editie van 1&1 Actueel.
1: Dit is het programma 1&1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met

0: Ja, je verwacht het niet. Het was ABBA en 50 jaar geleden precies een hit. Money Money. Sluit mooi aan bij ons eerste onderwerp. Want Nederlanders staan bekend als een heel spaarzaam volk. Op onze spaarrekeningen staan honderden miljarden euro's. Althans, dat wordt gezegd. Terwijl veel mensen toch wel terughoudend zijn als het gaat om beleggen. Opvallend genoeg blijkt uit onderzoek dat vooral gebrek aan kennis en onzekerheid belangrijke redenen zijn waarom mensen die stap van beleggen niet durven te zetten. En tegelijkertijd laten veel Nederlanders ook kansen liggen door bijvoorbeeld niet over te stampen naar banken met een hogere spaarrente. De vraag is dus, zijn wij financieel te voorzichtig geweest, nog of geworden? Daarover ga ik praten met Jeroen van Wijngaarden. Hij is directeur van DUVAS, de branchevereniging van vermogensbeheerders. Jeroen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Nederlanders hebben samen enorme bedragen op spaarrekeningen staan. Daar gaan we dan maar vanuit, hè, met z'n 18 miljoenen. Waarom vinden wij sparen eigenlijk over het algemeen nog steeds prettiger dan beleggen?
1: Ja, dat heeft ook denk ik te maken met tientallen jaren waarin we toch hebben ook van huis uit vaak hebben meegekregen van nou, sparen dat is deugdzaam, dat is goed en dat is voorzichtig. Terwijl beleggen dat kent risico's, daar worden we ook altijd op gewezen. En je kan je inleg verliezen zelfs. Van risico's dat zien we vooral iets negatiefs. Alleen wat wel goed zou zijn is om af en toe ook te proberen om eens om te denken en te kijken van ja, maar hoeveel risico zit er eigenlijk aan het niet nemen van een risico? Want wat we zien met sparen, dat lijkt heel veilig en dat is voor heel veel mensen ook gewoon een heel goed idee. Er is ook niks mis mee. Maar we zien dat er een deel van de huishoudens is, en dat gaat volgens de Autoriteit Financiële Markten om ongeveer 1 op de 3 huishoudens, die eigenlijk aan het oversparen zijn. Die hebben een dusdanig grote buffer dat ze ook zouden kunnen beleggen. En dan zie je dat wel die rente

0: op een spaarrekening, ja, die is vaak minder dan de inflatie, dus dan de geldontwaring. En dat is ook daarmee een stuk lager dan het gemiddeld rendement op een langdurig, een meerjarig gespreide beleggingsrekening.
1: Nou ja, het is ook wel zo dat ze bijna gaan zeggen van je moet straks nog bijbetalen als je er als je geld op je spaarrekening hebt. Er wordt trouwens ook vaak gezegd, je noemde het net al even, beleggen doe je met geld dat je eigenlijk niet nodig hebt. Is nou te berekenen hoe groot het verschil zou zijn op de lange termijn tussen alleen sparen en gespreid beleggen? Want je kan dat bijna niet zeggen. Het ligt ook aan hoe de wereld in elkaar zit. Hè? En dat is nu op dit moment niet echt heel fijn.
0: Nee, en tegelijkertijd zie je natuurlijk dat juist met gespreide beleggingsrekeningen dat risico dan ook wordt gespreid. Maar misschien inderdaad één stapje terug. Je hebt van het Nibud een zogenaamde bufferberekenaar. En het bij het Nibud, dat is het Nationaal Instituut voor budgettering, noem ik het maar even. Dus gewoon kijken, wat is verstandig voor mij? Moet ik dat risico wel nemen? En dan is er gewoon een groep, ja, die halen het einde van de maand niet. En die moeten vooral eerst voldoende spaarbuffer hebben. Die moeten vooral niet gaan beleggen.
1: Ja, precies.
0: Maar er is dus ook een groep die blijven maar doorsparen. Omdat ze denken, ja, beleggen is eng. Of dat is een ver van mijn bed show. Of alleen voor de happy few. Nou, en voor die groep zou het best handig zijn om eens na te denken. Van ja, wil ik niet zelf ook daar wat mee doen? En dat kan al vanaf €100 per maand. En om jouw vraag te beantwoorden, ja, dat is toch ook een hele individuele vraag van hoe zou je dan willen beleggen en wat zou het voor mij schelen. Maar bijvoorbeeld tegenwoordig toch met AI, met AI, als mensen dat hebben en volgen, kun je al bij benadering kijken van nou, wat zou het nou schelen als ik dit zou, als ik zou doorsparen of als ik dat op een gespreide manier zou gaan beleggen.
1: Ja, maar juist de mensen die een soort angst en onzekerheid hebben, ook bijvoorbeeld om over te stappen alleen al naar een andere bank, die zijn ook onzeker over dat gebruik van AI. Ja, kan ik dat allemaal wel volgen en zo? Ja. Het is moeilijk, hè? Ja.
0: Nou, en ik denk ook dat het dus een persoonlijke afweging is. Van als je helemaal niet van risico's houdt, ja, dan past het denk ik ook minder bij je. Maar het is voor een deel ook onwetendheid. Dus sommige mensen weten bijvoorbeeld niet dat meerjarig gespreid beleggen dat een gemiddeld rendement oplevert na inflatie van 5,2%. Ja, dat is wel een ander cijfer dan een spaarrekening, waarbij je dus als je maar blijft doorsparen, dan heb je een rendement dat vaak lager is dan de inflatie. En dat is ook goed dat mensen dat weten. En sommige mensen denken van nou, ik beleg is niks voor mij, dat is niet voor mij weggelegd. Terwijl er tegenwoordig dankzij, nou bijvoorbeeld hebben we ook simpele producten, ook via je bank of op andere manieren rechtstreeks, dat er wel meer mogelijk is. Dus wij zeggen vooral niet tegen iedereen, oh, iedereen moet gaan beleggen. Nee, maar het zou wel goed zijn als meer mensen zich erin zouden verdiepen in de vraag, oh, is dat misschien ook iets voor mij? En dat begint al bij jongeren. Laten we daarom ook meer aandacht besteden aan financiële educatie. Dat doen we ook met middelbare scholen via beleggeruitlegger.nl. En je kan natuurlijk ook tegen jongeren, tegen je kinderen zeggen van nou, in plaats van een paar sneakers te kopen van €150, zou je ook kunnen kijken, laten we eens een aandeel van het sneakerbedrijf kopen en kijken wat daarmee
1: gebeurt. Nou, ik denk dat je dan heel erg moet praten en overtuigend zijn. Want ik denk dat ze toch eerder voor de sneakers gaan. Maar goed, het is altijd goed. Ze beginnen op de basisschool ook overigens, doen ze al jaren met de week van het geld. Daar begint het allemaal mee, hè? Die financiële, opvoeding. Ja.
0: En die willen hier ook meer aandacht aan gaan besteden. En het begint met het gesprek voeren met elkaar over en het niet als een taboe onderwerp verklaren.
1: Nee, precies. Maar weet je wat het is? Al die mensen die onzeker zijn. Stel, er is een luisteraar die denkt, nou, misschien moet ik toch maar eens eventjes gaan kijken of dat iets voor me is. Wat zou dan jouw belangrijkste advies zijn? Want als ze advies gaan inwinnen, zijn ze ook weer bang dat het iemand is die ze ergens in wil praten of zo.
0: Ja.
1: Zo werkt het vaak wel, hè? Bij onwetendheid.
0: Dat begrijp ik inderdaad wel. Ik denk dat het goed is om dan eerst naar bufferberekenaar.nl te gaan van het Nibud. Dat is dus ook vanuit de overheid die gewoon kijkt van nou, dan heb je inderdaad voldoende spaarbuffer. En om dan ook vervolgens, nou ja, bijvoorbeeld via je bank of op een andere manier rechtstreeks, gaan ze ook kijken, als dat dus voor jou is weggelegd, ja, hoeveel risico wil jij eigenlijk nemen? Wil je bijvoorbeeld alleen maar duurzaam beleggen? Wat zijn jouw voorkeuren? Hoeveel risico ben je bereid om te accepteren? En dat wordt allemaal eerst bij mensen getoetst. En op basis daarvan krijgen mensen dan een voorstel ja, voor bijvoorbeeld een maandelijkse of een eenmalige belegging met meer of minder risico. En dus dat moet echt bij de persoon zelf passen, bij zijn of haar financiële situatie en zijn of haar doelen. Maar ik zou altijd eerst naar die bufferberekenaar.
1: Bufferberekenaar.nl. Ik vind het een ja, heel goed advies. En dan zitten mensen veilig achter hun laptop. Kan niks gebeuren. Niemand kan ze omver praten. En dan kunnen ze zelf eerst eens kijken hoe en wat. Jeroen van Wijngaarden, directeur van Duvas. Dank je wel voor deze uitleg. Misschien zijn er mensen die nu gaan denken van, nou, ik ga toch eens die site bekijken. Bufferberekenaar.nl. Jeroen, dank je wel.
0: Goedemorgen. Heel erg gedaan. Hoi.

0: So I'm wearing my brand new shoes.
1: Ja, je zou het aan zijn naam niet zeggen, Paolo Nutini, maar het is echt een Schotse zanger en gitarist. New Shoes was dat.
2: Nieuws uit de regio.
1: De Gingerman Fish and Chips moet de deuren sluiten als horecazaak. Zo lezen we in de Bunschoter. Volgens de gemeente wordt het bedrijf al langere tijd zonder de benodigde vergunningen geëxploiteerd. Omdat pogingen om de situatie te legaliseren niets hebben opgeleverd, heeft het college ingegrepen en een last onder dwangsom opgelegd. Volgens de gemeente heeft de exploitant meerdere keren de kans gekregen om te onderzoeken of de activiteiten alsnog gelegaliseerd konden worden. Van die mogelijkheid zou geen gebruik zijn gemaakt. Daarom heeft het college besloten handhavend op te treden. De exploitant moest deze strijdige situatie uiterlijk 15 juni beëindigen en beëindigd houden ook. En gebeurt dat niet, dan kan een dwangsom worden verbeurd. In dezelfde krant lezen we dat de Rabobank in elk geval voorlopig de relatie met Salor Spakenburg niet mag opzeggen. Dat besloot de Amsterdamse rechter woensdag in het kort geding dat de Spakenburgse onderneming, moederbedrijf van onder meer maritiem ingenieursbureau Heijnen en Hopman, tegen de bank had aangespannen. Rabobank wil de zakelijke relatie beëindigen omdat er volgens de bank meerdere sanctieincidenten zijn geweest rond superjachten waarvan betalingen op Rabo-rekeningen zijn binnengekomen. En we blijven even in Bunschoten. Want de gemeente wil vanaf 2027 structureel meer geld beschikbaar stellen voor relatietherapie. Het jaarlijkse budget moet stijgen van 20.000 naar 30.000 euro. Aanleiding zijn de groeiende vraag naar ondersteuning en de stijgende kosten van de trajecten. SGP-raadslid Xander Muis benadrukte in de commissievergadering blij te zijn dat de gemeente Bunschoten deze hulp kan aanbieden. Op de site van Soesterberg Nu lezen we over de plannen voor woningbouw op de voormalige vliegbasis Soesterberg. Die hebben een belangrijke nieuwe stap gezet. Op dinsdag 16 juni ondertekende BV Hart van de Heuvelrug, ERA Contour, Synchroon, Timpaan, Heijmans en Nabij Wonen de gezamenlijke uitgangspunten voor de ontwikkeling van woonwijk De Vliegbasis. En met de ondertekening kunnen de plannen voor ongeveer 500 woningen verder worden uitgewerkt. De eerste woningen moeten volgens de huidige planning vanaf 2027 worden gebouwd.

0: De kenners hoorden het. Douwe Bob en de nieuws.
1: Nieuws uit de regio.
0: In Soesterberg kunnen bewoners van enkele straten hun energiekosten aanzienlijk verlagen. Dat blijkt uit een bewonersavond Klimaat op Orde Soest, ofwel COOS. De bijeenkomst richtte zich op woningen aan de Antonie van Leeuwenhoeklaan, de Christiaan Huygenslaan en de Buis Ballotlaan. De woningen in deze straten zijn gebouwd rond 1959 en ze delen dezelfde bouwkenmerken. Zo is er bij veel huizen sprake van een houten gevelplaat tussen het keukenraam en het raam op de eerste verdieping. Dat blijkt een kwetsbaar punt voor warmteverlies. Uit warmtecamerabeelden van twee woningen kwam naar voren dat vooral huizen zonder HR++ glas veel warmte verliezen. En daardoor stijgt het energiegebruik onnodig en blijft de woning minder goed op temperatuur. Na een aantal explosies op de Sprengenberg in de Amersfoortse wijk Vathorst grijpt volgens het AD burgemeester Lucas Bolsius nu naar een middel dat niet vaak wordt ingezet. Er komt een tijdelijke camera in de woonstraat. Op de Sprengenberg, een doodgewone straat in het noorden van Vathorst, is het al geruime tijd onrustig. Afgelopen weekend, in de nacht van zondag 14 op maandag 15 juni, gingen er twee explosieven af. Ze volgen op een explosie in de eerste week van 2025. En afgelopen zomer is een 32-jarige Amsterdammer aangehouden op verdenking van betrokkenheid hierbij. Bij Hoeve Ravenstein was de verrassing groot toen bekend werd dat de boerderijwinkel op landgoed Ravenstein is uitgeroepen tot de beste boerderijwinkel van de provincie Utrecht. Zo lezen we op de site van Eemland 1. De titel werd toegekend tijdens de Nationale Boerderijwinkel Awards. Een publieksverkiezing waarbij bezoekers en klanten bepalen welke winkels in de prijzen vallen. En volgens Saskia Tupker van Hoeve Ravenstein maakt juist dat aspect de onderscheiding zo bijzonder. Dat onze eigen bezoekers en klanten op ons hebben gestemd, geeft deze prijs extra waarde. Het voelt als een enorme waardering voor alles wat we hier dagelijks samen met ons team neerzetten. Aldus de trotse winnaar. En tot zover het regionieuws.

0: het is goed, meer dan genoeg. Ik ben meer dan goed genoeg.
1: Dat zouden we met z'n allen vaker moeten zingen over onszelf. Ik ben goed genoeg. Wende was dat.
2: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
1: Ja, goedemorgen Klaas.
3: Goedemorgen.
1: Nou, ik zei in de aankondiging van het programma, net na 9 uur... Ik zeg, nou, het is vandaag donderdag 18 juni. De dag waarop we misschien wel aan het begin staan van een hittegolf. Maar daarover horen we alles door Klaas Bijker. Vertel, vertel.
3: Die hittegolf die zou er inderdaad kunnen aankomen. Want ik zie dat de afkoeling na morgen en helemaal na maandag... dat erg twijfelachtig is. Het kan ook gewoon heet blijven. Maar dat is nog behoorlijk onzeker. Dus er is mogelijk een hittegolf in de maak. Wat er wel in de maak is, is morgen een tropisch warme dag.
1: Ik hoor iets roepen van 37 graden in Limburg.
3: Nee, dat gaan we niet
1: Limburg,
3: zeggen,
1: Limburg, hè, heb ik het over.
3: Ja, Limburg.
1: Ja, Limburg. Wij dan 34
3: nou,
1: of zo.
3: Nou, dat we even naar moeten kijken. Nou ja, goed. Nee hoor. Bij ons is het meer 2 à 3. Nou ja, ik moet er toch een schepje bovenop gooien. Officieel wordt het niet was 32 graden, maar 33 of 34 graden zou ook nog kunnen. En bovendien, als je in een in de stad of in een bebouwde kom woont en je hebt een versteende tuin, dan kun je er zeker een paar graden bij tellen.
1: Ja, snap ik. Ja. Geen bomen, geen schaduw. Maar nee, weet je Klaas, jij zei van het maandag en dinsdag zou het ook nog wel eens heet kunnen zijn. Vaak is het toch zo, tenminste, naar mijn idee, als we regenbuien en onweer krijgen, dat het een paar aantal graden zakt. Maar dat is in dit geval niet zo, begrijp ik?
3: Nou, jawel, een aantal graden hoor. Want, want morgen is er vrij uitgebreid onweer. Het zijn losse onweersbuien, niet al te groot van omvang, maar het kan even flink kletteren. Er zijn, het wordt geen zonvloed, maar het wordt even flink nat. En dan daarna koelt het maar een beetje af. Dus zondag, zaterdag en zondag zitten we toch weer dicht onder de 30 graden.
1: Oh, oké. Okay.
3: Met een flink zonnetje erbij. En dan maandag wordt het weer ongeveer dezelfde temperatuur als vrijdag. Misschien nog iets warmer. En die afkoeling daarna, die kan ook een paar dagen worden uitgesteld. En dan is er sprake van een hittegolf. Dan kan het misschien wel 35 graden worden.
1: Ja.
3: En daarover morgen meer. Dit is toch behoorlijk onzeker.
1: Ja, want jij zei morgen buien met onweer. Maar hoe is het vandaag dan? Vandaag en vanavond en vannacht? Niet.
3: Niet, nee hoor.
1: Oh.
3: Er is geen buiten bekennen in de wijde omtrek. Dus het moet uit Frankrijk komen. Daar is het ook prachtig weer. Nee, nou ja, je weet het nooit hoor. Van onweer kan wel eens verrassend zich plotseling ontwikkelen. Maar ik verwacht dat niet.
1: Zie ik nou toch weer slagen om je arm?
3: Ja, dat moet je altijd doen.
1: Ja.
3: Helaas.
1: Ja.
3: Nee, maar de kans is klein, maar niet helemaal afwezig. En als er toch zich een lokale warmteonweer ontwikkelt, dan denk ik nog eerder in het zuiden van het land als in het midden. Maar met de buienradar, met alle mogelijke modellen die ik heb bekeken, komt er vandaag geen onweer.
1: Nou,
3: en ook
1: is
3: geen
1: goed.
3: Regen. Maar het wordt vandaag ook al behoorlijk warm. We mogen eraan wennen, gelukkig. Het is niet in één
1: keer. Precies, precies. Ja. En eventjes goed je aanpassen aan de warmte, water drinken en schaduw opzoeken enzovoort. We weten het allemaal.
3: Kleding veranderen, hoofddeksels op.
1: Ik noem dat maar op gepaste wijze genieten. Klaas, wij horen jou morgen rond 9:30 graag weer.
3: Ik wil nog één ding aan jullie vragen. Zijn jullie op de studio wel ingesteld op die hitte in Baarn?
1: Ja, het is hier heerlijk. Maar wij zitten met ramen ook...
3: Morgenmiddag...
1: We hebben airco, zegt Menno.
3: Oh, jullie hebben
1: wist
3: airco.
1: Ik niet eens.
3: Ja.
1: Nee hoor, gaat goed.
3: Het gaat goed. Okay.
1: Maar dank voor je aandacht daarvoor.
3: Ja.
1: Klaas, graag tot morgen.
3: Tot morgen.
1: Dag.

0: Ja, de kenners horen het al lang natuurlijk. The Golden Earring en When the Lady Smiles. De rekenkamer. De meeste van ons hebben er wel eens over gehoord. Elke gemeente, elke provincie en waterschap heeft er eentje. Maar wat doet zo'n rekenkamer nou precies? Nou, Eemland 1 in de persoon van Jean Heil, ons collega, is door de secretaris van de rekenkamer van de gemeente Soest gevraagd om juist hierover eens een podcast te maken. En Jean Heil heeft zich daar volledig in verdiept met als resultaat een prachtige podcastserie die veel, zo niet alles, duidelijk maakt over de werking van de rekenkamers. Jean, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat een goede zet van deze rekenkamer in Soest om dit te vragen en te doen. Want heel eerlijk, ook ik weet van het bestaan ervan, maar dacht altijd dat het puur om getalletjes ging. En dat schijnt helemaal niet zo te zijn.
1: Nou, getallen zijn natuurlijk belangrijk. Budget, uitgaven, het is toch gemeenschapsgeld waar ze over beschikken en waar ze over beslissen. Maar wat een rekenkamer vooral doet, die kijkt naar... En dat verzin ik zelf niet, maar dat heb ik allemaal even goed uitgezocht. Die kijken naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het gevoerde beleid.
0: Mm-hmm.
1: Kijk, dat is een mond vol. Maar wat houdt dat in? Zij kijken onder andere naar, heeft de gemeente in een bepaald geval haar doelen bereikt? Heeft het beleid gewerkt? Is het geld goed besteed? Zou het voor minder geld gekund hebben? Houden ze zich aan regels en besluiten? Is het allemaal goed gevolgd? En dat doen ze vooral voor de gemeenteraad. Want dat vergeet een hoop mensen nog wel eens. Je hebt de gemeente en iedereen denkt de burgemeester en de wethouders. Nou, het hoogste in de gemeente is de gemeenteraad. En dat zijn de mensen die wij, de gemeenteraadsleden, die wij gekozen hebben.
0: Mm-hmm.
1: Die bepalen wat er in de gemeente gebeurt. En niet de wethouders en de burgemeester. Die komen wel met voorstellen. Die dan gevolgd worden of aangenomen worden door de gemeenteraad. Maar that's it. Nou, en dan kan het zo zijn dat een rekenkamer gevraagd wordt door een wethouder. Kijk eens naar deze plannen op bijvoorbeeld wonen. He, we zijn van plan daar zoveel woningen te bouwen. Dat gaat zoveel kosten. Kijk daar eens naar. Zou dat kunnen? Klopt dat? Voordat de gemeenteraad dan een beslissing neemt, kunnen ze zo'n onderzoek van de rekenkamer ook tot zich nemen. Om te kijken van, god, misschien had het toch beter gekund, anders gekund, eenvoudiger gekund. En dat is in het kort wat een rekenkamer doet. Nou, zo'n onderzoek, dat doe je niet in 2 maanden. Dat is vaak, noemen ze een dik 1,5 jaar van tevoren, gaan ze al kijken, wat voor onderzoek gaan wij doen.
0: Volledig onafhankelijk, hè?
1: Ja.
0: Binnen de gemeentepolitiek bezig, zijn onafhankelijk.
1: Nee.
0: Want dan denk ik, ik hoor jou dat allemaal zeggen, dan denk ik, ja, wat voor soort mensen zitten daar in de rekenkamer? En dat bedoel ik eigenlijk, zijn dat mensen die allemaal inderdaad met cijfers en dat soort dingen bezig zijn? Want jij zegt het adviseren, bijvoorbeeld ook over de aanpak van maatschappelijke problemen. Als je daar advies over geeft, zouden toch ook mensen die daar verstand van hebben, maatschappelijk werkers in kunnen zitten? Wat voor mensen zitten daarin?
1: Nou, om te beginnen hoeven het geen Soesters te zijn.
0: Oh.
1: Een rekenkamer die wordt samengesteld. En daar kan je op solliciteren. Ze zoeken mensen voor de rekenkamer. En dan zijn ze soms heel gericht op mensen die inderdaad uit het sociaal domein of uit de jeugdzorg.
0: Precies.
1: Of misschien wel uit de religieuze kant. En iemand van de rekenkamer kan. Nou, ze zullen uit Stadskanaal niet zo snel naar Soest komen. Maar uit Soest, bijvoorbeeld de mensen die hier in de rekenkamer zitten. Er komt er een uit Amersfoort, er komt er een uit Nieuwegein, er komt er een... Ja, het is maar net wat voor profiel ze zoeken.
0: Ja, precies. En ligt het aan de grootte van een gemeente hoeveel mensen er in de rekenkamer zitten? Want hoeveel mensen zitten er in de Soester rekenkamer?
1: Er zitten er 5.
0: Dat is niet veel.
1: 3 heren en 2 dames.
0: Uh-huh.
1: Die gaan dus kijken wat voor onderzoeken ze hebben. Ze zijn natuurlijk ook gebonden aan budgetten. Ze hebben een budget voor
0: uiteraard,
1: onderzoek.
0: Uiteraard, ja.
1: Het is niet dat ze elk voorstel van de gemeente maar onderzoeken. Dus de wat grotere onderzoeken, daar gaan ze mee aan de slag.
0: Ja, nou is het heel makkelijk gezegd van, daar gaan we eens een podcast over maken. Jij hebt er inmiddels al een paar gedaan. Maar hoe heb je dat aangepakt dan? Want er zijn er drie die klaarstaan om uitgezonden te worden, hè? Begreep ik van jou.
1: Nou, ik heb met de voorzitter van de gemeente, van de Rekenkamer, dat is Frans Muizers, gesproken, een voorgesprek gehad. En die, toen hebben we gezegd, laten we nou eerst eens de tijd nemen in die podcast. Wat de Rekenkamer is, wat ze doet, wat ze mogen, wat ze niet mogen enzovoort. Nou, dat heeft geleid tot een gesprek van dik een uur. Nou, je gaat niet direct een uur lang naar dat zitten luisteren. Dus dat hebben we opgeknipt in drie verschillende podcasts.
0: Ja.
1: Dus de eerste drie afleveringen komen vanaf maandag online bij 1+1.
0: Mooi.
1: Dus dan kan iedereen naar de...
0: Iedereen naar de site en daar is een apart blokje podcast exact. En daar kun je het vinden. Ja, duidelijk.
1: Exact. En dan kan je in drie afleveringen op je eigen tempo kan je luisteren wat de Rekenkamer doet, waarom ze er zijn. En
0: nou, ik vind dat heel zinnig, want iedereen weet dat ze bestaan, maar inderdaad onwetend over wat ze precies doen. En komt daar dan nog een vervolg op? Of?
1: Ja. Ja, nou gaan zij zijn nu bezig met 1 of 2 onderzoeken, want meer per jaar kunnen ze niet doen, want het vergt erg veel tijd.
0: Ja.
1: En je moet het gedegen doen. En 1 van die onderzoeken, en zij laten we nog weten welke, die volgen wij nou niet op de voet, maar die volgen wij. Dus de vervolgpodcasts komen, dat kunnen er nog 3 of 4 zijn, of 5 of 6, volgen we hoe zo'n onderzoek zijn werk gaat.
0: Ja, precies.
1: En wat is de status? Hoe ver zijn jullie? Enzovoort.
0: Want een onderzoek leidt ook tot een rapport, denk ik, met conclusies en aanbevelingen, adviezen.
1: Ja.
0: En dat gaat dan naar algemene besturen, naar de raad of...
1: Die gaat naar de gemeenteraad.
0: Ja, maar dat kan niet zomaar terzijde geschoven worden, neem ik aan. Daar moet wel serieus mee omgegaan worden.
1: Nou, het is niet bindend. Het is niet zo van...
0: Okay.
1: Ze kunnen het naast het neerleggen,
0: ja.
1: Maar meestal doen ze er wel iets mee.
0: Ja, precies.
1: Ja, maar het is niet zo wat zij zeggen, dat moet gebeuren.
0: Nee, precies. Nou, Jean, vanaf maandag te zien of te horen eigenlijk op onze site. Ja. 1+1.nl. En als u dan naar podcast gaat, dan ziet u... staat de eerste nou of de eerste drie? Dat had ik even gemist.
1: Alle drie? Die gaan volgende week komen online.
0: Ik vind het heel zinnig. En je hebt je er ook helemaal ingestort. Dus we gaan het absoluut beluisteren. Jean, dank je wel voor nu. En fijne dag verder. Veel water drinken.
1: Jij ook. Ja.
0: Oké, dag.
1: Doeg.

0: The Teske Brothers and This Will Be Our Year. Nou, dat hopen we dan maar. En wij maar denken dat 1 januari altijd de dag is dat we fris starten met een gezonde leven, op welke manier dan ook. Maar kennelijk hebben we dan met z'n allen toch iets gemist. Want juist de maand juni voelt voor veel mensen als een natuurlijk moment voor diezelfde frisse start. En dit fenomeen heet de Summer Reset. Aan de telefoon leefstijlcoach Lisette de Jong. Lisette, goedemorgen weer.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik zat erover na te denken, maar is juni niet een beetje laat? Want bij gezondere levensstijl hoort vaak ook afvallen. En denk ik, zo kort voor de vakantie. Leg eens uit, waarom juni?
1: Ja, waarom juni? Nou ja, waarom? Nou, ik denk dat er niet speciaal... Ja, maar ik denk, kijk, in juni dan begin je meestal toch een beetje af te tellen, hè, naar de zomervakantie. Het wordt vaak wat rustiger op werk. Misschien nu deze weken nog niet, maar vanaf volgende week dan merk je dat het toch wel wat rustiger wordt. Hè? Dat er mensen op vakantie beginnen te gaan. En dat is voor de achterblijvers is dat dan ook wat rustiger. Minder vergaderingen, minder deadlines. En juist die extra ruimte die dan vrijkomt in je hoofd en in je agenda ook. Het is een perfect moment om gewoon eens even stil te staan bij van, goh, waar sta ik nou eigenlijk, hè? Met mezelf, met mijn gezondheid, met waar ik naartoe wil. En om dan alvast eerste stappen te zetten naar misschien die gezonde leefstijl. Hè? Stel dat het sporten erbij in was geschoten de afgelopen maanden. Dan is juist die summer reset, als het wat rustiger wordt, weer een goed moment om het weer terug in je systeem te krijgen.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: En zelfs met de vakantie die eraan komt. Ja, weet je, in vakantie is natuurlijk ook... Ja, ik denk zelf altijd genieten en ook stapjes naar gezondheid, dat kan prima samengaan.
0: Nou, inderdaad.
1: Dus juist in de vakantie heb je tijd. Weet je. Je hebt niet werk of deadlines waar je achteraan moet. Dus het is een perfect moment, naar mijn idee.
0: Nou ja, dat is wel een ding. Want dan ben je er eindelijk klaar voor. Hè? Na die summer reset ben je klaar om lekker vakantie te vieren. Maar hoe kun je zorgen dat je én kunt genieten en geen kilo's aankomt, waardoor je in september weer van voren af aan begint. Want genieten staat toch vaak bij, ja, heerlijk, lekker eten, noem eens Italië, Spanje. Ja, je weet het zelf ook wel, denk ik. Je bent ook een mens.
1: Maar dat hoeft elkaar niet uit te sluiten, denk ik. Ik denk dat je, weet je, het kan prima samengaan. Kijk, je kan, we zeggen altijd de 80-20 regel. Hè? Als je het voor 80% gezond doet, kun je nog echt wel voor 20% genieten. Maar het gaat om dat je bewuste keuzes maakt. Als jij dat lekkere bord pasta, hè, daarvan wil genieten, nou prima. Maar ga dan bijvoorbeeld ook 's ochtends, als je vroeg op staat, even lekker langs de zee wandelen.
0: Of een paar baantjes zwemmen. Ja.
1: Ja, precies. Ik denk op het moment dat je daar bewust over nadenkt en dat deze tijd, hè, als het dus wat minder druk wordt, allemaal met werk en zo, dan heb je daar de ruimte voor om gewoon te kijken van oké, wat vind ik nu echt belangrijk? Hè? Waar wil ik nu echt van genieten? Welke gezonde keuzes zijn voor mij nu echt belangrijk? En dat je voor jezelf een beetje een soort van plannetje maakt.
0: En dan hebben we de socials natuurlijk. Bij de socials, daar wordt vaak van alles verteld door die mensen. En dan denk ik, de nadruk ligt daar vaak op. De glow-up, het bereiken van een ideaalbeeld. Af en toe komen er woorden dat ik denk, wat zou dat nou weer zijn?
1: Ja,
0: wat is er toch mis met gewoon jezelf zijn?
1: Nou, precies dat. En ik denk ook, wij die influencers, kijk, op zich, het idee van die summer reset vind ik heel mooi, maar social media vliegen dan vaak weer uit de bocht, weet je. En dan die komen dan allemaal weer met dingen die echt helemaal niet haalbaar zijn, hè. Dat je voor de vakantie nog even 10 kilo af moet vallen.
0: Ja, dat.
1: Je hele leefstijl moet omgooien, moet gaan detoxen. En het is allemaal, weet je... Ja, houd het klein, houd het simpel. Kleine stappen, eenvoudige stappen, die behapbaar zijn.
0: Wat ik wel heel mooi vond aan dat summer reset, dan denk ik altijd aan de knop. Het minder schermtijd bijvoorbeeld, daarvoor is dat moment dan wel weer goed. Langere en mooiere zomeravonden, dan ga je lekker naar buiten, je gaat wandelen, desnoods een terrasje pakken, maar niet achter je scherm zitten of op je telefoon.
1: Nee, precies. Nee, ik heb zelf altijd, ik heb eigenlijk ook een soort van summer reset. Ik heb altijd, zeg maar, met oud en nieuw een soort reset. Dan gooi ik echt de tent voor 2 weken dicht om even weer helemaal tot mezelf te komen. Dan ga ik ook dingen opruimen in huis, dingen weggooien. Dat geeft echt ruimte. En dan ga ik ook bedenken, goh, wat wil ik nou eigenlijk komend jaar, hè? Qua werk, maar ook met mijn gezondheid. Qua hobby's. En eigenlijk doe ik dat vlak voordat de zomervakantie begint ook. Dan herhaal ik dat eigenlijk. Dus het is eigenlijk voor mij een soort eindejaars schoonmaak. Maar dan Voor de zomervakantie.
0: Nou ja, zomervakantie schoonmaken, ja. Zou je dat mensen inderdaad ook kunnen adviseren? Yo, doe het niet alleen 1 januari, maar pak het ook na een half jaar weer, voordat de vakanties beginnen?
1: Ik denk dat het heel goed is om af en toe voor jezelf een reflectie of eikmoment te plannen. En dan gewoon echt even de rust pakken van, goh joh, ben ik nou eigenlijk nog op de goede weg met alles? Wat wil ik nou eigenlijk? Wat wil ik misschien niet meer? En dat gaat eigenlijk verder dan alleen maar sporten, hè? Of dat je genoeg groente moet eten. Tuurlijk, dat is ook belangrijk, maar het gaat ook om van, goh, besteed ik nog wel genoeg tijd aan mijn hobby's? Heb ik nog wel genoeg tijd om af en toe lekker in het bos te wandelen? Of, hè, want daar houd ik zo van. Dus dat je echt voor jezelf eens kijkt van, joh, ja, hoe zit het erbij?
0: Ja.
1: En wat wil ik, wat gaat er nu goed en wat wil ik anders? En welke stappen ga ik daarvoor zetten?
0: Nou,
1: en daar is dit een ideaal moment voor.
0: We weten uit een vorig interview, adviezen hoeven niet opgevolgd te worden, maar het is altijd goed om een advies te geven. Nou, Lisette, ik wens jou een hele fijne week, fijne dagen. Jij weet wat je moet doen als het heel erg warm is, hoef ik je niet te gaan vertellen. Weten we allemaal. En graag tot de volgende keer weer.
1: Ja, dankjewel. Jij ook. En geniet van een mooie dag.
0: Doen we.
1: Doei.

En tot zover Eenland Actueel van deze donderdag. Van 12 tot 1 wordt het programma herhaald, maar via Programma Gemist ook op onze site eenland1.nl terug te luisteren. En morgenochtend zijn we weer present van 9 tot 10 en dan samen met de collega's van Nieuwsplein 33. Dank dat u op ons afstemde en mede namens technicus Menno Mooi wens ik u alvast een prima weekend. Zoek vooral af en toe de koelte op en drink voldoende water. Dag!

0: Door Albegens met het NOS-journaal. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteiten is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg naar Moskou zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen de havens verlaten en zijn ze door de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de Straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen. De Amerikaanse actrice Davy Chase is overleden. Chase brak al jong door als stem van Lilo in de Disney-film Lilo & Stitch. En als het meisje dat in de horrorfilm The Ring uit een waterput kruipt en door het tv-scherm komt. Chase werd volgens entertainment site TMZ kort geleden onder voet opgenomen in het ziekenhuis en is overleden door sepsis na een hersenvliesontsteking. Ze is 35 jaar geworden. Het weer volop zon. In het zuidoosten wordt het tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs Goed.

0: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
1: Linkin Park en The Emptiness Machine en ook Man at Work met Down Under.
2: Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Hartelijk welkom bij een nieuwe editie van Spakenburgers Goed voor deze 18 juni 2026 op Eemland 1.
2: Papa, koffie?
1: Ja. Ondanks de temperaturen is een bakje altijd lekker. Nog een beetje de kickstart van de dag is het niet?

Ja, hey, terwijl de mussen van het dak vallen, vertel ik je dat het over 190 dagen al kerst is, hè? Ja. Voor de aftellers onder ons, ja. Ja, weet je, dit is weer om, ja, om even gewoon een plonsje te maken. Om eventjes lekker in de airco te gaan zitten. Misschien ook, ja. Weet je, de komende dagen warm. Maar niet dat je zegt ontzettend mooi weer. Maar ja, ja, moeten we dan gaan klagen? Ja, we zijn natuurlijk wel Nederlanders, hè? Maar ja, ja, kijk, als je zelf aan de knopjes zou zitten, zou je zeggen 5, 6, 27 graden en een zonovergrote situatie, blauwe lucht. Nou, dat, ja, hey. Het wordt warm en drukkend dit weekend. Nou ja, kijk maar wat je doet. Ja, ik kan je wel allerlei tips gaan geven, maar ja, dat weet je zelf allemaal ook wel toch wat handig is om te doen. Ik draai gewoon de goede muziek en die is gewoon lekker zomers natuurlijk. Wat dacht je van SL2 uit 1992? Dat is ook het jaar van de tijdreis. 3 platen heb ik voor je uit dat jaar. Ook Simply Red op de gastenlijst. Laura Jansen samen met Tom Chaplin. Daudry onderweg. Maar ook Belinda Carlisle uit 1992. Toevallig het jaar ook van de tijdreis. Dat is eigenlijk een bonusplaat. Dit is Leave a Light On.

0: Silver Pozzoli en Around My Dream.
1: Pap, waar gaat het liedje eigenlijk over?
0: Ja, dat gaat over verliefdheid, hè. Een hart, een verliefd hart op volle toeren. Alles draait om die ene persoon die het leven mooier maakt, die de wereld lichter maakt en alle mensen lijken allemaal mee te genieten. En ook in dromen is, ja natuurlijk, die geliefde is daar. Het nummer beschrijft geen ingewikkeld verhaal, nee. Maar juist gewoon dat herkenbare gevoel van vlinders in de buik, een verlangen en de hoop dat iemand voor altijd bij jou is. En die liefde voelt zo sterk dat de werkelijkheid en dromen bijna door elkaar gaan lopen. Die romantische sfeer die past prima bij de Italo-disco uit de midden jaren 80. Around My Dream verschijnt in 1985 als de debuutsingle van de Italiaanse zanger Silver Pozzoli en groeit uit tot een grote Europese hit. Het nummer haalt de hitlijst in verschillende landen en bereikt de top 10 in Duitsland. De aanstekelijke synthesizers, dromerige melodie en eenvoudige liefdesboodschap maken het tot een klassieker van het Italo-disco-tijdperk. Jawel, Silver Pozzoli met Around My Dream. Daudry onderweg met It's Not Over. Maar eerst Marshmallow samen met Jelly Roll. Dit is Holy Water.

0: Daughtry, but it's not over.
1: Papa, is dat tijd voor de hoofdpunten van het nieuws?
0: Ja.
2: Het laatste nieuws.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteit is dat gedaan vanwege een drone-aanval van Oekraïne. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hun passend onderwijs te bieden. Het weer. De zon schijnt volop vandaag en in het zuidoosten wordt het tropisch warm. Daar kan het wel 32 graden worden. Elders is het maximaal 26 graden.
4: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
0: Straks de Rolling Stones met Angie. Ook een tijdreis naar 1992. 3 platen uit dat jaar. Maar eerst gaan we terug naar 2003. Het Simply Red. Dit is Fake.

0: The Rolling Stones met Angie.
1: Drie hits uit één jaar.
0: We gaan terug naar 1992 en dat voelt als een jaar waarin Nederland Europa dichterbij ziet komen. In Maastricht zetten Europese leiders hun handtekening onder het Verdrag van Maastricht, de basis voor de Europese Unie. Nederland kijkt ook naar de Floriade in Zoetermeer, waar miljoenen bezoekers kennis maken met de Nederlandse tuinbouw. Het jaar krijgt een zwarte bladzijde op 4 oktober als een vrachtvliegtuig van El Al neerstort op flats in de Amsterdamse Belmen. De ramp kost tientallen mensen het leven en laat diepe sporen na. In Den Haag regeert het derde kabinet Lubbers. 1992 brengt Europa dichterbij, laat Nederland zich van zijn beste kant zien, maar kent ook verdriet. Drie platen heb ik voor je uit dat jaar. SL Tool on a Ragga Tip ook. Enya met Book of Days. En Inner Circle, Sweat, a la la la la long.

SL2 haalt in Nederland de tweede plek in 1992 in de top 40. On a Rugged Tip. Je hoorde ook Book of Days van Enya. Ja, die bereikt de Nederlandse top 40 niet, maar krijgt wel bekendheid door de film Far and Away. En dan Sweat Alalalalong van Inner Circle groeit uit tot een van de grootste hits van dat jaar. 18 weken in de lijst en de nummer 1 positie. Alright, 3 platen uit een bepaald jaar. Je kan een mailtje sturen als je dat wilt. larry.koelewijn@eemland1.nl voor een verzoekje. Ja, Laura Jansen zometeen samen met Tom Chaplin, Same Heart, This Summer. Dit is Homewrecker.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die bij de webshop Funcaps gekocht zijn. Dat blijkt tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor hun betrokkenheid bij de zaak. Eerder meldde het OM dat 58 sterfgevallen onderzocht werden. Momenteel zijn er nog 4 overlijdens in onderzoek, heeft de officier van justitie op de zitting gezegd. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en mogelijke pijpbom gevonden. De explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en brand gesticht. Het vuur kon snel worden gedoofd. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de 3e keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Rond Moskou is het vliegverkeer stilgelegd in verband met een Oekraïense droneaanval. De burgemeester van Moskou zegt dat 180 drones zijn neergehaald. Toch hebben er een aantal doel getroffen, zoals een olieraffinaderij. Er is op een aantal plekken brand uitgebroken. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen hun haven verlaten en zijn ze langs de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook voor al het scheepvaartverkeer is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. Het weer volop zon, in het zuidoosten tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.

0: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
1: Prachtig liedje van Snelle. Laat het licht aan. Ook Monaco hoorde je met What Do You Want From Me?
2: Goedemorgen.

0: Ja, goedemorgen.
1: Papa, koffie?
0: Ja hoor, ik lust nog wel een bakje. Doe maar een cappuccino zit trouwens. Heb ik wel even zin in, ja. En zo ben je aanbeland in het tweede uur van Spakenburgers Goed voor deze 18 juni 2026 op Eemland 1. Tot een uur of 12 blijf ik bij je. Met lekkere liedjes hoor. Wat dacht je van Axwell en Ingrosso? En die mag zelfs, die mogen zelfs twee keer, want ja, ze zitten samen in de tijdreis. Ja, Axwell en Ingrosso. Je kent misschien wel het Zweedse duo de Swedish House Mafia. Daar zijn ze eigenlijk van een beetje. Nou ja, een beetje gewoon, daar komen ze uit voort, zou je kunnen zeggen. Maar dat straks pas allemaal. Eerst nog andere leuke melodietjes. Wat dacht je van Crowded House of Ace of Base? Maar ook Lauren Spencer Smith. Dit is Fingers Crossed.

0: mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
1: Ik sta bij het raam een beetje naar buiten te staren. Terwijl mijn koffie langzaam koud wordt, zie ik ze daar weer lopen. Mooie meisjes. Met altijd weer zo'n griezel aan hun zijde. Moet je die ene daar bijvoorbeeld te zien? Dat is een meid die ik nog van vroeger ken. We hebben ooit wat gehad. Maar ja, ze is nu getrouwd of verloofd of zo. Tenminste, dat heb ik van horen zeggen. Maar dat ze uitgerekend met hem gaat, ja, daar kan ik gewoon niet bij. Vanavond is het weer zover. Dan is het uitgaansavond. Er zijn een paar feestjes hier in de buurt en ik ga overal naartoe. Haren keurig gewassen, gekamd. Ik zie eruit om door een ringetje te halen, al zeg ik het zelf. Hé, hey, kijk eens wie we daar hebben. Janie met haar nieuwe vriend. Ze zeggen wel eens dat uiterlijk niet belangrijk is, maar dat geldt in dit geval zeker niet. Hoe komt ze aan zo'n kerel, vraag ik mezelf af. Nou, oké, ik geef toe, ik ben jaloers, maar ik kan er niks aan doen. Als blikken konden doden, dan was die kerel er nu geweest. Luister vriend, zou ik tegen hem willen zeggen, hou je handen thuis en raak haar vooral niet aan. Maar ja, ik weet beter en ik hou wijselijk mijn mond. Ik kruip maar weer terug in mijn schulp, want ik kan hier gewoon niet tegen. Wat moet zij nou met zo'n vent? Gaat ze nou echt met hem en niet met mij? En zouden ze vanavond ook samen naar huis gaan? Nou, als mijn ogen me niet bedriegen, is er hier iets heel erg mis.

0: Met dank aan Bart van Leeuwen was dat de plaat en zijn verhaal Is She Really Going Out With Him van Joe Jackson uit 1979. Crowded House draaiden we ook met Weather With You uit 1992.
1: Papa, is het nu tijd voor het historisch feitje?
0: Ik bedenk me ineens dat ik nu alweer een plaat uit 1992 afkondig. Het is een beetje toevallig, maar ja, het is het jaar van de tijdreis. Maar inmiddels hebben we al 5 platen uit 1992 gedraaid. Nou ja, geeft natuurlijk helemaal niks. Berust op louter toeval. Ik zoek de platen niet telkens uit op jaren, zeg maar. Nee, dat dan weer niet. En soms dan wil het toeval dat er dan wat meer platen uit een bepaald jaar naar voren komen. Nou ja, dat is dan zo het historisch feitje. We gaan naar 18 juni 64 na Christus. Ja, dat is een hele tijd geleden. Rome verandert in een vuurzee. In de nacht breekt een enorme brand uit die dagenlang door de hoofdstad van het Romeinse Rijk raast. Smalle straten, houten gebouwen en dicht op elkaar gebouwde woonblokken zorgen ervoor dat de vlammen zich razendsnel verspreiden. Grote delen van de stad gaan verloren. Duizenden mensen raken dakloos en veel Romeinen komen ook om door het vuur. Of de rook, of instorten de gebouwen. Keizer Nero laat noodhulp organiseren en stelt zijn tuinen open voor de slachtoffers. Toch doen hardnekkige geruchten de ronde dat hij zelf achter de brand zou zitten. Bewijs ervoor komt er nooit. Wel zoekt Nero een zondebok en die vindt hij bij de christenen. Zij krijgen de schuld van de ramp en worden zwaar vervolgd. De grote brand van Rome groeit uit tot een van de bekendste gebeurtenissen uit de oudheid en speelt een belangrijke rol in de vroege geschiedenis van het christendom. 18 juni in het jaar 64. Dus niet 1964, maar het jaar 64 na Christus. Alright, dat was het historisch feitje. Muziek op de radio zometeen van Ace of Base, Happy Nation, na Alex Warren en Jelly Roll. Dit is Bloodline. Take-

0: Ace of Base met Happy Nation.
1: Papa, is dat tijd voor de hoofdpunten van het nieuws?
0: Zeker.
2: Het laatste nieuws.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteit is dat gedaan vanwege een drone-aanval van Oekraïne. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hun passend onderwijs te bieden. Het weer. De zon schijnt volop vandaag en in het zuidoosten wordt het tropisch warm. Daar kan het wel 32 graden worden. Elders is het maximaal 26 graden.
4: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
0: Ja, er zijn een paar lekkere floor fillers onderweg hoor. We hebben zometeen Doubleplay met Axwell en Ingrosso. Maar ook Capella uit de jaren 90 met Move It Up komt eraan. Maar eerst Andere Koek uit de jaren 80, 1987 om precies te zijn. U2 en het prachtige I Still Haven't Found What I'm Looking For.

0: zeker hoor. 1994, Capella en Move It Up. Ja, voor mij compleet jeugdsentiment. Ja, 100% jeugdsentiment. We draaien ook You Too. I Still Haven't Found What I'm Looking For.
1: Twee hits van één. In double play. Double play.
0: Ja, klopt niet helemaal. Het is eigenlijk twee hits van twee. In double play, in dit geval. Axwell en Ingrosso, een Zweeds duo. Het zijn Axwell en Sebastian Ingrosso, twee voormalige leden van de houseformatie Swedish House Mafia. Na een tijdelijke pauze van die groep gaan ze samen verder en scoren ze wereldwijd met energieke dance hits. In deze double play hoor je twee van hun grootste successen. More Than You Know groeit uit tot een wereldhit en gaat over iemand die veel belangrijker is dan woorden kunnen uitleggen. En Sun Is Shining, ja, die heeft vooral een positieve boodschap. Die draait om optimisme, vrijheid en het gevoel dat alles even op zijn plek valt wanneer de zon weer schijnt. Met hun herkenbare mix van melodieuze dance, sterke refreinen en festivalenergie laten Axwell en Ingrosso horen waarom ze tot de absolute top behoren. More Than You Know, inderdaad, zometeen na Sun Is Shining.

Twee keer Axwell en Ingrosso. You're the more than you know. En ook The Sun is Shining. Verzoekjes voor het dubbelplay mag je mailen. larry.koelewijn@eemland1.nl larry.koelewijn@eemland1.nl Ik heb er nog twee voor je. Dan is het weer klaar voor vandaag, maar niet voor Eemland 1 natuurlijk. Hè? Laat hem lekker staan, straks Eemland 1 actueel. En nog veel meer programma's vandaag op jouw streekomroep. De streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Barend, Soesterberg, Gelderstromeen, de boven, de ronde. Welkom. Ja, dat klinkt misschien een beetje gek aan het eind van het programma, maar hè, je kunt er gewoon aan laten staan. Toch? The Underdog Project versus The Sun Club met The Summer Jam uit 2003. Dan meteen na de nieuwe Ilse de Lange. Something Good. Bijna donderdag gaat tot morgen 10 uur. Nieuwe editie. Spakenburg is goed. Hoi.

Dit is Spakenburgs Goed,

0: Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een man en een vrouw van 53. Het zou gaan om een echtpaar. Hun dochter van 13 is door de politie aangehouden. Ze zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden over deze zaak wil de politie niet kwijt. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. Drie verdachten staan terecht voor betrokkenheid. Het OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht. Vier daarvan worden momenteel nog bekeken. De NVWA gaat deze zomer met drones controleren of dieren last hebben van hittestress. De dienst wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Eerst wordt in kaart gebracht in welke weidegebieden schaduw ontbreekt en op die plekken wordt met drones gecontroleerd. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. De afgelopen jaren bleek uit controles dat niet alle boeren bij hitte hun zaken op orde hadden. Oekraïne heeft een grote droneaanval uitgevoerd op Rusland. Met name de hoofdstad Moskou was daarbij doelwit. De burgemeester van de stad zegt dat er 180 Oekraïnse drones zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen wel doel. Zo is een olieraffinaderij geraakt. Daar is een grote brand uitgebroken. Vanwege de droneaanval ligt het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou al uren stil. Het weer, zonnig en droog, 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Donderdag 18 juni is het vandaag. De dag dat we misschien wel aan de vooravond staan van een regelrechte hittegolf. En of dat echt zo gaat zijn, dat horen we straks rond 9:30 van weerman Klaas Bijker. Leefstijlcoach Lisette de Jong vertelt over het fenomeen de Summer Reset. We hebben nieuwtjes uit de regio. En bijna iedereen weet dat er rekenkamers bestaan. Maar wat doen rekenkamers eigenlijk? Nou, collega Jean Heil ging daarmee aan de slag. Met als resultaat een prachtige podcastserie. Hij vertelt daar straks over. Maar na de muziek, eerst aandacht voor de terughoudendheid van de Nederlander met beleggen. Daarover praat ik zo met Jeroen van Wijngaarden en hij is directeur van Duvas. Welkom bij deze editie van Eemland 1 Actueel.
1: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Annette Kraft.

0: Ja, je verwacht het niet. Het was ABBA en 50 jaar geleden precies een hit. Money Money. Sluit mooi aan bij ons eerste onderwerp. Want Nederlanders staan bekend als een heel spaarzaam volk. Op onze spaarrekeningen staan honderden miljarden euro's. Althans, dat wordt gezegd. Terwijl veel mensen toch wel terughoudend zijn als het gaat om beleggen. Opvallend genoeg blijkt uit onderzoek dat vooral gebrek aan kennis en onzekerheid belangrijke redenen zijn waarom mensen die stap van beleggen niet durven te zetten. En tegelijkertijd laten veel Nederlanders ook kansen liggen door bijvoorbeeld niet over te stampen naar banken met een hogere spaarrente. De vraag is dus, zijn wij financieel te voorzichtig geweest, nog of geworden? Daarover ga ik praten met Jeroen van Wijngaarden. Hij is directeur van DUVAS, de branchevereniging van vermogensbeheerders. Jeroen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Nederlanders hebben samen enorme bedragen op spaarrekeningen staan. Daar gaan we dan maar vanuit, hè, met z'n 18 miljoenen. Waarom vinden wij sparen eigenlijk over het algemeen nog steeds prettiger dan beleggen?
1: Ja, dat heeft ook denk ik te maken met tientallen jaren waarin we toch hebben ook van huis uit vaak hebben meegekregen van nou, sparen dat is deugdzaam, dat is goed en dat is voorzichtig. Terwijl beleggen, dat kent risico's, daar worden we ook altijd op gewezen. En je kan je inleg verliezen zelfs. Van risico's, dat zien we vooral iets negatiefs. Alleen wat wel goed zou zijn is om af en toe ook te proberen om eens om te denken en te kijken van ja, maar hoeveel risico zit er eigenlijk aan het niet nemen van een risico? Want wat we zien met sparen, dat lijkt heel veilig en dat is voor heel veel mensen ook gewoon een heel goed idee. Er is ook niks mis mee. Maar we zien dat er een deel van de huishoudens is, en dat gaat volgens de Autoriteit Financiële Markten om ongeveer 1 op de 3 huishoudens, die eigenlijk aan het oversparen zijn. Die hebben een dusdanig grote buffer dat ze ook zouden kunnen beleggen. En dan zie je dat wel die rente op een spaarrekening, die is vaak minder dan de inflatie, dus dan de geldontwaarding. En dat is ook daarmee een stuk lager dan het gemiddeld rendement op een langdurig, een meerjarig gespreide beleggingsrekening.
0: Nou ja, het is ook wel zo dat ze bijna gaan zeggen van je moet straks nog bijbetalen als je geld op je spaarrekening hebt. Er wordt trouwens ook vaak gezegd, je noemde het net al even, beleggen doe je met geld dat je eigenlijk niet nodig hebt. Is nou te berekenen hoe groot het verschil zou zijn op de lange termijn tussen alleen sparen en gespreid beleggen? Want je kan dat bijna niet zeggen. Het ligt ook aan hoe de wereld in elkaar zit, hè? En dat is nu op dit moment niet echt heel fijn.
1: Nee, en tegelijkertijd zie je natuurlijk dat juist met gespreide beleggingsrekeningen dat risico dan ook wordt gespreid. Maar misschien inderdaad 1 stapje terug. Je hebt van het NIBUD een zogenaamde bufferberekenaar. En bij het NIBUD, dat is het Nationaal Instituut voor Budgettering, noem ik het maar even. Dus gewoon kijken, wat is verstandig voor mij? Moet ik dat risico wel nemen? Dan is er gewoon een groep, die halen het einde van de maand niet. En die moeten vooral voor eerst voldoende spaarbuffer hebben. Die moeten vooral niet gaan beleggen.
0: Ja, precies.
1: Maar er is dus ook een groep die blijven maar doorsparen, omdat ze denken, beleggen is eng, of dat is een ver van mijn bed show, of alleen voor de happy few. Nou, en voor die groep zou het best handig zijn om eens na te denken van wil ik niet zelf ook daar wat mee doen? En dat kan al vanaf €100 per maand. En om jouw vraag te beantwoorden, dat is toch ook een hele individuele vraag van hoe zou je dan willen beleggen en wat zou het voor mij schelen. Maar bijvoorbeeld tegenwoordig toch met AI, met AI, als mensen dat hebben en volgen, kun je al bij benadering kijken van wat zou het nou schelen als ik zou doorsparen of als ik dat op een gespreide manier zou gaan beleggen.
0: Ja, maar juist de mensen die een soort angst en onzekerheid hebben, ook bijvoorbeeld om over te stappen alleen al naar een andere bank, die zijn ook onzeker.

0: over dat gebruik van AI. Ja, kan ik dat allemaal wel volgen en zo? Ja. Het is moeilijk, hè? Ja.
1: Nou, en ik denk ook dat het dus een persoonlijke afweging is. Van als je helemaal niet van risico's houdt, ja, dan past het denk ik ook minder bij je. Maar het is voor een deel ook onwetendheid. Dus sommige mensen weten bijvoorbeeld niet dat meerjarig gespreid beleggen, dat een gemiddeld rendement oplevert na inflatie van 5,2%. Ja, dat is wel een ander cijfer dan een spaarrekening, waarbij je dus bij, ja, als je maar blijft doorsparen, dan heb je een rendement dat vaak lager is dan de inflatie. En dat is ook goed dat mensen dat weten. En sommige mensen denken van, nou, ik beleg is niks voor mij, dat is niet voor mij weggelegd. Terwijl er tegenwoordig dankzij, nou, bijvoorbeeld hebben we ook simpele producten, ook via je bank of op andere manieren rechtstreeks, dat er wel meer mogelijk is. Dus wij zeggen vooral niet tegen iedereen, oh, iedereen moet gaan beleggen. Nee, maar het zou wel goed zijn als meer mensen zich erin zouden verdiepen in de vraag, oh, is dat misschien ook iets voor mij? En dat begint al bij jongeren. Laten we daarom ook meer aandacht besteden aan financiële educatie. Dat doen we ook met middelbare scholen via beleggeruitlegger.nl. En je kan natuurlijk ook tegen jongeren, tegen je kinderen zeggen van, nou, in plaats van een paar sneakers te kopen van €150, zou je ook kunnen kijken, laten we eens een aandeel van het sneakerbedrijf kopen en kijken wat daarmee
0: nou
1: gebeurt.
0: Ik denk dat ook je dan heel erg moet praten en overtuigend zijn. Want ik denk dat ze toch eerder voor de sneakers gaan. Maar goed, het is altijd goed. Ze beginnen op de basisschool ook overigens, doen ze al jaren, met de week van het geld. Daar begint het allemaal mee, hè? Die financiële opvoeding. Ja.
1: En die willen hier ook meer aandacht aan gaan besteden. En het begint met het gesprek voeren met elkaar over en het niet als een taboe onderwerp verklaren.
0: Nee, precies. Maar weet je wat het is? Al die mensen, hè, die onzeker zijn. Stel, er is een luisteraar die denkt, nou, misschien moet ik toch maar eens eventjes gaan kijken of dat iets voor me is. Wat zou dan jouw belangrijkste advies zijn? Want als ze advies gaan inwinnen, zijn ze ook weer bang dat het iemand is die ze ergens in wil praten of zo.
1: Ja.
0: Zo werkt het vaak wel, hè? Bij onwetendheid.
1: Ja, dat begrijp ik inderdaad wel. Ik denk dat het goed is om dan eerst naar bufferberekenaar.nl te gaan van het Nibud. Dat is dus ook vanuit de overheid die gewoon kijkt van, nou, dan heb jij inderdaad voldoende spaarbuffer. En om dan ook vervolgens, nou ja, bijvoorbeeld via je bank of op een andere manier rechtstreeks, gaan ze ook kijken, als dat dus voor jou is weggelegd, ja, hoeveel risico wil jij eigenlijk nemen? Wil je bijvoorbeeld alleen maar duurzaam beleggen? Wat zijn jouw voorkeuren? Hoeveel risico ben je bereid om te accepteren? En dat wordt allemaal eerst bij mensen getoetst. En op basis daarvan krijgen mensen dan een voorstel, voor bijvoorbeeld een maandelijkse of een eenmalige belegging met meer of minder risico. En dus dat moet echt bij de persoon zelf passen, bij zijn of haar financiële situatie en zijn of haar doelen. Maar ik zou altijd eerst naar die bufferberekenaar.
0: Bufferberekenaar.nl. Ik vind het een heel goed advies. En dan zitten mensen veilig achter hun laptop, kan niks gebeuren. Niemand kan ze omver praten. En dan kunnen ze zelf eerst eens kijken hoe en wat. Jeroen van Wijngaarden, directeur van Duvas. Dank je wel voor deze uitleg. Misschien zijn er mensen die nu gaan denken van, nou, ik ga toch eens die site bekijken. Bufferberekenaar.nl. Jeroen, dank je wel.
1: Goedemorgen. Heel erg gedaan. Hey.

0: shoes.
1: Ja, je zou het aan zijn naam niet zeggen Paolo Nutini, maar het is echt een Schotse zanger en gitarist. New Shoes was dat.
2: Nieuws uit de regio.
1: De Gingerman Fish and Chips moet de deuren sluiten als horecazaak. Zo lezen we in de Bunschoter. Volgens de gemeente wordt het bedrijf al langere tijd zonder de benodigde vergunningen geëxploiteerd. Omdat pogingen om de situatie te legaliseren niets hebben opgeleverd, heeft het college ingegrepen en een last onder dwangsom opgelegd. Volgens de gemeente heeft de exploitant meerdere keren de kans gekregen om te onderzoeken of de activiteiten alsnog gelegaliseerd konden worden. Van die mogelijkheid zou geen gebruik zijn gemaakt. Daarom heeft het college besloten handhavend op te treden. De exploitant moest deze strijdige situatie uiterlijk 15 juni beëindigen en beëindigd houden ook. En gebeurt dat niet, dan kan een dwangsom worden verbeurd. In dezelfde krant lezen we dat de Rabobank in elk geval voorlopig de relatie met Salor Spakenburg niet mag opzeggen. Dat besloot de Amsterdamse rechter woensdag in het kort geding dat de Spakenburgse onderneming, moederbedrijf van onder meer maritiem ingenieursbureau Heine en Hopman, tegen de bank had aangespannen. Rabobank wil de zakelijke relatie beëindigen omdat er volgens de bank meerdere sanctieincidenten zijn geweest rond superjachten waarvan betalingen op Rabo-rekeningen zijn binnengekomen. En we blijven even in Bunschoten. Want de gemeente wil vanaf 2027 structureel meer geld beschikbaar stellen voor relatietherapie. Het jaarlijkse budget moet stijgen van 20.000 naar 30.000 euro. Aanleiding zijn de groeiende vraag naar ondersteuning en de stijgende kosten van de trajecten. SGP-raadslid Xander Muis benadrukte in de commissievergadering blij te zijn dat de gemeente Bunschoten deze hulp kan aanbieden. Op de site van Soesterberg Nu lezen we over de plannen voor woningbouw op de voormalige vliegbasis Soesterberg. Die hebben een belangrijke nieuwe stap gezet. Op dinsdag 16 juni ondertekende BV Hart van de Heuvelrug, ERA Contour, Synchroon, Timpaan, Heijmans en Nabij Wonen de gezamenlijke uitgangspunten voor de ontwikkeling van woonwijk De Vliegbasis. En met de ondertekening kunnen de plannen voor ongeveer 500 woningen verder worden uitgewerkt. De eerste woningen moeten volgens de huidige planning vanaf 2027 worden gebouwd.

0: De kenners hoorden het. Douwe Bob en de nieuws.
1: Nieuws uit de regio.
0: In Soesterberg kunnen bewoners van enkele straten hun energiekosten aanzienlijk verlagen. Dat blijkt uit een bewonersavond Klimaat op Orde Soest, ofwel COOS. De bijeenkomst richtte zich op woningen aan de Antonie van Leeuwenhoeklaan, de Christiaan Huygenslaan en de Buis Ballotlaan. De woningen in deze straten zijn gebouwd rond 1959 en ze delen dezelfde bouwkenmerken. Zo is er bij veel huizen sprake van een houten gevelplaat tussen het keukenraam en het raam op de eerste verdieping. Dat blijkt een kwetsbaar punt voor warmteverlies. Uit warmtecamerabeelden van twee woningen kwam naar voren dat vooral huizen zonder HR++ glas veel warmte verliezen. En daardoor stijgt het energiegebruik onnodig en blijft de woning minder goed op temperatuur. Na een aantal explosies op de Sprengenberg in de Amersfoortse wijk Vathorst grijpt volgens het AD burgemeester Lucas Bolsius nu naar een middel dat niet vaak wordt ingezet. Er komt een tijdelijke camera in de woonstraat. Op de Sprengenberg, een doodgewone straat in het noorden van Vathorst, is het al geruime tijd onrustig. Afgelopen weekend, in de nacht van zondag 14 op maandag 15 juni, gingen er twee explosieven af. Ze volgen op een explosie in de eerste week van 2025. En afgelopen zomer is een 32-jarige Amsterdammer aangehouden op verdenking van betrokkenheid hierbij. Bij Hoeve Ravenstein was de verrassing groot toen bekend werd dat de boerderijwinkel op landgoed Ravenstein is uitgeroepen tot de beste boerderijwinkel van de provincie Utrecht. Zo lezen we op de site van Eemland 1. De titel werd toegekend tijdens de Nationale Boerderijwinkel Awards. Een publieksverkiezing waarbij bezoekers en klanten bepalen welke winkels in de prijzen vallen. En volgens Saskia Tupker van Hoeve Ravenstein maakt juist dat aspect de onderscheiding zo bijzonder. Dat onze eigen bezoekers en klanten op ons hebben gestemd, geeft deze prijs extra waarde. Het voelt als een enorme waardering voor alles wat we hier dagelijks samen met ons team neerzetten. Aldus de trotse winnaar. En tot zover het regionieuws.
2: Het is genoeg, meer dan genoeg, dit tranendal. Controledwang, de generaal, het zwart of wit. De kleuter op de achterbank, de afhaaljunk, dominatrix, de twijfelaar, flipperbal.

0: is goed, meer dan genoeg. Ik ben meer dan goed genoeg.
1: Dat zouden we met z'n allen vaker moeten zingen over onszelf. Ik ben goed genoeg. Wende was dat.
2: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
1: Ja, goedemorgen Klaas.
3: Goedemorgen.
1: Nou, ik zei in de aankondiging van het programma, net na 9 uur... Ik zeg nou, het is vandaag donderdag 18 juni, de dag waarop we misschien wel aan het begin staan van een hittegolf. Maar daarover horen we alles door Klaas Bijker. Vertel, vertel.
3: Die hittegolven die zouden er inderdaad kunnen aankomen, want ik zie dat de afkoeling na morgen en helemaal na maandag, dat erg twijfelachtig is. Het kan ook gewoon heet blijven. Maar dat is nog behoorlijk onzeker. Dus er is mogelijk een hittegolf in de maak. Wat er wel in de maak is, is morgen een tropisch warme dag.
1: Ik hoor iets roepen van 37 graden in Limburg.
3: Nee, dat gaan we niet
1: Limburg,
3: zeggen.
1: Limburg, hè, heb ik het over.
3: Ja, Limburg.
1: Ja, Limburg. Wij dan 34
3: nou,
1: of zo.
3: Nou, daar zullen we even naar moeten kijken. Nou ja, goed. Nee hoor. Bij ons is het meer 2 à 3. Nou ja, we moeten toch een schepje bovenop gooien. Officieel wordt het niet warm als 32 graden, maar 33 of 34 graden zou ook nog kunnen. En bovendien, als je in een in de stad of in een bebouwde kom woont en je hebt een versteende tuin, dan kun je er zeker een paar graden bij tellen.
1: Ja, snap ik. Ja. Geen bomen, geen schaduw. Maar nee, weet je Klaas, jij zei van het maandag en dinsdag zou het ook nog wel eens heet kunnen zijn. Vaak is het toch zo, tenminste, naar mijn idee, als we regenbuien en onweer krijgen, dat het een paar aantal graden zakt. Maar dat is in dit geval niet zo,
3: nee,
1: begrijp ik?
3: Nou, je wel een aantal graden hoor. Want, want morgen is er een vrij uitgebreid onweer. Het zijn losse onweersbuien, niet al te groot van omvang, maar het kan even flink kletteren. Er zijn, het wordt geen zondvloed, maar het wordt even flink nat. En dan daarna koelt het maar een beetje af. Dus zaterdag en zondag zitten we toch weer dicht onder de 20, onder de 30 graden.
1: Oh, oké. Okay.
3: Met een flink zonnetje erbij. En dan maandag wordt het weer ongeveer dezelfde temperatuur als vrijdag. Misschien nog iets warmer. En die afkoeling daarna, die kan ook een paar dagen worden uitgesteld. En dan is er sprake van een hittegolf. Dan kan het misschien wel 35 graden worden.
1: Ja.
3: En daarover morgen meer. Dit is nog behoorlijk onzeker.
1: Ja, want jij zei morgen buien met onweer. Maar hoe is het vandaag dan? Vandaag en vanavond en vannacht? Niet.
3: Niet, nee hoor.
1: Oh.
3: Er is geen buiten bekennen in de wijde omtrek. Dus het moet uit Frankrijk komen. Daar is het ook prachtig weer. Nee, nou ja, je weet het nooit hoor. Van onweer kan wel eens verrassend zich plotseling ontwikkelen. Maar ik verwacht dat niet.
1: Zie ik nou toch weer slagen om je arm?
3: Ja, dat moet je altijd doen.
1: Ja.
3: Helaas.
1: Ja.
3: Nee, maar
1: nou ja,
3: de kans is klein, maar niet helemaal afwezig. En als er toch zich een lokale warmteonweer ontwikkelt, dan denk je nog eerder in het zuiden van het land als in het midden. Maar met de buienradar, met alle mogelijke modellen die ik heb bekeken, komt er vandaag geen onweer.
1: Nou,
3: en ook
1: is
3: geen
1: goed.
3: Regen. Maar het wordt vandaag ook al behoorlijk warm. We mogen eraan wennen, gelukkig. Het is niet in één
1: keer. Precies. Ja. En eventjes goed je aanpassen aan de warmte, water drinken en schaduw opzoeken enzovoort. We weten het allemaal.
3: Kleding veranderen, hoofddeksels.
1: Ik noem dat maar op gepaste wijze genieten. Klaas, wij horen jou morgen rond 9:30 graag weer.
3: Ik wil nog één ding aan jullie vragen. Zijn jullie op je studio wel ingesteld op die hitte in Baarn?
1: Ja, het is hier heerlijk. Maar wij zitten met ramen open.
3: Morgenmiddag.
1: We hebben airco, zegt Menno.
3: Oh, jullie hebben
1: wist
3: airco.
1: Ik niet eens.
3: Ja.
1: Nee hoor, gaat goed.
3: Het gaat goed. Okay.
1: Maar dank voor je aandacht daarvoor.
3: Ja.
1: Klaas, graag tot morgen.
3: Tot morgen.
1: Dag.

0: Ja, de kenners hoorden het al lang natuurlijk. The Golden Earring en When the Lady Smiles. De rekenkamer. De meeste van ons hebben er wel eens over gehoord. Elke gemeente, elke provincie en waterschap heeft er eentje. Maar wat doet zo'n rekenkamer nou precies? Nou, Eemland 1 in de persoon van Jean Heil, ons collega, is door de secretaris van de rekenkamer van de gemeente Soest gevraagd om juist hierover eens een podcast te maken. En Jean Heil heeft zich daar volledig in verdiept met als resultaat een prachtige podcastserie die veel, zo niet alles, duidelijk maakt over de werking van de rekenkamers. Jean, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat een goede zet van deze rekenkamer in Soest om dit te vragen en te doen. Want heel eerlijk, ook ik weet van het bestaan ervan, maar dacht altijd dat het puur om getalletjes ging. En dat schijnt helemaal niet zo te zijn.
1: Nou, getallen zijn natuurlijk belangrijk. Budget, uitgaven, het is toch gemeenschapsgeld waar ze over beschikken en waar ze over beslissen. Maar wat een rekenkamer vooral doet, die kijkt naar, en dat verzin ik zelf niet, maar dat heb ik allemaal even goed uitgezocht, die kijkt naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het gevoerde beleid.
0: Mm-hmm.
1: Kijk, dat is een mond vol, maar wat houdt dat in? Zij kijken onder andere naar, heeft de gemeente in een bepaald geval haar doelen bereikt? Heeft het beleid gewerkt? Is het geld goed besteed? Zou het voor minder geld gekund hebben? Houden ze zich aan regels en besluiten? Is het allemaal goed gevolgd? En dat doen ze vooral voor de gemeenteraad. Want dat vergeet een hoop mensen nog wel eens. Je hebt de gemeente en iedereen denkt de burgemeester en de wethouders. Nou, het hoogste in de gemeente is de gemeenteraad. En dat zijn de mensen die wij, de gemeenteraadsleden, die wij gekozen hebben.
0: Mm-hmm.
1: Die bepalen wat er in de gemeente gebeurt. En niet de wethouders en de burgemeester. Die komen wel met voorstellen die dan gevolgd worden of aangenomen worden door de gemeenteraad. Maar that's it. Nou, en dan kan het zo zijn dat een rekenkamer gevraagd wordt door een wethouder. Kijk eens naar deze plannen op bijvoorbeeld wonen. He, we zijn van plan daar zo over woningen te bouwen, dat gaat zo over kosten. Kijk daar eens naar. Zou dat kunnen? Klopt dat? Voordat de gemeenteraad dan een beslissing neemt, kunnen ze zo'n onderzoek van de rekenkamer ook tot zich nemen om te kijken van, god, misschien had het toch beter gekund, anders gekund, eenvoudiger gekund. En dat is in het kort wat een rekenkamer doet. Nou, zo'n onderzoek, dat doe je niet in 2 maanden. Dat is vaak, noemen ze een dik 1,5 jaar van tevoren, gaan ze al kijken, wat voor onderzoek gaan wij doen?
0: Ze zijn volledig onafhankelijk, hè?
1: Ja.
0: Binnen de gemeentepolitiek bezig, zijn onafhankelijk.
1: Nee.
0: Want dan denk ik, ik hoor jou dat allemaal zeggen, dan denk ik, ja, wat voor soort mensen zitten daar in de rekenkamer? En dat bedoel ik eigenlijk. Zijn dat mensen die allemaal inderdaad met cijfers en dat soort dingen bezig zijn? Want jij zegt het adviseren. Bijvoorbeeld ook over de aanpak van maatschappelijke problemen. Als je daar advies over geeft, zouden toch ook mensen die daar verstand van hebben, maatschappelijk werkers in kunnen zitten. Wat voor mensen zitten daarin?
1: Nou, om te beginnen hoeven het geen Soesters te zijn.
0: Oh.
1: Een rekenkamer die wordt samengesteld. En daar kan je op solliciteren. Ze zoeken mensen voor de rekenkamer. En dan zijn ze soms heel gericht op mensen die inderdaad uit het sociaal domein of uit de jeugdzorg.
0: Precies.
1: Of misschien wel uit de religieuze kant. En iemand van de rekenkamer kan. Nou, ze zullen uit Stadskanaal niet zo snel naar Soest komen. Maar uit Soest, bijvoorbeeld de mensen die hier in de rekenkamer zitten, er komt er een uit Amersfoort, er komt er een uit Nieuwegein, er komt er een. Ja, het is maar net wat voor profiel ze zoeken.
0: Ja, precies. En ligt het aan de grootte van een gemeente hoeveel mensen er in de rekenkamer zitten? Want hoeveel mensen zitten er in de Soester rekenkamer?
1: Er zitten er 5.
0: Dat is niet veel.
1: 3 heren en 2 dames.
0: Uh-huh.
1: Die gaan dus kijken wat voor onderzoeken ze hebben. Ze zijn natuurlijk ook gebonden aan budgetten. Ze hebben een budget voor
0: uiteraard,
1: onderzoek.
0: Uiteraard, ja.
1: Het is niet dat ze elk voorstel van de gemeente maar onderzoeken. Dus de wat grotere onderzoeken, daar gaan ze mee aan de slag.
0: Ja, nou is het heel makkelijk gezegd van, daar gaan we eens een podcast over maken. Jij hebt er inmiddels al een paar gedaan. Maar hoe heb je dat aangepakt dan? Want er zijn er drie die klaarstaan om uitgezonden te worden, hè? Begreep ik van jou.
1: Nou, ik heb met de voorzitter van de gemeente, van de Rekenkamer, dat is Frans Muizers, gesproken, een voorgesprek gehad. En die, toen hebben we gezegd, laten we nou eerst eens de tijd nemen in die podcast. Wat de Rekenkamer is, wat ze doet, wat ze mogen, wat ze niet mogen enzovoort. Nou, dat heeft geleid tot een gesprek van dik een uur. Nou, je gaat niet direct een uur lang naar dat zitten luisteren. Dus dat hebben we opgeknipt in drie verschillende podcasts.
0: Ja.
1: Dus de eerste drie afleveringen komen vanaf maandag online bij 1+1.
0: Mooi.
1: Dus dan kan iedereen naar de...
0: Iedereen naar de site en daar is een apart blokje podcast en daar kun je het vinden. Ja, duidelijk.
1: Exact. En dan kan je in drie afleveringen op je eigen tempo luisteren wat de Rekenkamer doet, waarom ze er zijn. En
0: nou, ik vind dat heel zinnig, want iedereen weet dat ze bestaan, maar inderdaad onwetend over wat ze precies doen. En komt daar dan nog een vervolg op? Of?
1: Ja, nou gaan zij zijn nu bezig met 1 of 2 onderzoeken, want meer per jaar kunnen ze niet doen, want het vergt erg veel tijd.
0: Ja.
1: En je moet het gedegen doen. En een van die onderzoeken, zij laten we nog weten welke, die volgen wij nou niet op de voet, maar die volgen wij. Dus de vervolgpodcasts komen, dat kunnen er nog 3 of 4 zijn, of 5 of 6, volgen we hoe zo'n onderzoek zijn werk gaat.
0: Ja, precies.
1: En wat is de status, hoe ver zijn jullie, enzovoort.
0: Want een onderzoek leidt ook tot een rapport, denk ik, met conclusies en aanbevelingen, adviezen.
1: Ja.
0: En dat gaat dan naar algemene besturen, naar de raad of...
1: Die gaat naar de gemeenteraad.
0: Ja, maar dat kan niet zomaar terzijde geschoven worden, neem ik aan. Daar moet wel serieus mee omgegaan worden.
1: Nou, het is niet bindend. Het is niet zo van...
0: Okay.
1: Ze kunnen het naast het neerleggen.
0: Ja.
1: Maar meestal doen ze er wel iets mee.
0: Ja, precies.
1: Ja, maar nou, het is niet zo wat zij zeggen dat moet gebeuren.
0: Nee, precies. Nou, Jean, vanaf maandag te zien of te horen eigenlijk op onze site. Ja. 1+1.nl. En als u dan naar podcast gaat, dan ziet u... staat de eerste nou of de eerste drie? Dat had ik even gemist. Alle drie?
1: Die gaan volgende week komen online.
0: Ik vind het heel zinnig. En je hebt je er ook helemaal ingestort. Dus we gaan het absoluut beluisteren. Jean, dank je wel voor nu. En fijne dag verder. Veel water drinken.
1: Jij ook. Ja.
0: Oké, dag.
1: Doeg.

0: The Teske Brothers and This Will Be Our Year. Nou, dat hopen we dan maar. En wij maar denken dat 1 januari altijd de dag is dat we fris starten met een gezonde leven, op welke manier dan ook. Maar kennelijk hebben we dan met z'n allen toch iets gemist. Want juist de maand juni voelt voor veel mensen als een natuurlijk moment voor diezelfde frisse start. En dit fenomeen heet de Summer Reset. Aan de telefoon leefstijlcoach Lisette de Jong. Lisette, goedemorgen weer.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik zat erover na te denken, maar is juni niet een beetje laat? Want bij gezondere levensstijl hoort vaak ook afvallen. En denk ik, zo kort voor de vakantie. Leg eens uit, waarom juni?
1: Ja, waarom juni? Nou ja, waarom? Ik denk dat er niet speciaal... Ja, maar ik denk, kijk, in juni dan begin je meestal toch een beetje af te tellen, hè, naar de zomervakantie. Het wordt vaak wat rustiger op werk. Misschien nu deze weken nog niet, maar vanaf volgende week dan merk je dat het toch wel wat rustiger wordt. Hè? Dat er mensen op vakantie beginnen te gaan. En dat is voor de achterblijvers is dat dan ook wat rustiger. Minder vergaderingen, minder deadlines. En juist die extra ruimte die dan vrijkomt in je hoofd en in je agenda ook. Het is een perfect moment om gewoon eens even stil te staan bij van goh, waar sta ik nou eigenlijk, hè? Met mezelf, met mijn gezondheid, met waar ik naartoe wil. En om dan alvast eerste stappen te zetten naar misschien die gezonde leefstijl. Hè? Stel dat het sporten erbij in was geschoten de afgelopen maanden. Dan is juist die summer reset, als het wat rustiger wordt, weer een goed moment om het weer terug in je systeem te krijgen.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: En zelfs met de vakantie die eraan komt. Ja, weet je, in vakantie is natuurlijk ook... Ja, ik denk zelf altijd genieten en ook stapjes naar gezondheid, dat kan prima samengaan.
0: Nou, inderdaad.
1: Dus juist in de vakantie heb je tijd. Weet je hebt niet werk of deadlines waar je achteraan moet. Dus het is een perfect moment, naar mijn idee.
0: Nou ja, dat is wel een ding, want dan ben je er eindelijk klaar voor. Hè? Na die summer reset ben je klaar om lekker vakantie te vieren. Maar hoe kun je zorgen dat je én kunt genieten en geen kilo's aankomt, waardoor je in september weer van voren af aan begint. Want genieten staat toch vaak bij, ja, heerlijk, lekker eten, noem eens Italië, Spanje. Ja, je weet het zelf ook wel, denk ik. Je bent ook een mens.
1: Maar dat hoeft elkaar niet uit te sluiten, denk ik. Ik denk dat je, weet je, het kan prima samengaan. Kijk, je kan, we zeggen altijd de 80-20 regel. Hè? Als je het voor 80% gezond doet, kun je nog echt wel voor 20% genieten. Maar het gaat om dat je bewuste keuzes maakt. Als jij dat lekkere bord pasta daarvan wil genieten, nou prima. Maar ga dan bijvoorbeeld ook 's ochtends, als je vroeg op staat, even lekker langs de zee wandelen.
0: Of een paar baantjes zwemmen. Ja.
1: Ja, precies. Ik denk op het moment dat je daar bewust over nadenkt en dat deze tijd, hè, als het dus wat minder druk wordt, allemaal met werk en zo, dan heb je daar de ruimte voor om gewoon te kijken van oké, wat vind ik nu echt belangrijk? Hè? En waar wil ik nu echt van genieten? Welke gezonde keuzes zijn voor mij nu echt belangrijk? En dat je voor jezelf een beetje een soort van plannetje maakt.
0: En dan hebben we de socials natuurlijk. Bij de socials, daar wordt vaak van alles verteld door die mensen. En dan denk ik, de nadruk ligt daar vaak op. De glow-up, het bereiken van een ideaalbeeld. Af en toe komen er woorden dat ik denk, wat zou dat nou weer zijn?
1: Ja,
0: maar wat is er toch mis met gewoon jezelf zijn?
1: Nou, precies dat. En ik denk ook, wij die influencers, kijk, op zich, het idee van die summer reset vind ik heel mooi, maar social media vliegen dan vaak weer uit de bocht, weet je. En dan die komen dan allemaal weer met dingen die echt helemaal niet haalbaar zijn, hè. Dat je voor de vakantie nog even 10 kilo af moet vallen.
0: Ja, dat.
1: Je hele leefstijl moet omgooien, moet gaan detoxen. En het is allemaal, weet je... Ja, houd het klein, houd het simpel. Kleine stappen, eenvoudige stappen die behapbaar zijn.
0: Wat ik wel heel mooi vond aan dat summer reset, die reset, dan denk ik altijd aan de knop. Het minder schermtijd bijvoorbeeld, daarvoor is dat moment dan wel weer goed. Langere en mooiere zomeravonden, dan ga je lekker naar buiten, je gaat wandelen, desnoods een terrasje pakken. Maar niet achter je scherm zitten of op je telefoon.
1: Nee, precies. Nee, ik heb zelf altijd, ik heb eigenlijk ook een soort van summer reset. Ik heb altijd zeg maar met oud en nieuw een soort reset. Dan gooi ik echt de tent voor 2 weken dicht om even weer helemaal tot mezelf te komen. Dan ga ik ook dingen opruimen in huis, dingen weggooien. Dat geeft echt ruimte. En dan ga ik ook bedenken, goh, wat wil ik nou eigenlijk komend jaar, hè? Qua werk en maar ook met mijn gezondheid. Qua hobby's. En eigenlijk doe ik dat vlak voordat de zomervakantie begint ook. Dan herhaal ik dat eigenlijk. Dus het is eigenlijk voor mij een soort eindejaars schoonmaak. Maar dan voor de zomervakantie.
0: Nou ja, zomervakantie schoonmaken, ja. Zou jij dat mensen inderdaad ook kunnen adviseren? Doe het niet alleen 1 januari, maar pak het ook na een half jaar weer voordat de vakanties beginnen?
1: Ik denk dat het heel goed is om af en toe voor jezelf een reflectie of eikmoment te plannen. En dan gewoon echt even de rust pakken van, goh joh, ben ik nou eigenlijk nog op de goede weg met alles? Wat wil ik nou eigenlijk? Wat wil ik misschien niet meer? En dat gaat eigenlijk verder dan alleen maar sporten, hè? Of dat je genoeg groente moet eten. Natuurlijk, dat is ook belangrijk, maar het gaat ook om van, goh, besteed ik nog wel genoeg tijd aan mijn hobby's? Heb ik nog wel genoeg tijd om af en toe lekker in het bos te wandelen? Of, hè, want daar houd ik zo van. Dus dat je echt voor jezelf eens kijkt van, joh, ja, hoe zit het erbij?
0: Ja.
1: En wat wil ik, wat gaat er nu goed en wat wil ik anders? En welke stappen ga ik daarvoor zetten?
0: Nou.
1: En daar is dit een ideaal moment voor.
0: We weten uit een vorig interview, adviezen hoeven niet opgevolgd te worden, maar het is altijd goed om een advies te geven. Nou, Lisette, ik wens jou een hele fijne week, fijne dagen. Jij weet wat je moet doen als het heel erg warm is, hoef ik je niet te gaan vertellen. Weten we allemaal. En graag tot de volgende keer weer.
1: Ja, dankjewel. Jij ook. En geniet van een mooie dag.
0: Doen we.
1: Doei.

En tot zover Eenland Actueel van deze donderdag. Van 12 tot 1 wordt het programma herhaald, maar via Programma Gemist ook op onze site eenland1.nl terug te luisteren. En morgenochtend zijn we weer present van 9 tot 10 en dan samen met de collega's van Nieuwsplein 33. Dank dat u op ons afstemde en mede namens Technicus Menno Mooi wens ik u alvast een prima weekend. Zoek vooral af en toe de koelte op en drink voldoende water. Dag!

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden wil de politie niet kwijt. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en een mogelijke pijpbom gevonden. Explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en is er brand gesticht. Dat vuur kon snel gedoofd worden. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de derde keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor betrokkenheid. Het OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht. 4 daarvan worden momenteel nog bekeken. In New York is een jongen van 18 om het leven gekomen toen hij uit een koets viel waarvan de paarden op hol waren geslagen. Dat gebeurde in Central Park toen de koetsier was uitgestapt om een foto van de inzittende te maken. De jongen uit India zat samen met zijn ouders en broertje in de koets. Zij zijn licht gewond geraakt. Door het ongeluk is de discussie opgeleid om paardenkoetsen in het centrum van New York te verbieden. Het afgelopen jaar waren er 8 incidenten, maar niet eerder viel er een dode. Het weer zonnig en droog, 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dekker Radio. Menno Dekker.

0: The Beatles. En Drive My Car uit 1965. Heel lang geleden.
1: Oude munt. You can
0: have it. Zo is dat.
1: Oude munt.
0: Dat zei ik. If you want it. Robert Palmer. You can have it. Take My Heart. Hoort hij er ook nog achteraan te zingen.

Mooie hit uit 1980 van Robbie Dupree, Steal Away bij Dekker Radio ben je. En Zion Marley is ook van de partij vandaag. Hij is in de sky. Hoe die dat doet weet ik niet hoor. Misschien met een vlieger of zo. Hij zal het wel uitleggen.

Zion Marley. Nou, natuurlijk familie van Bob, hè? Dat is duidelijk te horen. Beetje hakken puffermuziek is dit, ja. In the sky. Over en uit. Nederlandstalig van Roland Verstappen. Hey, familie van Max? Denk het niet, hè? Staren.

klonk de discotheekmuziek in 1978. The Freaks zijn ziek. En de groep heet Ziek. Nou, wat willen we nog meer? Straks deze drie met Wiebe Barkie. Maar eerst nog eventjes Mickey van Wijk en Onderweg naar Jou. En die is spiksplinternieuw. Of ook wel spiksplintermooi.

0: Leuk hè, van Mickey van Wijk. Die ga ik vaker draaien. Onderweg naar jou. En we gaan nu onderweg naar Studio 2.
1: Dadelijk onder andere deze drie.

0: Tot zo.
1: Het is 1:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een man en een vrouw van 53. Het zou gaan om een echtpaar. Hun dochter van 13 is door de politie aangehouden. De NVWA gaat deze zomer met drones controleren of dieren last hebben van hittestress. De dienst wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. In New York is een jongen van 18 om het leven gekomen toen hij uit een koets viel waarvan de paarden op hol waren geslagen. Dat gebeurde in Central Park toen de koetsier was uitgestapt om een foto van de inzittende te maken. Het weer volop zon, 26 tot 32 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer.

En zo zijn we weer aangeland. Deel 2 van dit uur Dekker Radio. En we gingen van start met de Fortunes. Here comes that rainy day feeling again. Mag het niet hopen. Dit zijn de Rolling Stones. Just You Fool. En daarna Anthony O'Neill en The Murder. Nou zeg, wat is dat nou toch?

bijzonder lied, hè? The LNN Don't Stop Here Anymore. Het blijkt dus een country song te zijn. Nou, dat klonk ook wel als zodanig, hè? Anthony O'Neill and the Murder. Nou, laten we die maar gauw vergeten. Klinkt niet best, toch? En toen werd het zomer, in 1977. Samen met Rob de Nijs.

0: Leona Filippo. Zomer bij Dekker Radio. Afgelopen uit.
1: Je hoort het in Dekker Radio.
0: Dat zei ik. Even een uitstapje naar Duitsland. Met de groep Loose Electric. We moeten helemaal naar 1994 hiervoor. Dat is zo gebeurd hoor. Titel: Mädchen.

Amerikaanse gezelschap. Association. Leuk, hè? Van lang geleden. En Cherish bij Dekker Radio. We gaan nog eventjes naar een Nederlandstalige. De Zwarte Kat. Francisca Peters. Leuk lied is dit.

0: Door Alt Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen. Dat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden over deze zaak wil de politie niet kwijt. Zonder dat nabestaanden het wisten, zijn in Dordrecht 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats. Ook het gemeentebestuur was niet op de hoogte. 6 jaar geleden liepen de grafrechten af van een aantal overledenen. Een medewerker van een begraafplaats, Dubbeldam, besloot toen de lichamen te verplaatsen naar begraafplaats Essenhof, zo'n 3 kilometer verderop. De gemeente Dordrecht zegt dat dit nooit had mogen gebeuren en dat de lichamen worden teruggebracht. De Poolse politie heeft een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op een Russische kunstenaar. De Poetin-kritische Skripetsky werd maandag doodgeschoten. De Poolse premier Tusk schrijft op X dat de verdachte een Georgisch paspoort gebruikte. De autoriteiten proberen nu achter de identiteit van de opdrachtgever te komen. Skripetsky stond bekend om hoe hij de spot dreef met de Russische president Poetin en de Belarussische president Lukashenko. Ook had hij kritiek op de oorlog tegen Oekraïne. Komende maanden wordt boven weidegebieden met drones gecontroleerd of dieren last hebben van hittestress. De NVWA wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. Het weer, de zon schijnt, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht is er kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: De Mystery Tour.
2: Het programma met de muziek waarmee het allemaal begon.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door. En ook de Vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten en er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. Het komende half jaar gaan de Verenigde Staten bekijken welke troepen en welke militaire bases ze in Europa willen houden. Dat heeft minister Hegseth van Defensie gezegd in een vergadering met andere ministers van NAVO-landen in Brussel. Hegseth zei dat Europa voor zijn eigen verdediging moet zorgen, maar dat de VS wel vanuit Europa wil blijven opereren. In Europa zijn ongeveer 80.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Ze helpen onder meer bij de verdediging tegen Rusland. Een voetballer van Ivoorkust mag Canada niet in. Elie Wahi krijgt geen toestemming van de autoriteiten, omdat hij in Frankrijk wordt verdacht van matchfixing. De Franse Voetbalbond merkte dat er vorige maand veel geld werd ingezet op een gele kaart voor Wahi. De voetballer kreeg die wedstrijd ook geel. Wahi blijft nu achter op het basiskamp in de VS. De rest van het elftal van Ivoorkust speelt zaterdag in Toronto tegen Duitsland. De Oranjevrouwen hebben voor de play-offs voor WK-kwalificatie geloot tegen Hongarije. De wedstrijden zijn in oktober. Als Oranje wint is Turkije of Slovenië de volgende tegenstander. De Oranjevrouwen moeten de play-offs spelen omdat het elftal van Arjan Veurink als tweede was geëindigd in de kwalificatiegroep. Alleen de groepswinnaar plaatste zich direct voor het WK van volgend jaar. Het weer, de zon schijnt, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen nog warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door. En ook de Vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten. En er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. In Dordrecht zijn 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats, zonder dat de nabestaanden dat wisten. Ook het gemeentebestuur wist van niets. Bij een ruiming van graven met verlopen grafrechten bleek dat 21 lichamen niet volledig waren vergaan. De lichamen worden weer teruggebracht. Twee belangrijke meetstations op de Atlantische Oceaan die ontmanteld dreigden te worden door de regering Trump zijn tijdelijk gered. Wetenschappers uit 5 landen, waaronder Nederland, krijgen de stations voor de kust van Groenland in bruikleen. Daardoor zijn ze nog zeker 2 jaar te gebruiken. De VS zei begin deze maand dat er plannen waren om 4 meetstations te ontmantelen. Maar dat zou problemen opleveren, omdat ze worden gebruikt om de golfstroom te bestuderen die van invloed is op het klimaat in Europa. Het weer, zonnig, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Bond Jan Berg.

0: 1986, de muziek van Die Oudveld open in het programma Bond voor Vandaag. Your Love, de titel van de plaat. Fijn dat u er weer bij bent. Twee dagen de lekkere plaatjes weer vandaag en ik ben Jan Berg. Het is maar eventjes dat u het weet.
1: One,
0: de oude rockers van de Stones, one, two, three, in de Stars.

0: De oude meuk. Nee, helemaal geen oude meuk. Spik springt er nieuw, maar het klinkt alsof het in de jaren 60 zijn gemaakt. De nieuwe Rolling Stones was dit in de Stars, de titel van de plaat. Maar over oude meuk gesproken.
1: Oude meuk.
0: Hier hebben ze wel, 1962. Dit zijn de Crystals en He's the Rebel.

0: Het geluid van 1962, die waren ze de Crystals en He's a Rebel.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Crash Up uit 2002 alweer deze. Dit is Promise.

0: Jacqueline Grovaerts in de band Crisp Promise uit 2002 alweer deze gouden oude plaat.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Na 2014, Sigma en Paloma Faith. Dit is Changing. Zit er verandering in de lucht? Ja, wie zal het zeggen?

0: Terug uit jaar 2014 met de muziek van Sigma en Paloma Faith. Changing, verandering.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Breek nieuw werk hier zo van Fancy. Nummer met de titel Habibi.

0: En dat was hem, de nieuwe plaat van Fancy Habibi, de titel van deze plaat. Ja, een beetje Nederlandstalig, zo'n beetje erin in het programma, toch?
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond, very Bond.
0: Ja, lacht er maar, waarom zeggen we dan? Dit is de London Beat, 1992 muziek. You bring on the sun. Nou, laat het zonnetje maar komen dan.

0: Zeker de muziek van de London Beat. Eventjes terug naar het jaar 1992 met deze You Bring On The Sun. We kijken op de klok. Wij moeten langzaam richting het half uur. Dat dan weer wel. En dat gaan we dan ook maar doen. Uiteraard met muziek.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: We gaan naar het jaar 1972 met de mannen van de Eagles. Peaceful, easy feeling. Dat is lekker.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft een tienermeisje uit Meerstad bij Groningen aangehouden. Ze wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van haar ouders, een echtpaar van 53. De man en de vrouw werden vannacht gevonden in hun huis. De VS bekijkt welke troepen en welke militaire bases ze in Europa willen houden. Dat heeft minister Hegseth gezegd. Hij zei dat Europa voor zijn eigen verdediging moet zorgen, maar dat de VS wel vanuit Europa wil blijven opereren. Het elftal van Ivoorkust moet het zaterdag in de wedstrijd tegen Duitsland doen zonder speler Eli Wahi. Hij mag Canada niet in, omdat hij in Frankrijk verdacht wordt van matchfixing. Het weer, zon en het is 26 tot 32 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond
4: met Jan Berg.
5: Hey you, this is...

Ja, tjoeke tjoeke tjoek, hè. Stukje disco muziek uit het jaar 1982 van The Dance Reaction. En we sprongen toen de tijd met z'n allen op de disco train, op de disco vloeren. In de bekende disco gelegenheden die in de jaren 80 had. Tegenwoordig hebben je niet zoveel meer volgens mij, hè. Over tegenwoordig gesproken, hedendaagse muziek van Noah Kahan. Dit zijn American Cars.

0: Muziek van Noah Kahan. Spreekt een nieuw werkje. American Cars, digital platen. We gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: Wayne Fontana en de Mindbenders. Uit 1966. A Groovy Kind of Love.

0: Jazeker, de gouden oude muziek van The Mindbenders, terug naar 1966, The Groovy Kind of Love. Later nog Phil Collins nog een keer over gedaan.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Gabriella Cielny uit 2009. Dit is Sanctuary.

0: Ja, gewoon lekker kabbelende muziek, deze van Gabriella Chilmi, nee, uit 2009, deze opname. Dit was Sanctuary.
1: Meer dan hits.
0: Alleen. Uiteraard hebben we dat ook voor u hier. The Portland Rider en Brosland.

0: Een lekker nieuw nummer van The Portland Rider hoorde u zo voorbij komen. En dat was The Promised Land, ja, het beloofde land. Wat zou het wezen, hè?
1: Hey Jan, wat is het weer al de Noorse gezellig, Biddy.
0: En of het gezellig is hier in het programma. Anderson Paak hier zo, samen met Silk Sonic. Muziek uit dit 2021. Leave the door open.

2021 dat dit uitkwam. Bruno Mars en Anderson .Paak. Het heerlijke kabbelende Leave the Door Open. En de open deur bracht ons dan wel weer op het einde van het programma. We zitten er weer doorheen een uurtje lang rond op uw radiotoestel. Mijn naam is Jan Berg en ik heb het vandaag weer met plezier voor u gepresenteerd. En ik hoop dat u weer met plezier geluisterd heeft naar dit radioprogramma. Mocht u willen reageren, dat kan er nog altijd. janberg.radio@gmail.com is het postvakje wat daarvoor open staat. Ja, dan rest u mij nog u een hele fijne dag toe te wensen. En ik ga u vertellen wat de muziek is waar u mee uitgaat. We gaan allereerst naar het jaar 1977 met Mr. Big en zijn song Romeo. En daarna hebben we nog een plaatje klaarstaan van Salvatore Battiato en Selmi G. Een nummer wat getiteld als Notte Italiana. Ik heb genoeg gekletst. Bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag weer tot de volgende mond maar weer.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consumentenmarkt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. Verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen werden weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran lijkt het conflict in de Perzische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Een man en een vrouw uit Dalfsen in Overijssel zijn veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 17 maanden voorwaardelijk, voor het ontvoeren van hun kinderen. Volgens de rechter is bewezen dat ze hun dochter van 11 en zoon van 6 vorig jaar ontvoerden nadat die uit huis waren geplaatst. Ze namen de kinderen mee naar een appartement in Oudenaarde in België. Een dag later vond de politie hen en werden de ouders aangehouden. Die zeiden tijdens de rechtszaak dat hun kinderen onterecht waren afgepakt. Omdat de ouders al in voorarrest hebben gezeten, hoeven ze niet meer de cel in. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Zo zijn hardloopwedstrijden afgelast of ingekort. Festivals plaatsen extra waterpunten en overkappingen. En bezoekers wordt geadviseerd om goed te smeren, genoeg te drinken en een pet of ander hoofddeksel te dragen. Dan het weer, veel zon en in het zuidoosten tropisch warm. Het is 26 tot 32 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Hallo allemaal, dit is de eerste uitzending van de Duurzame Draai van Eemland 1.

0: Hallo allemaal. Welkom bij de allereerste uitzending van het programma Duurzame Draai.
1: Een nieuw programma over duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Niet zwaar of belerend, maar positief, kritisch en praktisch, maar vooral ook leuk. En we hoorden net De Dijk, Wakker in een Vreemde Wereld. Wat gebeurt er in deze wakkere wereld rondom duurzaamheid?
0: Nou, leuk liedje, Annemarie. Goed uitgekozen. En Wakkere Wereld is echt dus mooie tekst. Ik denk dat het qua duurzaamheid, al is dat natuurlijk best wel een ingewikkeld woord, het nodige te doen valt in ieder geval. Dus dat we daar met z'n allen iets aan kunnen doen. En dan gaat het over het klimaat, het gaat over gebruik van energie, het gaat over de natuur, het gaat eigenlijk over van alles. Maar we hebben wel wat te doen.
1: Leuk, we hebben wat te doen. En met wie zitten we hier allemaal? Noelle, misschien kun jij jezelf even voorstellen.
0: Nou, dat wil ik zeker. Mijn naam is Noelle Sand. Ik woon in Baarn al meer dan 25 jaar. En ik ben sinds 2 jaar klimaatburgemeester van Baarn. En dat heb ik gedaan omdat ik het toch wel echt heel belangrijk vond om iets over milieu en over duurzaamheid en het klimaat onder de aandacht te brengen van de bewoners van Baarn. En jij, Annemarie?
1: Ja, ik ben Annemarie Onderstal en ik ben bijna 3 jaar bij Baarn Duurzaam. Daar doe ik de communicatie, dus alles rondom wat is Baarn Duurzaam en wat doen we daar. En ik ben projectleider van het project Slim met Energie, waar we bij mensen thuis komen om die te helpen voor kleine maatregelen.
0: Wat leuk. Maar we zijn hier niet met z'n tweeën, want er zit hier nog iemand aan tafel. Henk van Es, wil jij ook je even kort introduceren?
2: Ja, natuurlijk. Henk van Es, ik ben energiecoach in Baarn. En ik kom bij heel veel mensen thuis. En als we dan wat verder praten, duurzaam, klimaat, milieu. Het is een veelheid aan informatie. En ik zou het ontzettend leuk vinden als wij een beetje orde kunnen scheppen in die chaos. En vooral ook de lokale activiteiten kunnen benadrukken. En dan bedoel ik niet typisch Baarn, maar onze omgeving van Soest enzovoort. Zodat we ook van elkaar wat kunnen leren. En ik hoop dat we het ook een beetje kritisch benaderen.
0: Ja, heel goed. Ja, kritische vragen stellen mag altijd natuurlijk. Ja, leuk. Ja, het is zeker.

0: En niet alleen omdat het goed is voor het milieu, maar ook goed voor je portemonnee. Wat doe jij bijvoorbeeld, Annemarie, bij jullie thuis aan duurzaamheid? Met een gezin, met kinderen.
1: Ja, het is best lastig met een paar van die pubers in huis, moet ik je eerlijk zeggen. Mm-hmm. Mijn dochter continu aanspreken op een... Op korte douchen. Ik denk dat ik binnenkort maar bij Ad, bij de wereld van Pippen is in zo'n mooie... hoe noem je dat? Zo'n timer, zo'n zandloper gaan halen. Ja. Misschien gaat dat helpen. Wij hebben natuurlijk een goed geïsoleerd huis. Wij koken wel nog op gas. Een groene tuin, veel bloemen, diverse kleine dingen vooral.
0: Goed zo, ja. En bij jou, Henk, hoe gaat het daar?
2: Ja, ik heb 15 jaar geleden een oud huis gekocht. Het is een oud familiehuis. En helemaal verduurzaamd. Volgens de standaarden van dat moment. Nu zou ik het alweer een stukje verder doen. En alle dingen die zo'n beetje denkbaar zijn. Als warmtepomp, isolatie, vloerisolatie, muren, dak, batterijen, zonnepanelen. Nou ja, dat soort dingen.
1: Ja, maar goed, Henk. En inderdaad, het gaat heel snel met al die ontwikkelingen. Dus het lijkt een beetje alsof we continu achterop lopen.
2: Ja, je krijgt altijd spijt omdat je te veel betaald hebt. Want het is veel goedkoper geworden. Zonnepanelen, batterijen. Maar goed, je moet een keer wat.
1: Ja, dat is waar. Ja. Nou, laten we hopen dat we ook wat duidelijkheid kunnen gaan scheppen. In deze chaos inderdaad in sommige gevallen. Ja, en sommige dingen minder. Maar andere dingen zijn best wel, zeker voor inwoners of voor de particulieren, denk ik, heel lastig. Van hoe ga ik nou dingen aanpakken?
2: Ja, en de kosten spelen natuurlijk ook een grote rol. Hè? Van, is het een investering die zich terugverdient? En als je weet hoe moeilijk het is met zonnepanelen, met die hele salderingsregeling. Nou, daar lopen we nu natuurlijk ook tegenaan. Wat doet de overheid en wat doet ook de lokale overheid? Hè? Dat is ook belangrijk.
1: Ja, en dan wordt er ook nog gezegd dat we niet kunnen aansluiten. Dus dat vind ik ook nog wel een interessant onderwerp om de komende keer eens even goed te gaan belichten.
2: Congestie, hè?
1: De netcongestie. Ja, zeker. Ja.
0: Hebba, wat een nare woorden allemaal. Ja. Maar het positieve daaraan is dat als we met elkaar toch dingen doen, hè, al zijn het kleine dingen, dat dat toch met elkaar toch een hoop effect kan hebben. Dus dat is natuurlijk ook wel weer de winst. En ik denk, ja... Als je dan, ik kijk dan bijvoorbeeld bij mijn buren en die hebben nu dan een airco geplaatst. Ja, dan ga ik wel eens in, dan wil ik wel weten hoe zij dat dan doen en waarom ze voor die keuze hebben, die keuze hebben gemaakt. Bij mij verderop hebben ze alle dakpannen vervangen. Dus alle dakpannen eraf, en nieuwe dakpannen erop, nieuwe gevels en noem maar op. Weet je,
1: goed
0: dus
1: geïsoleerd, denk ik, dakisolatie.
0: Ja, enorm. Maar dat is dan in een rijtjes gebeuren, is dat toch best wel een flinke klus, lijkt me dan zo. Dus dat is echt interessant ook wat mensen dan voor keuzes maken. En eigenlijk weten we daar nog veel te weinig van. Dus ik hoop ook dat we met elkaar ook mensen zullen vinden die het leuk vinden om te vertellen over hun zoektocht naar duurzamere energie en hoe ze dat aanpakken. Dus dat lijkt me hartstikke leuk om te doen.
1: Nou, we gaan later in het programma ook praten over een heel mooi wijkinitiatief. Wat daar ook al allerlei dingen gebeuren dat buren elkaar inspireren. Toch, Henk?
2: Ja, Ted, hè, in de Transvaalwijk. Komt later aan bod.
0: Ja. Nou, en ook wat de gemeente natuurlijk doet. Hè. We hebben natuurlijk in Eemdal-Noord zijn we begonnen met een initiatief om een wijkwarmteplan te maken. Dus dat is eigenlijk ook al, wij waren de eerste. En toevallig woon ik in Eemdal-Noord, dus was ik er wel wat meer bij betrokken. En dat is toch ook interessant. Het was ook echt een zoektocht en echt met elkaar uitvogelen van, goh, hoe moet dat dan? En stel nou dat we collectief warmte willen opwekken. Hoe moet dat dan? En kan dat überhaupt? En eigenlijk zijn de antwoorden daar ook nog helemaal niet op gegeven. Maar dat is wel een ontdekkingstocht die we met elkaar aan het maken zijn. En dat is dan wel leuk dat dat in Baarn dan op deze manier wordt aangepakt.
1: Ja, en in Soest hebben we daar natuurlijk warmte uit vijvers. Hè?
2: Ja,
1: waar we straks over gaan praten.
0: Daar gaan we ook over hebben.
1: Ja, het is een heel mooi initiatief dat daar plaatsvindt. Wij hebben hier natuurlijk ook de Eem liggen. Dus wie weet gaat er daar nog wat mee gebeuren.
0: Wie weet.
2: Oké. Okay.

0: Nou Henk, we hebben het over Ted in de wijk Transvaal. Maar ik vraag me af wie in Baren ooit van Transvaal heeft gehoord. Maar het ligt grofweg tussen het centrum en het NS-station. En het staat voor Transvaal Energie Team. Transitieteam. Dus bewoners die zelf het initiatief hebben genomen om de buurt te verduurzamen. Henk sprak de initiatiefnemers van het eerste uur.
1: Ik ben in de wijk Transvaal in Baren. En ik zit aan tafel met Jan van Workum en Jost de Graaf. We willen het hebben over Ted. Wat is dat in vredesnaam?
2: Nou, Ted is een beweging die hier, een vereniging intussen, die uit de grond is gestampt door Dirk Kooijman. En die had het idee om de verduurzaming een push te geven. Meer en meer op de verzoek van de gemeente. En daar ben ik bij aangehaakt. En daar ben ik laaiend enthousiast over geworden.
1: En wat betekent TED?
2: TED staat voor Transvaal Energie Transitie.
1: Transvaal is in Zuid-Afrika, hè?
2: Ja, dat zou je denken. Maar wij zitten hier in Transvaal. Ik heb het ook nooit zo gerealiseerd. Maar deze wijk waarin wij wonen, onder andere de Krugerlaan, de Nassalaan, dat is Transvaal.
1: En hoe kan
2: het? En er zijn zo'n beetje 540 huizen, woningen. Over het algemeen oud. Rondom 1900 zijn de eerste. En daar is een heleboel aan te saneren en te verbeteren. En over het algemeen zijn de energiekosten hoog.
1: En we zitten in Hoogbaren, begrijp ik, hè?
2: We zitten in Hoogbaren.
1: Ja, dus de grote huizen, veel vrijstaande huizen ook.
2: Veel vrijstaande huizen. Er zijn ook wel wat straten met kleinere woningen. Maar overwegend de grote huizen.
1: Ja, en hoe pakken jullie het aan?
2: Het toeval wilde dat ik, toen ik met pensioen ging een paar jaar geleden, toen dacht ik, ja, ik moet ook eens naar mijn gasrekening kijken. Toen ben ik hier aan mijn eigen huis begonnen. Ja. En toen dacht ik, nou ja, als ingenieur moet dat niet zo moeilijk zijn. Toch is dat vreselijk ingewikkeld om dat allemaal uitgezocht te krijgen.
1: Ja.
2: En toen dacht ik, ja, dat kan je eigenlijk, als je niet de goede opleiding daarvoor hebt, kan je dat niet zelf doen. Dus je bent afhankelijk van anderen.
1: Ja, ja.
2: Dus laten we dat eens anders aanpakken. Wij gaan keukentafelgesprekken aan. Ik heb binnen Ted gezegd, ja, ik heb er wel iets verstand van intussen, maar ik ben geen expert, dus ik wil er een goede expert bij.
1: Ja.
2: En dan gaan we goed gesprekken in de keuken beginnen bij bewoners die aangeven dat ze wel iets willen.
1: En wie is die expert?
2: En die expert is Jost de Graaf, waar ik heel enthousiast over ben. Jost, je kan je nog wel even introduceren.
3: Ja, nou, mijn naam is inderdaad Jost de Graaf. Ik werk vanuit Baren met mijn bedrijf Groen voor Elkaar. En begeleid en adviseer mensen in het verduurzamen van hun woning op een goed doordachte manier.
1: Dat is ook je werk?
3: Ja, dat klopt.
1: Daar is ook je inkomen van afhankelijk?
3: Ja, absoluut. Daar ben ik fulltime mee bezig. En onder andere in dit leuke wijkinitiatief mag ik een steentje bijdragen in het adviseren van de mensen die hier wonen.
1: Dus je zegt, we gaan aan de keukentafel zitten. Wat is er al gebeurd tot nu toe?
2: Nou, we zijn nu bij een elf adressen geweest. En er staan er nog 6 in de rij weer. En die mensen, de eerste die we gehad hebben, zijn ook wel heel enthousiast. Die zeggen, ja, nou worden we eindelijk eens wat wijzer. Er komt niet iemand iets verkopen.
1: Ja.
2: Niet onbelangrijk, wij doen dit helemaal voor niks. Als vrijwilligerswerk, dat eerste bezoek. En we zorgen dat de bewoner een idee heeft van wat hij vanuit zijn situatie, financieel en qua huis, wat nou interessant zou zijn voor hem om te doen.
1: Ja.
2: En dat leggen we hem voor na zo'n gesprek. Dat werken we een beetje uit. En vervolgens mag je daarover besluiten of je dat wel of niet doet. En in het volgende traject kunnen we dan ondersteuning bieden. We denken erover nu om ook energiecoaches daarbij in te schakelen.
1: Ja. En wat voor ondersteuning kun je dan in die tweede instantie bieden?
2: In principe alles. Maar we zijn nog een beetje dat aan het uitwerken. Omdat ook mijn eigen ervaring was, je moet eerst dat eerste plan hebben. Je moet een idee hebben, wat wil ik met dit huis, wat kan ik met dit huis. En dan kunnen we met de bewoner uitwerken hoe we dat zouden doen, wat voor leverancier erbij hoort. We proberen een bestand van leveranciers te maken die we kunnen vertrouwen, waar we een goede samenwerking mee hebben. En die kunnen dan de opdrachten krijgen en we kunnen helpen met de offertes aanvragen. Enfin, die kennis gaan we verder uitbreiden. En behalve dit was mijn idee, we moeten in de wijk kennis hebben. Dit is zo'n specifieke wijk,
1: ja,
2: met allerlei rare huizen, met allemaal eigen problemen. Laten we nou zorgen dat we die kennis in de wijk hebben.
1: En Jost, wat is jouw bijdrage dan?
3: Mijn bijdrage is eigenlijk om samen met Jan ook onder andere te denken hoe we de bewoner kunnen helpen. En dat varieert enorm. We hebben eigenlijk al een heel breed palet aan verschillende huizen en bewoners meegemaakt tot nog toe. En dat kan dus gaan om relatief eenvoudige vraagstukken van hoe voorkom ik de tocht die ik ervaar of andere comfortvraagstukken. Tot hoe kunnen we uitgebreide installatie met bijvoorbeeld PVT-panelen nog efficiënter laten functioneren. Dus dat is eigenlijk heel divers. En ik help onder andere om te kijken welke partijen, misschien soms specialistische partijen, zouden kunnen helpen om zo'n vraag op te lossen.
1: Ja. En wat is jullie uiteindelijke ambitie?
2: Ja, de ambitie is natuurlijk dat we die verduurzaming op een hoger niveau krijgen. En tegelijkertijd ook een sociale functie in de wijk vorm willen geven. We hebben bijeenkomsten een paar keer per jaar. Waar Jost een presentatie gaat geven. Dan gaat iemand over warmtepompen een keer vertellen. Dan gaat iemand over isolatie. We zijn nu met energiemanagement systemen bezig. Dat heeft de toekomst.
1: Ja.
2: Met die dynamische energiecontracten. Allerlei dingen die relevant zijn voor de typische bewoners van Transvaal, die proberen we aan orde te krijgen. Ja. En te kijken hoe we daar met elkaar wat verstand van kunnen krijgen en daar acties op kunnen nemen en leveranciers bij kunnen vinden.
1: En dan voor alle bewoners
2: van Transvaal? Voor alle bewoners. Dus okay. De bemiddeling is gratis.
1: Ja.
2: Uiteindelijk in de uitvoering gaat het geld kosten.
1: Ja.
2: Maar er is, je staat ervan te kijken, er is eigenlijk een heleboel geld te krijgen, te lenen tegen heel relatief lage rente. Ja. En dat sommetje kunnen we ook maken, dat als je dat leent, dan verdien je dat binnen deze tijd terug.
1: Uiteindelijk wil je voor de hele wijk dit beschikbaar stellen.
2: Yes. Ja.
1: Zouden jullie nog eens heel kort kunnen zeggen, wat is nu het unieke van jullie aanpak?
2: Het unieke is dat er hier in deze wijk, en ik denk op andere wijken ook, mensen allemaal denken, ik zou wel wat moeten, mijn gas is hoog en dit is hoog en ik moet wat, maar het is veel mij te moeilijk. En de deur wordt platgelopen door mensen die iets komen aanbieden. Zonnepanelen, warmtepompen, met korting. En wat moet ik? Wij hebben geen enkel belang bij wat verkocht wordt of wat de bewoner gaat doen. Anders dan dat hij daar gelukkig van wordt en dat hij er zelf over nadenkt. Wat wil ik eigenlijk zelf?
1: Dus geheel onafhankelijk van wat dan ook?
2: Ja.
1: Oké, hartstikke duidelijk. Dankjewel.

0: Ja, zo luisterden we naar On Top of the World van de Imagine Dragons. Inmiddels zijn aangeschoven Jessica van Doorn, of Jessica Doorn, hè, sorry, excuus. En Sigrid Postema uit Soest. En onder andere van de Soeste Energiecoöperatie. En Henk, aan jou het woord om ze wat vragen te stellen over wat gebeurt er allemaal in Soest.
1: Ja, Soest, er gebeurt heel veel, heb ik wel gehoord, maar ik heb geen idee wat. Vertel eens wat. Waar staat het allemaal voor? De energiecoöperatie, wat is dat?
2: Ja, ik zou zeggen de energiecoöperatie en energieactief Soest. Hè, want zij zijn zowel van de Soeste Energie als van de energiecoaches.
1: Ja.
2: En ja, het gaat goed, denk ik. Er gebeurt steeds meer in Soest, dus dat is heel fijn. Onder andere zijn we afgelopen tijd druk bezig geweest met de kierenfixers. Hè, samen met de Energiebank. Dat zijn dan, is dan ook met presenten. Ook een
1: vrijwilliger. Kierenfixers.
2: Kierenfixers, ja. Dus er gaat echt ongelooflijk veel warmte uit kieren naar buiten toe. Hè. De warmte vliegt gewoon naar buiten uit je huis in de winter.
1: Oh ja.
2: En dat is natuurlijk zonde, want die kun je heel makkelijk dichten met simpele maatregelen. Kost weinig, levert heel veel op. Dus we doen veel blower door testen. Ja, zijn een soort van rooktesten. Dus ja. Met rook kun je dan ook aan de buitenkant zien van, oh, er komt al die rook komt door die kieren naar buiten. Dus dat is heel erg interessant. En dan vervolgens weten we waar die kieren zitten in de huizen. En dan hebben we de kierenfixers. Hè, dus vrijwilligers die opgeleid zijn om die kieren te dichten. Die dan gaan helpen om die kieren dicht te maken. En dat hebben we afgelopen tijd bijvoorbeeld in Gemshoorn gedaan. Bij huurwoningen. Ja. En dat, ja, dat bevalt erg goed.
1: Wordt het dan niet heel benauwd in zo'n huis?
2: Nou ja, kijk, je hebt een soort van gewenste kieren en ongewenste kieren. Hè. Dus bijvoorbeeld zijn er veel gaten richting de kruipruimte bijvoorbeeld. En dan komt er ongewenste lucht, hè, dus vieze lucht, vochtige lucht, stinkt vaak ook. Is gewoon ongezond voor je, die komt dan je huis binnen, die wil je sowieso dicht hebben.
1: Ja,
2: en bijvoorbeeld de kieren in je nok, die zijn gewoon echt wel heel groot. Alle warmte in je huis stijgt naar je zolder. Hè, dus bij het nok en de knieschot, soms ook bij de doorvoer van de cv-ketel. Het is gewoon echt een gapend gat soms naar buiten toe. Nou, dat is gewoon echt zo stom om dat open te laten. Dus die kun je gewoon heel makkelijk dichtmaken. Heb je geen last van, want de kieren onder je raam in je woonkamer, die hou je nog wel. Dus daar hoef je geen zorgen
1: nou,
2: te maken.
1: Nou, dat is heel interessant. En Sigrid, waar hou jij je mee bezig?
3: Ja, hoi, dank je voor je vraag. Ik hou me vooral bezig met de communicatie van zowel de energiecoöperatie Soen als ook de Stichting Energie Actief Soest. En dat doe ik niet alleen, dat doe ik samen met Thij Hilhorst. Wij zijn de social media kanalen aan het ontwikkelen, meer dingen aan het posten, zodat we wat bekender worden in Soest, wat meer volgers krijgen. En dat vooral ook inwoners ons weten te vinden wanneer we ze kunnen helpen.
0: Soen.
3: Soen is de afkorting voor Soester Energie. Nou, we hopen iedereen. We hebben een aantal hele actieve vrijwilligers en dat zijn tot nu toe over het algemeen wat ouderen. En wij hopen ook zeker via social media een wat jonger publiek te bereiken. Dus dat gaan we zien. We zijn er nu ongeveer anderhalve maand echt actief mee aan de slag. De kanalen bestonden al wat langer, maar we zijn nu echt heel actief aan het posten. Ook met video's. We gaan met straatinterviews aan de slag. En dan hopen we zeker ook jongeren te bereiken.
1: Ja.
2: Dus vind ons op Insta en Facebook en binnenkort ook op LinkedIn.
3: We gaan ook starten met LinkedIn. Ja, maar nu al actief op Instagram en Facebook.
1: En Jessica, hebben jullie ook zoiets als energiecoaches in Soest?
2: Ja, dus de energiecoaches, die doen ook de kierenfixers, zeg maar. Hè, en die helpen ook met coachgesprekken, hè, bij mensen thuis. Dus dat is echt heel fijn. En die zitten bijvoorbeeld ook al in de in de energiehuiskamer steeds vaker. Dus misschien Sigrid, kun jij daar iets over vertellen?
3: Dat klopt. Daar hebben wij onlangs ook wat berichten over gepost. Iedere woensdagmiddag zijn vrijwilligers van ons aanwezig in de energiewoonkamer. En die vindt plaats in IDEA. Dat is de bibliotheek in Soest.
1: Ja.
3: Bij Overhees. Nou, dat kennen de meeste Soesters wel. En daar kunnen mensen gewoon binnenwandelen en hun vragen stellen over hoe ze slim energie kunnen besparen, tips krijgen over isoleren. En daar zitten onze vrijwilligers klaar met hele praktische voorbeelden en praktische tips.
1: Ja, en wat zijn tot dusver de resultaten in Soest? Hoeveel woningen zijn al verduurzaamd?
3: Oeh, daar heb ik geen harde cijfers van. Weet jij dat, Jessica?
2: Ja, nou, het leuke is dat het dus, weet je, isolatie is niet echt meer alleen voor de mensen die heel ver vooruit lopen. Maar je ziet eigenlijk dat iedereen nou aan het isoleren is. En dat is ook logisch, want die gasprijzen die reizen de pan uit. Dus je ziet gewoon nog steeds, ook al is het zomer, zie je heel veel busjes van kozijnenboeren, glasboeren, isolatieboeren. iedereen is aan het isoleren. Dus het gaat echt heel goed. En het leuke dus aan die energiehuiskamer is dat het gewoon heel laagdrempelig wordt. Wil je iets weten? Weet je niet hoe? Weet je niet waar te beginnen? Loop gewoon eventjes langs. He, dus dat is net iets makkelijker dan zo'n energiecoach die bij je aan huis komt. He, dat kan natuurlijk ook. Kun je ook gewoon gratis aanvragen. Er zijn ook goed opgeleide vrijwilligers die bij je thuis komen. Maar de energiekamer, huiskamer, kun je gewoon even langskomen voor een vraag. Of voor wat hulp. Ja.
1: En er wordt ook veel gebruik van gemaakt?
2: Nou, nu nog wat weinig. We zijn nog net begonnen. Maar je kan er dus veel vinden. Allerlei isolatiemaatregelen kun je daar ook zien. Zonnepanelen. Dus het is echt leuk om eens een keertje langs te gaan.
1: Ja. Ja. En zijn het allemaal vrijwilligers die bij jullie werken? Of zijn er ook betaalde krachten?
2: Nou, we zijn dus aan het opschalen, aan het professionaliseren. Dus het is tot nu toe heel veel vrijwilligerswerk geweest. Maar we zien dat het werk gewoon steeds meer wordt en daardoor ook steeds belangrijker wordt om dat te ondersteunen. Hè. Dus we zeggen altijd drie onderwerpen moet je op professionele ondersteuning op hebben. Coördinatie, administratie en communicatie. Nou, dat hebben we nu in elk geval op communicatie hebben we dat nu goed geregeld met Thay en Sigrid. Ja. En bijvoorbeeld voor ons grootste project Warmte uit Vijvers hebben we nu ook betaalde kracht. Dus ik ben nu ook sinds kort 1 dag in de week werkzaam voor de energiecoöperatie, omdat het project gaat nu zo hard dat er echt wel wat extra schouders onder gezet moeten worden.
1: Ja, die warmte uit vijvers, dat gaan we nog een keer apart behandelen in ons programma.
2: Ja,
1: dus dat is leuk.
2: Super. Ja. Ja. En ook bijvoorbeeld voor energiedelen, dat is ons nieuwste project. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Daar hebben we nu ook wat krachten op zitten. Ja.
1: Nou, dank jullie wel.
3: Dank je.

0: Hoi Tessa, dit heel erg leuk om jou hier in de uitzending te hebben. Tessa Koenderink is klimaatburgemeester van Soest, dus een collega van mij. Hoe is het om klimaatburgemeester in Soest te zijn?
1: Ja, vrij goed. Ik ben eigenlijk een aantal jaar geleden klimaatburgemeester geworden van Amsterdam, omdat ik daar toen woonde. En met de verhuizing in Soest klimaatburgemeester geworden. En ja, ik vind het vooral leuk om zichtbaar te zijn als burger en aan te geven dat ik me zorgen maak over het klimaat en daar zelf actie op onderneem. En eigenlijk ook op verschillende plekken het podium pakken om andere mensen mee te nemen. Dus te inspireren, bewust te maken van de klimaatproblematiek en wat je daar zelf in kan doen. Dus vorig jaar voor het eerst de Klimaatweek georganiseerd in Soesterberg. Met allerlei bijeenkomsten, filmvertoning, bijvoorbeeld in Artichok in Soest. En in de basis, cultureel centrum De Basis in Soesterberg, allerlei bijeenkomsten met verschillende thema's. Dus dat was meteen een hele leuke aftrap.
0: Ja, belangrijke week, hè? Ook voor het klimaat, de aandacht voor het klimaat, maar ook voor ons als klimaatburgemeesters.
1: Vanuit Grootouders voor het Klimaat werd ik in Amersfoort uitgenodigd. De gemeente Soest ook voor medewerkers de Sustainable Weken gedaan. En ben ik daar op kantoor geweest. In het gemeentehuis daar ook een inspiratiesessie te geven. Dus ja, zo zie je eigenlijk dat het balletje gaat rollen.
0: Ja, leuk. Ja, Soest heeft ook wel humor wat dat betreft. De Sustainable Week. Ja, dat is toch heel erg leuk. Ja.
1: Ja. Hey,
0: en volgens mij is het in Soest ook de biodiversiteit is ook echt wel een ding, hè? Ik merk dat de bermen zijn prachtig. We zijn de stadhouder. Als je de stadhouderslaan affietst alleen al, is dat echt een cadeautje. Maar ook.
1: Ja, duurzaamheid is heel breed, zie ik. Ja. En dat vind ik ook goed. Alsof het gaat over wat ik ervan vind. Maar ik denk dat het ook allemaal met elkaar te maken heeft. Dat wil ik eigenlijk ermee zeggen. Dus van afval naar grondstof wordt er gelet op. Laten we zorgvuldig zijn met ons afval. Er is een schoonmaakploeg actief die gewoon zorgt dat er vuil geprikt wordt. Dus zwerfafval. Biodiversiteit, het gaat over heuvelrugtuinen. Laten we een open route doen. Laten we het heuvelruglandschap eigenlijk uitbreiden in al onze achtertuinen. Om zo meer groen, klimaatadaptief, maar ook veel meer biodiversiteit te creëren. Dus er gebeurt inderdaad best wel veel. Maar ik zag hier onderweg ook de bermen goed volstaan met bloemen. Dus,
0: ja, ik vind wat dat betreft kunnen Baarn en Soest elkaar toch echt wel een handje geven. Want dat soort initiatieven hebben wij natuurlijk ook. De Baarnse Bermbrigade is natuurlijk ook bij ons maandelijks actief. Met allerlei met zwerfafval, prikacties. En dat is ook een hele mooie groep vrijwilligers die echt al jaren, dit jaar bestaan we zelfs 10 jaar. Daar hebben we al jaren echt trouw elke eerste zaterdag van de maand verzameld om zwerfafval op te rapen. Dus dat is heel leuk. En de biodiversiteit, dat groeit bij ons ook. De gemeente is ook echt, we zijn echt bezig om te kijken van welke plekken in Baarn hoef je misschien niet meer zo vaak te maaien, zodat er wat meer ruimte komt voor de bloemetjes en daardoor ook meer eten is voor de insecten en alles. Dus dat is echt supergoed.
1: Ja.
0: En daarnaast, want ik begrijp dat je ook, je bent ook een zeer gewaardeerde coach bij de Stichting Klimaatgesprekken. En dat is natuurlijk ook wel echt een mooi iets. Ik heb de cursus zelf ook gevolgd ooit. Maar waarom kan je daar iets over zeggen? Over die klimaatgesprekken? Want wat is daar eigenlijk de reden achter om dat zo aan te vliegen?
1: Ik vind het sowieso, dat doen we natuurlijk nu ook, hè, praten over klimaat en duurzaamheid. We denken heel vaak dat andere mensen zich er niet mee bezighouden, maar dat is wel zo. En zolang we dat denken, gaan we er misschien niet over in gesprek. En volgens mij is dat wel het belangrijkste wat we nu kunnen doen. Het is natuurlijk een heel groot thema wat veel invloed gaat hebben op al onze levens, of we dat nu bedenken of niet. En klimaatgesprekken, die realiseert zich ook. Volgens mij zijn er ook vaardigheden die je kunt ontwikkelen om beter gesprekken te voeren. En dan bedoel ik met name mensen die al heel sterk dat urgentiegevoel voelen. En zelf misschien al heel veel keuzes maken in hun leven om klimaatvriendelijke keuzes te maken op allerlei thema's. Ja, als je dan soms in gesprek gaat met iemand waarbij dat nog niet leeft, kan dat een beetje frustratie opleveren of irritatie. Of dat je denkt, nou, je kan toch ook wel eens even hierover nadenken. En iemand anders denkt, ja, hoezo? Wat heb jij te vertellen over mijn leven? En dat kan dan heel rommelig gesprek worden. Een frustrerend gesprek. Dus hoe kun je nou eigenlijk leren van wat gebeurt er nou bij mij als ik zo'n gesprek voer en ik word geraakt in mijn urgentie of in mijn kwetsbaarheid daarin. Ja, om dat niet deel te laten nemen aan dat gesprek en weer in verbinding te blijven en oprecht nieuwsgierig te blijven naar waar die ander vandaan komt. Dus dat vind ik een hele mooie. Ik ben destijds, was ik best wel onder de indruk. Toen ik voor het eerst realiseerde van, wow, er zijn een heleboel misstanden in de wereld. Maar ik had nooit echt het idee dat ik daar invloed op had. En toen ik leerde dat mijn leefstijlkeuzes daar juist invloed op hadden, merkte ik dat ik daar meer mee aan de slag wilde. Ja, en dan ontmoet je eigenlijk ineens andere mensen waarbij dat niet logischerwijs zo is. En ja, dat was voor mij wel een lifesaver om een organisatie te hebben die mij daarin handvatten gaf van hoe doe je dat in gesprek.
0: Geweldig.
1: En wat komt er allemaal bij kijken.
0: Leuk, ja. Tessa. Nou, ik denk dat wij nog lang niet uitgepraat zijn. Dus dit wordt een vaste rubriek in dit programma. Dank je wel voor nu.
1: Dank je wel voor je uitnodiging.
0: Graag gedaan.

0: In Noelle, er gebeurt 25 juni ook nog wat in Baren, hè? In de Baarnse Bibliotheek. Daar doet Baren Duurzaam een avond organiseren. Dat doen ze natuurlijk 2 keer per jaar. En dit keer is het thema Samen Duurzaam in Baren. Energie delen en de verborgen impact van onze keuzes. Nou, dat is een heel verhaal. Vertel eens.
1: Mondvol. Ja. Ja, klopt. Dus de Baarn Duurzaam organiseert weer een avond over duurzaamheid. En 25 juni geven we eigenlijk het woord aan onze buren in Eemnes. Want Eemnes die heeft een heel mooi project lopen. En dat is energie samen delen. En dat betekent eigenlijk dat je wat de een te veel heeft en de ander misschien tekort. Ja, kunnen we dat niet matchen, hè? Met de salderingsregeling die wordt afgeschaft. Nou, allerlei het stroomtekort wat we allemaal hebben. Dus het is echt een heel mooi idee. En Eemnes heeft daar wel een hele speciale route voor gekozen. Want dus ja, dat ik kan niet zomaar. Dus het heeft met wetgeving te maken. De energieleverancier moet betrokken zijn. Maar het is wel echt een heel inspirerend verhaal. En ze hebben daar ook een prijs mee gewonnen van de Energie van Utrecht. En ze zijn gewoon hartstikke goed bezig. En ze komen daar graag over vertellen. Dus dat is onderdeel 1.
0: Heel mooi. Ik hoorde net ook iets dat Soes zoiets doet. Dus ik vind dat een hele interessante beweging. Dus wie weet kunnen we daar in Baarn ook wat van leren.
1: Zeker. Ja.
0: En wat staat er nog meer op het programma? Ik zag iets van bijzonder Baarn. Wat gebeurt daar?
1: Ja. Ja, het is natuurlijk al een tijdje gaande dat we bezig zijn om bij de ijsbaan om zonnepanelen te laten te installeren. En het komt steeds dichterbij. Het is een project van lange adem gebleken en dat is het nog steeds. Maar uiteindelijk is het natuurlijk toch eigenlijk wel een heel goed idee. Ik bedoel, daar ligt is ruimte zat. Dus waarom wekken we niet zelf onze stroom op? Ik vind het ook zelf een heel mooi initiatief. Omdat ik denk van ja, sommige mensen, als je niet een dak hebt om zonnepanelen op te leggen, dan kan je een zonnepaneel kopen, zeg maar, of leasen bij de ijsbaan.
0: Met de bedoeling om dan een multifunctioneel terrein te maken. Hè? Ja. Dat we niet alleen schaatsen, want dat doen we natuurlijk tegenwoordig helaas nog weinig, maar dat er ook allerlei andere activiteiten gaan plaatsvinden. En die worden dan mede door die panelen die dan Barenaars kunnen aanschaffen, opgewekt. Dus dat is natuurlijk wel een mooie. Maar daar gaat, Aad wat Aard over vertellen.
1: Aard gaat er wat over vertellen, ja, klopt. Mooi. Ja,
0: en dan hebben we nog meer onderwerpen staan.
1: Ja, dat mag ik ook.
0: Oh, joh. Als, joh. Ja, dat doe je toch veel als klimaatburgemeester, als Baarn Duurzaam vrijwilliger.
1: Ja. Als klimaatburgemeester heb ik het inderdaad op me genomen om iets te vertellen over de R-ladder. En de R-ladder is echt zo'n breed begrip, maar het gaat er eigenlijk om hoe je wat duurzamer om kan gaan met je spullen. En dan gebruiken we dus de R, het R-woord de hele tijd. En dat gaat over refuse, reduce, repair en dat soort dingen. En ik weet dat er in Baarn of in Baarn worden, dus zijn er heel veel initiatieven die daar iets mee doen. Het is ook natuurlijk recycle, dus het hergebruik van kleding, maar ook het repareren. Dus er komen de organisaties die zich daarmee bezighouden, die heb ik uitgenodigd om daar ook kort iets over te vertellen. Dus het wordt echt een mooi verhaal over hoe Baarn eigenlijk al bezig is rondom duurzaamheid en het
0: En vooral dan als alle inwoners van Baarn zijn daar welkom.
1: Zeker.
0: En hoe kun je daar dan je opgeven? Moet je opgeven? Wat is de bedoeling? Kun je gewoon naar de bibliotheek binnenlopen of?
1: Nee, het is wel fijn als je je van tevoren opgeeft. Dan weten we een beetje qua catering waar we mee te maken hebben. En je kunt via baarnduurzaam.nl kun je dus je aanmelden. Daar staan de gegevens en kun je even je e-mailadres achterlaten. Zo gebeurt.
0: Nou, hartstikke goed. Ja, inderdaad. Baarnduurzaam.nl. Daar vind je ook heel veel informatie over deze activiteiten en actualiteiten. Hoe doe je een coach, zeg maar, bij je thuis? Aanvragen om je meer te vertellen over hoe of wat. Dus sowieso is dat een mooi platform waar diverse activiteiten rondom Baarn plaatsvinden. We gaan zo meteen luisteren naar een interview met Henk van Es, die bij de Wereld van Pippen is geweest en een gesprek heeft gehad met Ad Hoordijk. Ik ben heel benieuwd wat er allemaal plaatsvindt bij de Wereld van Pippen. Henk vertelt je meer.
2: Ik loop door de Laanstraat, langs de Jumbo, richting Hendriksen. En daar zie ik een wat kleine winkel, De Wild van Pippen. Ik ben heel erg benieuwd. Ik loop naar binnen en ik zie allerlei spulletjes. En ik ontmoet daar Ad Hordijk. Ad, wat is het voor winkel? Is het een cadeauwinkel? En wat is De Wild van Pippen?
3: Nou, het is wel degelijk ook een cadeauwinkel. Maar dan cadeau vooral gericht op cadeautjes waardoor je aandacht aan anderen kunt besteden. Er komen heel veel mensen hier die een feest hebben of misschien een begrafenis of gewoon aandacht aan de ander wil geven.
2: Maar dat doe je met een cadeau. Ja, maar dat doe je met een cadeau toch altijd?
3: Meestal wel.
2: Ja, al is het hier op een bijzondere manier.
3: Maar het is vaak zo dat de cadeaus hier vertegenwoordigen ook zelf een betekenis. Waar bijvoorbeeld ook de cadeaus die in de oude wereldwinkel of in de wereldwinkel wel degelijk ook aandacht besteden aan wat er voor mensen in de andere delen van de wereld gebeurde. Dus om een eerlijke prijs voor eerlijke producten te leveren. Een van de leuke producten die we op het ogenblik hebben zijn bloemen die van vilt gemaakt worden in Nepal. Waardoor mensen daar een inkomen hebben. En hier het bewustzijn is dat bloemen milieutechnisch veel eisend zijn. Waardoor kunstbloemen, die heel mooi gemaakt zijn, eigenlijk dezelfde betekenis hebben.
2: Ja, maar die worden wel hierheen gevlogen, neem ik aan.
3: Ja, die worden hierheen gevlogen of via containers. Maar die zijn over het algemeen heel licht en zo. Ja. Dus dat is wel degelijk ook een punt, zeg maar, wat je... Waarvan je, maar toch als je de balans opmaakt, dan zijn bloemen die hier gekweekt worden, die hebben een veel grotere milieubelasting dan.
2: Ja, interessant. En die wereld van Pippen, wat betekent dat?
3: Nou, de wereld van Pippen is. De wereld van Pippen is een continuering van De Wereldwinkel, zoals die vroeger heette. En Pippen is een wat vrolijke naam voor de betekenis van de drie P's. Namelijk, het is people, het is planet en het is prosperity. Dus de welzijn.
2: Oh ja.
3: Dat is de combinatie dat daar op deze drie terreinen eigenlijk, dat we aandacht vragen, dat we proberen een boodschap te hebben voor mensen, omdat dat belangrijke, zeg maar, P's zijn.
2: En sta je alleen in deze winkel, Ad?
3: Nee, ik sta niet alleen. We hebben op het ogenblik nog een groep van 8 medewerkers die zeg maar de winkel dus bemensen. En dat zijn over het algemeen mensen die ook het heel fijn vinden om een gesprek aan te gaan met mensen, waardoor het ook een hele sociale uitstraling krijgt. Vroeger hadden we veel meer medewerkers en op het ogenblik zouden we er ook wel weer meer kunnen gebruiken.
2: Ja. En ons programma heet De Duurzame Draai. Wat is hier duurzaam aan deze benadering?
3: Aan de artikelen bedoel je? Of aan
2: van De Wereld van Pippen en
3: nou,
2: jullie
3: er
2: werk.
3: Er zijn nogal wat aspecten voor duurzaamheid. Eén zijn de artikelen zelf, die over het algemeen op duurzaam of fair trade of ecologisch. We hebben ook producten die zeg maar het begrip zonne-energie met bouwmodellen proberen te stimuleren.
2: Ja.
3: En dat is heel veel belangstelling van kinderen om als draaiende molentjes voor de winkel staan.
2: Ja, ik zag ze buiten staan. Hè. Allemaal miniatuur van hout, hè, zo te zien.
3: Ja, ze zijn van hout gemaakt. En in dit geval komen ze dus niet uit Nepal, maar uit Duitsland. Okay. Ze zijn hoogwaardig. En het is een bouwdoos. Dus hier is ook een aspect van dat we vaak zien dus kinderen met opa's of met ouders deze dingen bouwen. En het werkt.
2: Ja.
3: En ze leggen dan zeg maar uit aan hun ouders hoe de zonne-energie werkt. Dus dat zijn allemaal hele eigenlijk leuke dingen.
2: En hebben jullie ook een ideaal waar je naar uitkijkt? Een toekomstig ideaal?
3: Het is idealistisch, maar het is niet een ideaal. Het is eigenlijk een ideaal gericht op, zeg maar, op een leefbare wereld. En waar ook rechtvaardigheid een rol speelt. Dus ook, het heeft ook duidelijk een heel sterk aspect dat we de gelijkheid van mensen proberen, of het bewustzijn daarover, over het belang daarvan, dat te stimuleren.
2: En hoe doe je dat dan, gelijkheid, door middel van cadeautjes?
3: Nou, in elk geval dus dat je aandacht besteedt aan elkaar. Maar ook dus dat je, en dat doen we dan onder andere ook met het stimuleren van de energiezuinige artikelen of besparende artikelen. Waardoor je stimuleert dat iedereen een kans krijgt om daarmee aan de gang te gaan. Dus het is de laagdrempeligheid van de winkel die, waardoor iedereen hier kan komen en met elkaar dingen bespreken die mensen aangaan.
2: Ja, dus als ik het goed begrijp is het gesprek net zo belangrijk eigenlijk als wat nou, je hier verkoopt.
3: Dat zeggen we ook vaak. Ja. Het gaat ons niet eens zozeer om de omzet, maar die moeten we wel draaien om de kosten eruit te halen. Ja, maar het gaat eigenlijk meer over van het gesprek en vooral dat je uitnodigend bent dat mensen hier ook kunnen komen om een gesprek aan te gaan.
2: Ja, nog één klein ding. Ik zie ook heel veel technische dingen hier, elektrische dingen. Is dat iets bijzonders of hoort dat bij die cadeautjes?
3: Dat kunnen cadeautjes zijn, zoals de zandlopertjes die je als cadeautje kunt geven aan je kinderen als ze te lang douchen.
2: Ja, ja.
3: Maar de meeste zijn dingen om energiebesparende artikelen.
2: Oké. Nou, leuk. Dankjewel, Ad, voor dit interview.
0: Nou, misschien goed om dan nog heel even te zeggen van wat gebeurt er in Bunschoten, Spakenburg, Leusden, Amersfoort. We hebben natuurlijk Soest hier al aan tafel gehad, maar we hebben meer gemeentes rondom in deze regio. En we zijn heel benieuwd of mensen ons ook kunnen vinden en of er mensen zijn die hier aan willen haken om daarover hun activiteiten te praten.
1: Precies. Ja, dus als je dat wil en iedereen is echt van harte welkom, stuur dan even een mailtje naar communicatie@baarnduurzaam.nl, zodat we jullie kunnen bereiken en we hopen jullie dan te ontmoeten in de volgende uitzending.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Geen van hen is ziek geworden, meldt het RIVM. Op het Nederlandse schip was in april een uitbraak van het Hanta-virus. Daardoor zijn 3 mensen overleden en raakten 10 mensen besmet. Ook in andere landen zitten nog mensen in quarantaine. Voor hen loopt die over enkele weken af. Daarmee is de uitbraak van het Hanta-virus voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consument en Markt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. En verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen zijn weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. Voor het ontvoeren van hun kinderen zijn een man en een vrouw uit Dalfsen veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan bijna 1,5 jaar voorwaardelijk. De kinderen van 11 en 6 waren uit huis geplaatst. Het echtpaar was het daar niet mee eens en nam de kinderen daarom mee naar België. Een dag later werden de ouders aangehouden. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Dan nog het weer. Veel zon en in het zuidoosten tropisch warm bij 26 tot 32 graden. Later vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Je luistert Eemland 1. Voor Amersfoort, Baarn, Leusden, Soest en Spakenburg. Eemland 1.
3: Wim rockt er dit uur op los in Rock All Over The Years.
5: Eemland 1. Hey boys, hier komt hij dan. 1, 2...

Dit is een herhaling van de reeds eerder opgenomen aflevering van Rock All Over The Years. Hallo, leuk dat jullie weer luisteren naar een uurtje Rock All Over The Years. Blues All Over The Years in plaats van Rock All Over The Years. Ja, dit uur veel Nederlandse blues, maar ook Bret Hart, Joe Bonamassa, Carrie Moore, Janis Joplin. En ja, wat zien we nog meer? Q65 misschien, wat zien we nog meer voorbij komen? Of zien we, wat horen we natuurlijk voorbij komen? Ik heb nog geen idee. Vorige week zijn we begonnen met Kirby in the Blizzards met het nummer Somebody Will Know Someday. Ja, en ik vond Kirby natuurlijk zo geweldig mooi. Dus ik denk, ik ga weer met Kirby beginnen. Alleen dit keer met het nummer Windows of My Eyes.

Cube in the Blizzard, oftewel Harry Musquet met het nummer Windows on My Eyes natuurlijk. Harry Musquet, ja, beste man, ik had het ook vorige week al gezegd, het is al een jaar of 10 geleden overleden. Hij is geboren in Assen, overleden in Rolde en hij is natuurlijk bekend geworden in zijn periode uit Grollo. Schitterend leuk plaatsje in Drenthe met een heel leuk museum van Harry Musquet. Als je daar in de buurt bent, ik zou het aanraden om toch eventjes naar het museum toe te gaan. Kaartjes kun je kopen bij een vlakbij gelegen restaurantje. En het is allemaal hartelijk, allerhartelijkst daar zo. Echt bezoek waard. Gaan we verder met Gary Moore. En hij heeft een nummer gemaakt. Ja, het past natuurlijk helemaal in dit programma. Story of the Blues. Ja, en deze beste man is ook alweer helaas een jaar of 10 geleden overleden. Weet je, gelijk met Harry Musquet. We gaan draaien van hem. Ik zei het al, Story of the Blues.

0: Dank je wel, Max. Dank je.
1: Ja, Kerry Moore. Story of the Blues. Ja, eigenlijk heb je toch hier niets meer aan toe te voegen. Hè? Zo'n prachtig nummer. Ja, de beste man overleed op zijn vakantie een jaar of 10 geleden. Dat hoor je wel vaker. Dan komen ze uit zo'n heftige wereld, zo druk, druk, druk. En dan komen ze eens wat rust. En dat schijnt dan fataal te zijn. Helaas. Voor de beste man. We gaan verder met Bad Heart en Joe Bonamassa. Ook zo'n span wat natuurlijk schitterende bluesmuziek gemaakt heeft. Joe Bonamassa heeft Bad Heart min of meer gered van... ik wil niet gelijk zeggen van de dood, maar hij heeft haar wel weggehaald uit de drugswereld. Waar ze toch wel een beetje in beland was. En ze hebben ook een heel mooi nummer gemaakt. En dat nummer dat heet I'll Take Care of You.

Beth Hart en Joe Bonamassa, I'll Take Care of You. Er is ook nog een kortere uitvoering van dit nummer. En dat duurde maar 3 minuten zoveel. Maar ik vond deze lange uitvoering wel lang. 5 minuten 13. Vond ik erg schitterend mooi. Gaan we verder met onze vrienden The Blues Dimension. Ja, daar kan ik eigenlijk niet veel over vertellen. Ze komen uit de omgeving van Den Haag. Het is uit de jaren 60. Ze hebben hele leuke nummers gemaakt en die staan op albums zoals Red, White, Blues, etc. etc. Maar ze zijn niet zo bekend geworden als de Q65 of de Hakes of ja, al die bandjes op die daar vandaan kwamen. Cold Earring, The Motions, etc. etc. Dus we gaan gewoon naar ze luisteren. Blues Dimension met The Battlefield of Love.

0: Blues Dimension, Battlefield of Love. Ja, we zullen zeggen, nee, de blues. Zou het weten hoe ik het anders moet noemen. En heel veel weet ik niet zo gek van ze. Het is echt zo'n typisch jaren 60 bluesbandje uit Nederland. En ja, als je deze albums nog kunnen krijgen, Red and White Blues. Het is een serie, daar zijn allemaal schitterende nummers op, zoals deze. Blues Mansion, John and the Revelators. Wat staat er dan meer op? Q65 natuurlijk. QB, de Bintangs, Rob Hoeken. Ja, noem maar op, et cetera, et cetera. We gaan verder met Phil B. Ja, een jongen. Ja, het is geen jongen meer, het is ondertussen een ruim volwassen man. Geboren in Brabant, woont op het moment in Limburg. En ik heb vorig jaar heb ik een hele leuke gesprekjes gehad met hem, een paar keer. Hele aardige vent. Ik was vrij laat begonnen eigenlijk met zijn muziekcarrière. En ik heb een heel mooi nummer van Phil B. Live at the Moulin Blues. Het album is van 2 jaar geleden. En het heet Soulshine Blues. Nee, gewoon Soulshine heet het gewoon.
1: Deze kennen jullie vast wel. Je mag keihard mee zingen.

Oh, down, down, down, down. I wanna want you. I said,

Janis Joplin, Cosmic Blues en Farewell Song. Ja, helaas maar 27 jaar geworden. En daarbij behorend tot de club van 27. Met nog diverse anderen zoals Jimi Hendrix en Amy Winehouse en nog enkele anderen. Geen gezonde business, helaas. Maar het is niet anders. We gaan verder met de Q65. Ja, die hebben natuurlijk ook hele leuke muziek gemaakt. Ook een bandje uit Den Haag, de jaren 60. En zeg natuurlijk al, anders had je natuurlijk geen Q65. En van de Q65 gaan we horen I Just Can't Wait.

De Q65, I Just Can't Wait. Haagse jongens. Ze kwamen gewoon een beetje uit de buurt van degene die de Haag een beetje kennen. Moerwijk, Zuiderpark, die omgeving. Er zijn er ook enkele van helaas niet meer in leven. Dus een reunie van deze band, de Q65, zit er dus niet meer in. Ja, we zitten al langzaam aan de tijd. En wie hebben natuurlijk ook nog blues gemaakt? De Rolling Stones vorige week, heb ik laten horen. Maar zelfs de Beatles hebben één bluesnummertje gemaakt. En het heet Yeah Blues. Nou, daar gaan we dus eventjes snel naar luisteren.

En zo is aan dit uurtje Blues All Over the Years ook alweer een einde gekomen. We gingen van de Blues Dimension naar de Q65, naar de Beatles, Janis Joplin, Bad Heart, Joe Bonamassa, QB in the Blizzard en Phil B. Mijn naam is Wim den Heijer en tot de volgende keer. Groetjes, doei doei.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Met duizenden aangifte van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Ongeveer 7000 aangiften van ernstige misdrijven werden direct afgewezen. In zo'n 3000 gevallen werd de aangifte wel in behandeling genomen, maar werd het onderzoek na verloop van tijd stopgezet. Dat kwam door gebrek aan capaciteit bij de politie of het OM, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
1: Dat is altijd zo, dat snapt de Rekenkamer. Maar dat er ook met zoveel aangiftes van ernstige misdrijven niks wordt gedaan, daar is geen begrip voor. En het zou komen onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten de hele dag doen in de opsporing. Dus dan kunnen ze ook niet goed bijsturen op wat er eerst moet gebeuren.
0: Het ging om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Niemand is ziek geworden. Op het schip brak in april het hantavirus uit. 3 mensen overleden daaraan. Als de quarantaineperiode in andere landen ook is afgelopen, is de uitbraak officieel voorbij. De prijs voor diesel is in maanden niet zo laag geweest. De adviesprijs voor een liter is gezakt naar €2,26. 3 maanden geleden was dat nog €2,82. De daling komt door de deal in de oorlog tussen de VS en Iran. Voor een liter benzine is de adviesprijs gedaald naar €2,45. Tennisser Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld op een toernooi van Queens in Londen. In de tweede ronde verloor hij van de Amerikaan Tommy Paul. Van de Zandschulp had last van zijn bovenbeen. Hij kon wel doorspelen, maar verloor in 2 sets. Dan het weer vanuit het zuidwesten, enkele regen- en onweersbuien. Ook vannacht is er nog kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal broeierig warm met veel zon en middagtemperaturen tussen de 32 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Met duizenden aangifte van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Volgens de Rekenkamer kan de politie ook niet alles.
1: Maar je zou wel het liefst willen dat de meest ernstige zaken worden opgepakt. En daarvoor moet je dus heel goed sturen op de beperkte recherchecapaciteit die je hebt. En dat is eigenlijk nu, lukt dat niet.
0: Het ging onder meer om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. Een jongen van 17 heeft van de rechter 2 jaar jeugddetentie gekregen voor het doodschieten van de Amsterdamse jongen Rivaldo van 17 vorig jaar. Ook krijgt hij jeugd-TBS. Het is de hoogst mogelijke straf in het jeugdrecht, zegt de persrechter bij AT5.
2: Het heeft tot heel veel verdriet geleid bij de nabestaanden, tot heel veel onrust in de wijk, tot heel veel gevoelens van onveiligheid. Daarom is de rechtbank tot het oordeel gekomen dat er geen andere straf passend is dan de maximale jeugddetentie.
0: De aanleiding voor het schietincident was een ketting die was gestolen van een vriend van Rivaldo en die wilde Rivaldo terughalen. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet thuis in Europa en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Als het dier niet wordt bestreden, kan Nederland te maken krijgen met een wasberenplaag, zegt Limburg. Dit weekend doen ruim 10.000 mensen mee aan de Nacht van de Vluchteling. En dat is volgens de organisatie een record. Tijdens dat evenement lopen deelnemers 's nachts afstanden van 10 tot 50 kilometer. En daarmee halen ze geld op voor de Stichting Vluchteling. Vorig jaar werd 1,5 miljoen euro opgehaald. Dan het weer vanuit het zuidwesten. Een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen is het overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
6: You're listening to the best radio in the universe. Non-stop music. All day long.
7: Bijna weekend Jeroen en Pieter. 12 inches. Op Eemland 1.
8: Yeah, I love you.
9: Ach, wat heerlijk. Er zijn weer een 12 inch uitzending heb ik voor je. En dat betekent dat Peter en ik iets anders doen zijn. Wij zijn aan het spijbelen. Ja, dat zou je niet denken, maar ook wij doen het wel eens. We hadden zoiets van, het is zo lekker weer. Dus we gaan er gewoon eens even op uit. Dus mocht je ons willen zien, zwaai even. Ik denk dat we ergens over de Eem gaan op dit moment. Met de boord, gezellig. Maar we laten je niet alleen achter. We hebben natuurlijk van die heerlijke platen voor je. Ik heb Grace Jones voor The Bards, Tasmin Archer in het eerste uur. Ook nog Kid Creole, Cameo en Kim Wilde. Maar dit is Pull Up to the Bumper. En geniet ervan. En, een heel uur lang, 12 inches. Lekker man.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie en het OM hebben te weinig capaciteit om aangiften van ernstige misdrijven te behandelen. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat in 2024 met ongeveer 10.000 aangiften niets is gedaan. Dat is een kwart van het totaal aantal aangiften van ernstige misdrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om geweldsmisdrijven of het maken van drugs. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Hardloopwedstrijden zijn afgelast of aangepast. En festival Pinkpop, dat morgen begint, zorgt voor extra waterpunten, schaduwplekken en zonnebrand. Ook wordt er gedacht aan de mensen die bij hoofdacts vooraan willen staan en dus lang moeten wachten, vertelt de directeur van Pinkpop.
1: Een van de dingen die we daarin dus ook kunnen doen is dat we vanuit de barrierlijnen, dus dat zijn eigenlijk de afhekkingen waar mensen zich tussen bevinden, dat we daar ook bijvoorbeeld water met sponsen uitdelen en mensen koel houden. En op die manier ook heel goed monitoren of het goed gaat met mensen.
0: Sinds vandaag is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het gaat goed met de Zeeuwse mosselen. Vandaag zijn in Zeeland de eerste mosselen geoogst en daarmee is het seizoen officieel begonnen. De afgelopen 2 jaar viel de hoeveelheid mosselen volgens de kwekers juist tegen.
2: Vooral omdat er in 2024 via natuurlijke sterfte wat mosselen verdwenen waren. En dat zien we nu niet. Dus we hebben toch wel goede hoop op een wat hoger volume dit jaar.
0: Het seizoen begint vroeg. Normaal begint het pas in juli en dat komt waarschijnlijk door het warme voorjaar. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Dan het weer vanuit het zuidwesten, een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet. Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen. Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
6: Bijna weekend Jeroen en Pieter. 12 inches. Op Eemland 1.
7: Ach, wat lekker. Tweede uur zijn we er weer van de 12 inches. En ja, we hebben weer hele fijne platen voor je klaarstaan. We beginnen met Sharon Brown, I Specialized in Love. Een heerlijke 12 inches natuurlijk, als alle platen die we hebben. Freeze komt voorbij, The Cult, Philip Bailey, Phil Collins, Nick Kershaw, The Gap Band en Madonna. Samen met Michael Barbido en Steve Thompson in een Open Your Heart. Hele lekkere versie, die hoor je als laatste straks. Maar eerst gaan we beginnen met deze hele lekkere van Sharon Brown. This is I Specialized in Love. Wieketje Roene Peter, leuk dat je luistert.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Omdat de Iraniërs zich aan hun deel van de afspraken houden, is de Amerikaanse blokkade nu ook voorbij, zegt de Amerikaanse vicepresident Vance.
1: The Iranians for the second night in a row did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz. So far, they are honoring their end of the commitment. And on the blockade, CENTCOM has allowed north of a dozen ships to go through our naval blockade. And so we're also honoring our end of the early part of the agreement.
0: Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen. En is een verplichte bedenktijd dus niet nodig. In 2024 is met duizenden aangiften van ernstige misdrijven niets gebeurd. Dat komt volgens de Rekenkamer onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten doen die in de opsporing werken.
2: Nou, we zien in ons onderzoek dat de politie op 3/4 van haar recherchecapaciteit geen goed zicht heeft, geen landelijk beeld heeft. En ja, hoe kan je sturen op de inzet van de recherchecapaciteit als je 3/4 van die capaciteit geen goed zicht hebt of geen zicht hebt?
0: Dan wordt het dus lastig om zaken voorrang te geven. Ook heeft de politie niet genoeg capaciteit om alle aangifte te kunnen behandelen, zegt de Rekenkamer. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet in Europa thuis en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Dan het weer. Er trekken buien over het land, ook de komende nacht nog. De temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het hele land boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen. Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
6: Hij heeft zijn platenkast weer geplunderd, de muziekencyclopedie doorgespit en een van harten aanbevolen playlist samengesteld. Luisteraars, stay tuned, want Gert-Jan gaat los. Hier is uw gastheer, Gert-Jan van harte.
7: Fijn dat je luistert naar deze aflevering van Gert-Jan gaat los. Je hoort het misschien een beetje aan mijn stem, die is niet optimaal. Voor zover die ooit optimaal geweest is. Ik ben een beetje schor, maar dat geeft niet, want dit programma gaat niet om mijn stem, dit programma gaat om de muziek. Dus laten we snel beginnen met Elliot Ruth met het nummer Come On, Let's Go. MUZIEK

Je hoorde Elliot Bruth met Come On, Let's Go. Toen ik deze CD kreeg, toen dacht ik dat dit een zanger was die Bruth met zijn achternaam heette. Dus ik heb de plaat netjes bij de B opgeborgen in mijn cd-kast. Maar bij de voorbereiding van dit programma kwam ik erachter dat het geen naam van de zanger is, maar de naam van de band. Elliot Bruth bestaat uit 3 Canadezen. En ik heb de cd dus nu gewoon verschoven naar de letter E. Elliot Bruth van de cd Country. Het nummer Come On Let's Go uit 2024. Ik heb dit keer 3 cd's meegenomen met een album uit de jaren 70. En de eerste die ik ga laten luisteren is uit 1975. Tensency met I'm Not In Love.

Maar de I'm Not In Love van 10cc staat op het album The Original Soundtrack en het komt in 1975. Deze cd is overigens de eerste cd die in mijn cd-kast staat. Want ik zei al, ik heb alles op alfabet gesorteerd. Maar ik begin met de nummers. En de 10cc begint met de 1. Dus dat is de eerste cd. Voor ABBA staat het nog. We gaan van het begin van de platenkast naar richting het einde. Nog niet helemaal. We gaan naar de letter W toe. En daar staat in mijn kast onder andere cd's van Whiskey Town. En Whiskey Town is de band waar Ryan Adams in speelde, voordat hij solo ging. Ze hebben 3 platen uitgebracht, 3 mooie albums. In 2001 kwam Pneumonia uit. En daar staat Don't Wanna Know Why op. En daar gaan we naar luisteren.

het Whiskey Town met Don't Wanna Know Why van het album Pneumonia uit 2001. We gaan naar een zanger uit Texas, geboren in 1941. Hij leeft niet meer, hij is meen ik in 2006 gestorven, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Zijn naam is Guy Clark en hij kwam in 1975 uit met het album Old. Dat was dus zijn debuutalbum. En op het album staan er prachtige nummers, waaronder Anyhow, I Love You.

Ja, je hoorde Guy Clark met het nummer Anyhow I Love You uit 1975. Ik zei net dat ik dacht dat Guy Clark gestorven was in 2006. Ik heb het even opgezocht terwijl we het nummer luisterden. Dat moet 2016 zijn. En terwijl ik dat opzocht, toen kwam ik ook achter dat Guy Clark ook een hele goede gitaarbouwer was. Hij bouwde zijn gitaren zelf. Dat was een grote hobby van hem en hij schijnt een vakman geweest te zijn. Nou goed, zingen kan in ieder geval ook. Prachtig nummer, Anyhow, I Love You. Ik heb dit keer weer 11 cd's uit mijn kast gehaald. En de volgende cd, die bevat niet het mooiste nummer dat we vandaag gaan beluisteren. Maar het is wel de cd met de mooiste voorkant. Ik zou zeggen, je moet hem straks nog even opzoeken op Google als je het leuk vindt. Het is een beetje een plaat in sepia kleuren. Je ziet links een buffalo, die zie je afstormen op een echte Amerikaanse stoomtrein. Prachtig plaatje. Dit album heet Made Up Mind. Het is van Tedeschi Trucks Band. Dat zijn twee mensen. Een zangeres die Tedeschi heet. En een man die Trucks heet. En samen vormen ze dus deze band. Ik zou zeggen, ga eerst lekker luisteren. En ga dan maar even het cover van de cd opzoeken.

Ja, je hoorde Susan Tedeschi. Zij speelde gitaar en ze zong samen met Derek Trucks. Die speelde gitaar, een ex-gitarist van de Elmer Brothers Band. Kun je ook wel een beetje terug horen, lange gitaarsolo's. Een prachtig nummer, het heet The Storm. We gaan naar David Lowery toe. Die komt uit Amerika en die kwam in 2011 met het album The Palace Guards. Dat is een cd die ik echt voor een habbekrats heb kunnen kopen. Ik meen €2 of €2,50. Echt een leuk plaatje. Ik draai hem niet vaak, maar als ik hem draai, denk ik, hé, wat blij dat ik hem heb. As You Left Me, daar gaan we naar luisteren.

As You Left Me van David Lowery. Een nummer over liefdesverdriet. Nou, liefdesverdriet is natuurlijk nooit leuk, maar je kunt er wel prachtige muziek bij maken. Ik zei eerder al dat ik 3 cd's bij me had met albums uit de jaren 70. We hebben Tennessee gehoord. We hebben Kai Clark gehoord. We gaan nu naar de derde band uit de jaren 70 luisteren. Een hele bekende band. Supertramp. Iedereen kent het wel. Maar we gaan naar een nummer luisteren dat wat minder bekend is. Het heet Just a Normal Day. Het komt uit 1975 en staat op het album Crisis, What Crisis?

0: Ik ken geen band die zulke melancholische muziek kan maken als Supertramp. Ik denk zelfs als je een woordenboek pakt en kijkt bij de M van melancholisch, dat dan de Supertramp erbij staat. Prachtig. Just a normal day. We gaan naar de Scorpions luisteren. Een band uit Duitsland die natuurlijk erg bekend geworden is vanwege de heet Wind of Change en Send Me an Angel. Maar een bekendste nummer is misschien wel Still Loving You. Het is echt een power ballad, zoals ze dat noemen. Maar ik wil nou een bijzondere uitvoering laten horen. Namelijk een unplugged versie. Die staat op MTV Unplugged. Een CD van de Scorpions. Het is opgenomen in Athene in 2013. En nou, hoog tijd om te luisteren.
1: Still loving you, Ethan!

Still Loving You van The Scorpions, Unplugged. Tony Joe White, die is geboren in 1943. Hij stierf in 2018. Die kwam uit Louisiana, uit het zuiden van Amerika. En daar in Louisiana zag hij heel veel sociaal onrecht. Heel veel, vooral zwarte families die het erg zwaar hadden. Die weinig geld hadden, die uitgebuit werden door grondbezitters. Daar maakte hij ook muziek over. De nummer bijvoorbeeld Willie en Laura May Jones. Dat zijn fictieve personen, die bestaan niet echt. Maar die zijn wel gebaseerd op ervaringen van Tony Joe White. En hij schrijft over Willie en Laura May Jones. Hoe ze van hun land weggejaagd worden. Hoe ze nog dieper in de armoede geduwd worden. Het nummer staat op de cd Deep Cuts uit 2008.

Tony Joe White met Willie en Laura Mae Jones van het album Deep Cuts. Tony Joe White die schreef overigens ook nummers voor Elvis Presley. Ik zei net eerder in de aflevering dat Supertramp de meest melancholische band ter wereld was. Tenminste, één van de. Maar er moet wel bij inderdaad één van de, want er is nog een band die ontzettend veel melancholische muziek gemaakt heeft. En dat is Willard Grant Conspiracy. Een band uit Amerika. Hij is niet zo bekend, dat is jammer, want ze hebben echt prachtige cd's gemaakt. In 1998 kwam het album Flying Low uit. Echt een album met alleen maar pareltjes. En van dat album wil ik nou St. John Street laten.

St. John Street van Willard Grant Conspiracy. Ik zei je eerder in de aflevering dat liefdesverdriet niet leuk is. Dat het heel pijnlijk is, maar dat je wel fantastische muziek bij je kunt maken. En dat bewijst ook het laatste nummer. Dat is van Roy Orbison. Dat gaat over een relatie die echt over en uit is. En het nummer heet ook It's Over.

0: Paulien Bouwman met het NOS Journaal. Er varen weer schepen door de straat van Hormuz. De Amerikaanse zeeblokkade is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Daarin staat onder meer dat de Amerikanen geen schepen meer belemmeren bij de doorvaart van en naar Iraanse havens. En dat de straat van Hormuz meteen weer open gaat. Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Gisteravond tekenden de presidenten van de Verenigde Staten en Iran officieel de intentieverklaring om een einde aan de oorlog te maken. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam vandaag in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte daar zwaar gewond. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht en verkeert in kritieke, maar stabiele toestand, meldt de lokale politie aan persbureau Reuters. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er is gebeurd, wordt nog onderzocht. Woningsite Funda geeft aanbieders van huizen tegen betaling meer opties om hun huis te laten opvallen. In september worden duurdere verkooppakketten gelanceerd. Daarmee worden woningen prominenter gepresenteerd. Op de kaart waarop woningen kunnen worden gezocht, komen directe vraagprijzen te staan. Ook kan een mogelijke koper het huis straks online anders inrichten met AI. De bedoeling is dat mensen een beeld krijgen van wat er mogelijk is met een huis en dat ze eerder gaan kijken. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Timber kwam zondag tegen Japan nog in actie voor Oranje. Het weer, er trekken buien over het land, ook komende nacht nog. De temperatuur zakt naar een graad of 18. Morgen wordt het broeierig warm. In het hele land wordt het boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het vermoorde Franse meisje Lihana is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarige meisje werd 2 weken geleden gevonden in een verlaten graansilo. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. President Macron laat onderzoeken hoe justitie met de zaak is omgegaan. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. Eerder op de dag zijn de eerste schepen uit de havens van Iran vertrokken. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van die havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS gisteren hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog beëindigd kan worden. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede is opgenomen in een tbs-kliniek. Corné H. werd tot 9 maanden cel en tbs veroordeeld, maar bleef 1,5 jaar langer in de gevangenis omdat er geen plek voor hem was in een kliniek. Zijn advocaten eisten begin dit jaar in een kort geding vergeefs dat H. voorrang zou krijgen. Hij had in de tussentijd gevangenispersoneel gegijzeld, zijn been in brand gestoken en scheermesjes ingeslikt. Hij is nu alsnog opgenomen in de Van Mesdag-kliniek in Groningen. Op het WK voetbal heeft Zwitserland met 4-1 gewonnen van Bosnië-Herzegovina. Alle doelpunten werden gemaakt in de laatste 20 minuten, bijna allemaal door invallers, met nog een penalty voor Zwitserland diep in de blessuretijd. Eerder op de avond speelden Tsjechië en Zuid-Afrika 1-1 gelijk. Rond deze tijd begint de wedstrijd van Canada tegen Qatar. Het weer. Er trekken wat buien over het land. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een broeierige dag met tropische temperaturen. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: non-stop muziek.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de luchthaven van de hoofdstad Niamey. Daarbij vielen 13 doden, onder wie 11 militairen. Volgens de machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het vermoorde Franse meisje Li Hanna is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarig meisje werd 2 weken geleden gevonden. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., is alsnog opgenomen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranjespeler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton & Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baar. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Non-stop muziek.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Ook komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft nu ingestemd met de vergunningaanvraag. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Belangrijk voor de gemeente is dat de provincie en het Rijk fors meebetalen om een groot deel van de woningen betaalbaar te houden en om verkeersproblemen op te lossen. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen en is verplichte bedenktijd dus niet nodig. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte zwaar gewond. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.
2: Non-stop.